Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Meld hem of haar dan aan en doe een kerstwens. Kijk voor alle informatie en de locaties van onze kerstcaravan op gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeren ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. We kunnen wolf ook meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.
3: On the farm is kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt, maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland en donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
3: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: www.123gold.de.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

Hillman, 1979, Don't You Write Her Off. Goedemorgen, Gelderland. Het is maandagochtend 28 september inmiddels. Het is 6 over 6.

0: Ik fietste vanochtend al langs de eerste oliebollenkraam in het centrum van Arnhem, maar we krijgen dus nog wel wat warme dagen, hoor. Vandaag is er een tweedeling. In het westen en noorden van het land bewolking, kans op buiige regen. Terwijl bij ons in Gelderland de zon wat vaker schijnt. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen stroomt veel warmere lucht de provincie binnen dan mogelijk 29 graden. Dan kan het warmterecord zelfs worden gebroken. En ook woensdag, de laatste dag van deze maand, kan het uitzonderlijk warm worden. Daarna koeler en natter. Heb jij al gestemd op alle1300goed.nl? Het begint nu namelijk al een beetje spannend te worden, hoor. Dit is dag 8 van in totaal 10 dagen dat je kunt stemmen. Ik zie bijvoorbeeld dat Mike uit Tilburg graag Dick van Altena wil horen. Jan-Willem Kobus uit Arnhem kiest voor QB in the Blizzards en Tenpole Tudor. En Fred Eveleens voor The Coors en Dusty Springfield. Wat wil jij horen straks? 10 dagen lang draaien wij De Smaak van Gelderland. Hopelijk dus ook wat jij leuk vindt, maar dan moet je het wel even doorgeven op alle1300goed.nl. Nu eerst een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en natuurlijk de voorpagina's van de maandagochtendkranten. Twee Nederlandse sporters staan vandaag op bijna iedere voorpagina. Ik heb het over Demi Vullering, die werd in Canada eindelijk wereldkampioen wielrennen met gouden tranen. En Achterhoeker Max Meerdink schoot oranje in Servië met 2 doelpunten naar de eerste zege onder onze nieuwe bondscoach Xavi.
1: 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink en dit is een doelpunt van grote klasse. Daar krijgt hij de bal mee. 1 pas langs de tegenstander en dan glijdend met zijn linkerbeen, zijn sterke linkerbeen, langs de doelman. Het is een geweldige spitsengoal. Nederland heeft weer een spits.
0: Ja, zo schoot Meerdink oranje dus naar de zege. En dat terwijl hij al een week geleden nog niet eens bij de selectie zat. Na afloop moest het allemaal nog een beetje tot hem doordringen.
2: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt. En ja, gewoon super blij.
3: Wat is nou het meeste een jongensdroom? Is dat je scoort in het Nederlands elftal, dat je wedstrijden wint, dat je belangrijk bent?
2: Beide. Dat je gewoon voor het grote oranje uit mag komen. Dat je scoort en ja, als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
0: Door de zege staat Oranje nu tweede in de groep achter het verrassende Griekenland. En juist daar moeten we donderdag al naartoe voor een duel met de koploper op het eigen veld. De Gelderlander kopt dat de spoedposten van de huisartsen steeds meer telefoontjes krijgen van mensen die eerst hun klachten hebben opgezocht en daar het advies kregen om voor de zekerheid toch maar te bellen. Een kip, een koe, een trosse duiven en een man met dikke bontmuts. Geen dierentuin op wielen, maar verklede deelnemers op zo'n geel-blauwe OV-fiets. Bij het NKOV fietsklimmen fietsten ruim 50 mensen dit weekend zo hard mogelijk de Italiaanse weg bij Doorwerth op. Bijna een kilometer bergop is dat, over de klinkers en door haarspeldbochten.
4: Go, go, go! Vandaag bij het NKOV fietsklimmen 2026. Ondertussen alweer de 5e editie. De eerste Lustrum editie hebben we al bereikt.
5: Jezus, heftig.
6: Dat eerste stuk.
5: Ja, en ik dacht elke keer, jij komt eraan.
6: Ja, ik probeer het, maar hij liep van me weg.
4: We willen de outfitprijs graag uitreiken aan de 2 druiven.
0: Dat was dus ook een prijs voor de winnende outfit en die ging naar een tros druiven. Dat bestond dus uit een stel dat had zichzelf helemaal volgehangen met paarse ballonnen en een groen petje als steeltje. En dan dus op de OV-fiets de berg op, een kilometer lang. Wie in Zuid-Korea op school een flinke pestkop is, kan daarmee ook zijn eigen toekomst behoorlijk verpesten. Alle universiteiten moeten bij de toelating namelijk naar het leerlingendossier kijken. Staat daarin dat je je schuldig hebt gemaakt aan pesten of ander schoolgeweld, dan krijg je strafpunten. En bij de zwaarste gevallen maak je dus eigenlijk geen kans meer. Het is bedoeld als extra middel tegen het grote pestprobleem in Zuid-Korea. En een zoete vreemde lucht zorgde gisteravond voor flink wat onrust in de straat in het Brabantse Oosterwijk. Bewoners vertrouwden het niet en belden de brandweer, die meteen ging meten, maar geen gevaarlijke waardes vond. Voor de zekerheid gingen de brandweerlieden met een ladder nog even gluren bij de buren. En wat vonden ze daar? De dader. Niks gevaarlijks, gewoon een bloeiende plant. Welke plant het was, is nog een raadsel, maar de olijfwilg, de schijnhulst en de kansenboom staan in deze tijd allemaal geurend op de lijst van verdachten. Zoete vreemde lucht. Is het gewoon een plant? De police hoor je nu. And every little thing she does is magic.

Zing mee onder de douche en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.

1967, Aretha Franklin en Baby I Love You. En het is gewoon nog steeds lekker. En daarvoor dus The Police. En zometeen hebben wij een goed begin, is het halve werk. You said you hated

0: Camila Cabello en Ed Sheeran was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Laten we de nieuwe week in deze maandag eens even goed beginnen. Met een goed begin is het halve werk. Idee erachter is dat je de eerste paar seconden hoort van een plaat, een intro.
1: Een goed begin.
0: En op basis daarvan moet jij mij dan gaan vertellen welke plaat dat is geweest. Is het goed, dan draaien we de plaat. Is het niet goed, dan draaien we hem niet. Maar meestal lukt het wel, want er is altijd wel iemand die hem herkent. Dus misschien ben jij dat wel vandaag, dat jij deze plaat herkent. Laat dan even weten met de titel en de artiest in een mailtje of een appje. Dus frank@gld.nl of een appje met de titel en de artiest van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Ik ben benieuwd. Draai ik ondertussen even Barry White.
2: We got it together, didn't we?
0: Omdat het gewoon lekker is.
2: We've definitely got our thing together, don't we?
0: Zo gaat het vroeg met die brombeer in je oor.
2: Isn't that nice?

Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland, met Frank van Dijk. Let me say the same, baby.

0: er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. Daar kunnen we op meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Tegels en vloeren nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu Wenters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. WentersTegelsenVloeren.nl.
7: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.

0: van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Het is 7:01. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Halle-Nijman, gemeente Bronckhorst, 13,6. In Aalst, gemeente Zaltbommel, 16 graden. Het wordt vandaag opnieuw vrij warm, 23 graden maximaal. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook veel wolken. Het wordt hierna uitzonderlijk warm. Morgen en woensdag stijgt het kwik tot 28 graden. De zon schijnt flink, de wind is matig uit het zuidoosten. Het regenboogpad bij station Nijkerk is opnieuw beklad. Dit keer met homofobe teksten en tekeningen. Het pad werd eind augustus aangelegd, sindsdien al zeker 4 keer vernield. Wie er achter de nieuwste bekladdingen zit, is onbekend. En Max Meerdink uit Winterswijk heeft Oranje met 2 doelpunten aan een 2-1 overwinning op Servië geholpen. De 23-jarige spits stond pas voor het eerst in de basis van het Nederlands elftal en maakte in zijn tweede interland meteen beide Nederlandse goals. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken 7 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 7 minuten. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 5 minuten. Is er dan op het spoor iets te melden? Nee, dat valt mij. Dat rijdt allemaal lekker door aan de spoor.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.
2: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
4: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Ree naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
5: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Our love is like a ship on the ocean. The Hughes Corporation and Rock the Boat. Goedemorgen Gelderland. De oplossing van een goed begin gaan we zo meteen behandelen. Maar eerst ga ik met je naar de Ocean van Burgers Zoo in Arnhem in de dierentuin. Daar zwemmen duizenden vissen rond in 8 miljoen liter water daar in de ocean. Hoe de dieren daar nou echt vergaat is eigenlijk best lastig vast te stellen. Je kunt het ze niet zeg maar, op de vis afvragen. En daarom beginnen ze nu in Arnhem samen met Diergaarde Blijdorp en de Universiteit van Wageningen een groot onderzoek.
1: Hoe weet je of een vis zich prettig voelt? Dat is niet altijd eenvoudig te zien. Daarom is Blijdorp samen met Burgers Zoo en Wageningen University and Research gestart met Zoofish. Een vierjarig onderzoeksproject om het welzijn van vissen in kaart te brengen. Daarbij onderzoeken we hoe factoren zoals waterkwaliteit, stroming, licht en temperatuur invloed hebben op het welzijn van deze dieren. Hoe beter we begrijpen wat vissen nodig hebben, des te meer we hun leefomgeving af kunnen stemmen op hun behoeften. Blijdorp richt zich daarbij op de dieren uit het Noordzeegebied, zoals in het Oceanium.
2: Ja, hier in Burgers Zoo is het koraalrif aquarium een levend ecosysteem waar we al jaren bezig zijn om het welzijn van de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. Maar juist dit project kan juist een stapje extra geven die ons kan helpen om beter te begrijpen wat voor kleine finesses er zijn die daardoor hopelijk het welzijn van de dieren nog meer gaat verbeteren. Nou, voor ons is het best een spannend onderzoek. Natuurlijk zijn we al dagelijks bezig met het welzijn van de dieren, maar als je steeds betere gereedschappenbox krijgt om naar andere aspecten te kijken van welzijn van de dieren en dat ook daadwerkelijk te kunnen meten. En dan als je iets laat veranderen, het nog een keer te kunnen meten, heb je echt een wetenschappelijke tool, wetenschappelijke gereedschap om dat onderzoek te kunnen doen en de dieren te kunnen volgen. En ik hoop wel dat daarmee het welzijn nog een stapje beter wordt.
3: Wageningen University and Research doet het onderzoeksgedeelte van Zoofish. En waar wij ons dus mee bezighouden en ook ik, is dat wij dus bepaalde onderzoeksapparatuur gebruiken. Zoals onderwatermicrofoon voor geluid en camera's voor gedragsanalyse. Om daarmee te kijken of we daar dus bepaalde welzijnspatronen uit kunnen halen voor het project. Het doel van Zoofish is dus om viswelzijn meetbaar, zichtbaar en verbeterbaar te maken.
0: Het onderzoek is hard nodig, want voor vissen bestaat er tot nu toe eigenlijk weinig, nauwelijks een goede maatstaf voor welzijn. Voor honden, voor koeien, voor olifanten is het allemaal veel beter uitgezocht. Maar de onderzoekers kijken nu dus ook naar de vissen, naar het dag- en nachtritme in het aquarium. En er zouden over 4 jaar zou er een nieuwe standaard moeten liggen voor het welzijn van aquariumvissen. Zometeen een oplossing van een goed begin, of de oplossing voor een goed begin natuurlijk, naar Coldplay. Dit is Clocks.

0: Coldplay en Clocks op Radio Gelderland.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Tijd voor een goed begin is het halve werk. En de vraag was vanochtend, wie herkent dit stukje?
1: Een goed begin.
0: Ja, dat is maar net de vraag. Maar gelukkig is er Raymond en Gerrit en Leon. Die herkennen daar allemaal wel Dionne Warwick in. En Heartbreaker. En daar ben ik blij om. En dan kan ik hem nu helemaal draaien. Dank jullie wel, jongens.

0: Bruno Mars en I Just Might op Radio Gelderland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Daarvoor hebben we onze weerman Floris Lafeber. Floris, goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Je hebt wel een bijzondere week, denk ik, als weerman om te werken, toch? Qua weer.
2: Inderdaad. Ja, een zeer bijzondere week staat ons te wachten in de provincie. Want we krijgen namelijk de komende periode te maken met uitzonderlijk warme lucht vanuit Zuid-Europa. Ook vandaag is al een beetje zo'n overgangsdag met hoge temperaturen van zo'n 20 graden in het westen van Nederland en zo'n 23 of 24 graden in onze provincie. Best wel warm, maar er ontstaan best wel grote verschillen. En dat komt omdat we momenteel op een scheidingsvlak liggen met wat minder warme lucht in het noordwesten van Europa en hele warme lucht in het midden en zuiden van Europa. En op dat scheidingsvlak van die twee luchtsoorten ontstaat vandaag veel bewolking. En daaruit kunnen ook enkele buien vallen. Misschien lokaal met onweer daarbij. En ik denk dat Gelderland, met name de Achterhoek, aan de warme zijde van dat front zit. Dus daar wordt het vandaag gewoon een vleugje zomer.
0: Dus verschillen ook echt binnen Nederland of binnen de provincie?
2: Ja, het zou ook wel in de provincie kunnen zijn. Waar dat scheidingsvlak vandaag precies komt te liggen is onzeker. Maar de grootste kans op een aantal buien en minder hoge temperaturen zijn weggelegd voor het noordwesten van Gelderland. En verder naar het zuidoosten, daar is het wat zonniger, droger en ook wat warmer vandaag.
0: En dan vooral de aandacht voor morgen en woensdag, hè?
2: Inderdaad, ja, want dan trekken de buien en bewolking weg naar het noordoosten. En dan draait de wind overal naar het zuiden tot zuidoosten. En dan wordt er uit die richting hele warme lucht naar onze provincie toegeblazen. Het gaat ook best wel droge lucht. Dus het zal morgenmiddag ook best wel zonnig zijn in de provincie. En dan wordt het zelfs zomers warm met 25 tot lokaal zelfs 28 graden.
0: Ja.
2: Woensdag ook zo'n dag, een zomerse dag met 25 graden of nog wat meer. We starten dan zonnig, maar aan het eind van de dag passeert er een koufront en dat brengt dan veel bewolking en een aantal stevige buien met zich mee. Dus echt een aantal mooie zomerdagen krijgen we.
0: Ja, en het viel mij gisteren ook echt op dat het brandde niet zo op de huid. Het was gewoon echt lekker buiten.
2: Inderdaad, ja, het was zeer aangenaam gisteren. Een vleugje zomerweer hadden we gisteren in de provincie Gelderland. Echt, het voelde lekker aan. Veel zonneschijn, wat sluierwolken en ook vrij hoge temperaturen. De zon schijnt momenteel in de middag met UV-index 2 of 3. Dat is niet meer een zonkracht waarin je kan verbranden, maar gewoon lekker vitamine D op kan doen. Dus voor heel veel mensen is dat gewoon uitstekend eigenlijk.
0: Ideaal.
2: Okay. Ideaal, ja.
0: Tot over een uurtje.
2: Tot over een uurtje, Frank.
0: Afgesproken. Floris, dankjewel. En wij hebben natuurlijk zometeen na 7 uur. Het is een maandag. Even contact met onze sportcollega Jan Sommerijk om ons bij te laten praten over de sport in Gelderland van afgelopen weekend. Maar eerst Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Het is 6 voor 7. Goedemorgen.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
5: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
4: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
6: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik, zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
4: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer in het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken 6 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Hintom en Kerkdriel 8 minuten. En er wordt gewerkt ook op diezelfde A2 tussen Waardenburg en Knopendel 1 minuut door wegwerkzaamheden. En de linkerrijstrook die daar dicht zit. Op de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein 6 minuten vertraging.
8: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
10: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
9: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
11: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
12: Goedemorgen.
11: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, heb je van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: qua weer. In het westen en het noorden is er bewolking en kans op regen, terwijl bij ons in Gelderland de zon gaat schijnen. Het wordt 25 graden. Morgen nog veel warmere lucht bij ons in de provincie, met mogelijk 29 graden. Het warmterecord kan worden gebroken. En ook woensdag, de laatste dag van september, uitzonderlijk warm. Daarna koeler en natter. Heb jij al gestemd op alle 1300goed.nl? Dat begint namelijk nou best wel een beetje spannend te worden. Dag 8 van in totaal 10 dagen dat jij kunt stemmen. En ik zie bijvoorbeeld Dick van Harskamp uit Barneveld. Die wil graag Chicago horen. Normaal en Suzy Quattro. Jos en Arnie, Niels uit Gent kiezen voor de Drifters, de Nits en Doris. Oh, en Edith Bertel uit Arnhem wil onder andere de Beatles, Paul van Vliet en Wim Sonneveld. Nou, wat wil jij horen? We gaan 10 dagen lang de smaak van Gelderland draaien volgende maand. En hopelijk dus ook wat jij leuk vindt. Geef me even door. Alle 1300goed.nl. Geef ik je nu een overzicht van het Gelders nieuws van vandaag en de maandagochtendkranten. Twee Nederlandse sporters staan op de voorpagina. Demi Vullering werd in Canada eindelijk wereldkampioen wielrennen. Dat ging niet zonder gouden tranen. En Achterhoeker Max Meerdink schoot oranje in Servië met 2 doelpunten naar de eerste zege onder bondscoach Xavi. In Winterswijk hebben ze gisteravond extra hard gejuicht, want daar is Max geboren. Hij speelde jarenlang in de jeugd van de Graafschap. Zijn vader Martijn speelde trouwens ook ooit voor oranje. Dus het oranje shirt is geen onbekende in de wasmachine van moeder Meerdink. Steeds meer ouderen belanden na een val met ernstig letsel in het ziekenhuis. Vorig jaar moesten zo'n 124.000 65-plussers na een val naar de spoedeisende hulp. Vaak met een gebroken heup of hersenletsel. Ieder jaar valt ongeveer 1 op de 3 ouderen, samen zo'n miljoen Nederlanders. Daarom begint vandaag de Valpreventieweek. Ouderen kunnen hun balans laten testen en krijgen tips om vallen te voorkomen op testjevalrisico.nl. De Gelderlander kopt dat de spoedposten van de huisartsen steeds meer telefoontjes krijgen van mensen die eerst hun klachten online hebben opgezocht en dan daar het advies kregen om voor de zekerheid toch maar even te bellen. De Telegraaf rekent voor dat je steeds sneller in de hoogste belastingsschijf belandt, ook als je helemaal niet rijk bent. Straks kan dat al gelden voor mensen die 1,5 keer modaal verdienen, en over een paar jaar vallen volgens de krant ook agenten, leraren en verpleegkundigen in dat toptarief. Op haar trui staat in grote letters Lady Trucker. En dat is niet voor niks. Ze begon als echt dieselmeisje. Maar tegenwoordig moet haar enorme vrachtwagen aan de stekker. En dat vraagt wel wat geduld. Want waar tanken een paar minuten duurt, staat een vrachtwagen al snel een uur aan de lader.
1: De 20-jarige Yara rijdt sinds een paar maanden op een elektrische wagen. En dat heeft zo zijn voordelen.
2: En je hebt, nou ja, wel, vooral met de stoelverwarming en stoelkoeling, je hebt eigenlijk alles er wel op zitten. Dus luxe dan luxe kan je de haast niet hebben.
1: Bij het transportbedrijf zijn ze al langer bezig met verduurzamen.
3: Ja, we hebben natuurlijk heel veel met diesel gedaan, maar we willen het heel graag nog lang blijven doen. Ja, en wij denken dat je dan moet verduurzamen. Nou ja, dus wij krijgen gewoon steeds meer elektrische vrachtwagens.
4: Heb je een voorkeur?
2: Nee, dat eigenlijk. Ja, het was in het begin natuurlijk wel heel erg wennen. Maar nu ik eenmaal op deze rij, dan... Nee, blijf maar lekker op deze rij.

0: The Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen maakt het 17 minuten over 7. Goedemorgen. We hadden opluchting dit weekend, eindelijk opluchting. Een enorme opluchting kan ik wel stellen bij de Graafschap. Ze hebben weer gewonnen en ze zijn eens een keer geen hekkensluiter. En Max Meerdink, ik noemde het net al even, 2 doelpunten in oranje voor de spits uit Winterswijk. We gaan het hebben over de Gelderse sport van het weekend. Dat doen we met Jan Sommerdijk. Jan, laten we even beginnen met die wedstrijd tegen Servië met Max Meerdink. Hoe verrassend was het eigenlijk dat hij 2 keer scoorde voor het Nederlands elftal gisteravond?
1: Nou ja, kijk, hij is eigenlijk helemaal niet de eerste spits. Dat is Brian Brobbey. En hij werd er wel bijgehaald op een gegeven moment. Maar toen viel Brobbey weg en mocht hij al invallen. Dat deed hij al behoorlijk goed tegen Duitsland. Maar nu deze wedstrijd, ja, in de basis. En ja, toen viel Gakpo uit. Dat is de eerste penaltynemer. En toen kreeg Nederland de penalty. En toen kreeg hij dus de verantwoordelijkheid. En hij nam hem op een historische plek. Want ooit in dat doel is de Panenka gemaakt. Als je nog weet wat dat is voor oudere luisteraars. Ja. Dat is zo'n stift penalty. Hè? De eerste die dat ooit deed was Antonin Panenka. Dat is 50 jaar geleden.
0: En is op die stip gebeurd?
1: Dat gebeurde daar. Dus nou, Meerdink nam dat risico niet, maar schoot er wel gewoon goed in. Maar zijn tweede goal was nog veel knapper. Dat was de winnende. Ja, heel attente spitse goal was dat. Dus het is echt een man met intuïtie. En als we dan eens bedenken, een paar jaar geleden speelde hij nog voor Vitesse een half jaar. Op huurbasis van AZ. En toen kwam hij helemaal niet tot scoren. Dus die carrière is wel in een enorme stroomversnelling terechtgekomen.
0: Ja, later deze week nog naar Griekenland. We zijn zeer benieuwd. Hey, de Graafschap 1-0 gewonnen van FC Den Bosch. Dat is een enorme opluchting geweest. Hè? Dat was hard nodig.
1: Ja, want ze stonden laatste. Hè? Dus dat was heel pijnlijk. En tot nu toe heel zwak seizoen. De laatste 4 wedstrijden op de Vijverberg, waar ze altijd normaal met dat publiek zo sterk zijn, verloren. Dus ook daar een keer winnen was heel prettig. Dus het was op alle mogelijke manieren welkom.
0: Was het een goede wedstrijd? Of nou, misschien wel iets minder belangrijk? Want
1: nee, dat is op dit moment helemaal niet belangrijk. Maar heel precies. Goed was het zeker niet. Nee. Nee. Alleen hadden ze de mazzel dat Den Bosch ook geen hoog niveau haalde. Verdedigend was het wel behoorlijk goed. Hè. Ze hebben de 0 gehouden, weinig kansen weggegeven. Ja. En aanvallend was het rommelig. Ze hebben eigenlijk zeker de tweede helft niet het voetbal gespeeld waar ze eigenlijk voor staan met trainer Thomas Duivenvoorde. Want ze willen mooi verzorgd spelen en druk zetten voorin. Dat was helemaal niet aan de orde. Het was gewoon vrouwen en kinderen eerst die ballen wegrammen en dan maar op de counter wat proberen. Waar ze ook nog wel een paar kansen bij hadden. Maar het hield niet over. Maar niemand op de Vijverberg maalde erom. Ze waren hartstikke blij.
0: Ja, vooral opluchting dus.
1: Ja, zeker ook bij de trainer Thomas Duivenvoorde. Want ja, hij was toch een beetje de kroonprins van het trainerschilde. Hij moest het dan gaan doen. Nou, verwachtingen misschien wel rechtstreeks promoveren. In ieder geval beter doen dan vorig jaar toen ze 4e waren. Dat werd allemaal uitgesproken in de voorbereiding. Maar ja, die spelers die hij wilde, die kwamen maar niet. De ervaren goede spelers hadden wel veel jeugdige talenten. Maar ja, dat liep dus totaal niet. Ja, en dan kom je op die laatste plek terecht. Dat vond Thomas Duivenvoorde echt heel erg moeilijk.
2: Kijk, winnen is iets waar je soms bijna gewend raakt. Misschien als speler bij een club of als trainer. Maar ja, dit heeft me wel even met de neus op de feiten gedrukt. Dat zeker geen vanzelfsprekendheid is, hè, in het voetballen. En dat er allerlei omstandigheden kunnen zijn. Waardoor je het als team net even in een fase niet voor elkaar krijgt. En dat knaagde enorm aan me.
0: Ja, dat knaagde enorm. Dat is dus nu gekeerd met een 1-0. Gaat dit een vervolg krijgen of was het slechts mazzel?
1: Dat gaat volgende week in Eindhoven blijken. Dan moeten ze zaterdag spelen, uitwedstrijd. Maar er is in ieder geval een lichtpuntje. Want Mark Diemers is erbij gehaald. En dat is nou typisch de speler die ze eigenlijk al de hele tijd nodig hadden. Gewoon een ouderwetse spelverdeler die technisch heel goed is. Een leider. Hij ging meteen de lijn uitzetten. En toen hij erin kwam, ja, je zag gelijk het verschil. Rust in de ploeg. En alles wat hij aan de bal deed was gewoon ook van een andere orde dan wat alle anderen op het veld deden. Dus met Mark Diemers erbij, als hij dadelijk nog fit wordt om ook in de basis te starten. En hij zegt dat kan volgende week waarschijnlijk al. Ja, dan gaat de Graafschap denk ik toch meteen beter voetballen. Kunnen andere spelers zich ook aan optrekken.
0: Hey, Vitesse dit weekend ook gespeeld. 2-0 verloren uit tegen Heracles. Kun je daar nog iets over zeggen? Of?
1: Ja, weet je, dat kan. Want kijk, Heracles is gewoon de koploper. Dat is de beste ploeg op dit moment in de eerste divisie.
0: Niet raar.
1: Nee, niet raar. Maar Vitesse had wel vrij weinig in te brengen. Het was niet best wat ze lieten zien. Dus de tweede helft stonden met 2-0 achter. Nou, dan mag je nog wel wat aanvallend verwachten. Nou, geen enkele kans gecreëerd. Dus dat was minder. Ja, Vitesse staat nog steeds op een behoorlijke positie. 8e. Een beetje op de plek waar de Graafschap zou willen staan. Daar staat Vitesse nu. Maar ook die moeten de komende weken even kijken of ze een beetje zich kunnen handhaven daar. Want ze hebben nog wat pittige tegenstanders. En ze mogen het laten zien.
0: Okay. Jan, dankjewel weer voor het bijpraten. En wij hebben natuurlijk ook op onze site de sportberichten samengevat. Daar kun je het ook allemaal nalezen. Hier op de radio zometeen. plaatdelict. Je maakt kans op een Radio Gelderland zaklamp als je weet over welk plaat het dossier gaat. Zometeen na Creedence Clearwater Revival. Dit is Down on the Corner. Het is 8 minuten voor 7:30. Goedemorgen.

0: En ondertussen komt er weer een stemlijstje binnen voor alle 1300 goed van Derek. Dankjewel, Derek. Helemaal goed. Down on the Corner, CCR was dat.
1: Plaat delict.
0: Tijd voor plaat delict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: We behandelen vandaag een aangifte. Deze man heeft zich vrijwillig bij de platenpolitie gemeld en legt zonder enige druk een volledige bekentenis af. Als jij weet over wie ik het heb en welke plaat, dan maak jij misschien wel kans om gouden tipgever te worden. En dus een Radio Gelderland zaklamp te ontvangen. Deze man die zichzelf meldt met een bekentenis zegt dat er maar één vrouw is die hem werkelijk begrijpt en dat hij sinds haar komst een ander mens is geworden. Over zijn verleden wil hij geen misverstanden. De man die hij vroeger was, bestaat volgens hem niet meer. Voor deze nieuwe liefdeszaak bewaart hij al zijn aandacht uitsluitend voor haar. Nou, waarom is dit een aangifte? Hij zegt, ik ben schuldig. Schuldig aan de misdaad. Hij, de verdachte, vraagt zijn partner zelf plaats te nemen als rechter en jury. Het vonnis kan wat hem betreft meteen worden uitgesproken. Schuldig. En wat is dan die misdaad? Nou, hij houdt hopeloos veel van haar. Dus onvoorwaardelijke liefde met een volledige schuldbekentenis. De verdachte ziet af van hoger beroep. Hij lijkt zelfs opvallend tevreden met een levenslange veroordeling. En hiervoor zoeken wij een Amerikaanse rockband van hoogvliegers die in de jaren 70 groot zijn geworden met mix van rock, country en een sterke, meerstemmige zang. Dit nummer verschijnt pas later, 2007. En de tekst levert zelf de hele

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Oktober is woonmaand. Van woonkamer tot slaapkamer. Van keuken tot badkamer. Alles valt op zijn plek. Met aanbiedingen die je niet wilt missen. Ontdek het bij Woonboulevard Nijmegen.
8: Het is 1:08. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Hupsel is het 13,1, in Zaltbommel 15,9. Vandaag wordt het opnieuw vrij warm, maximaal 23.

0: graden. De zon schijnt geregeld. Er zijn ook veel wolken. Het wordt daarna uitzonderlijk warm. Morgen en woensdag 28 graden. De zon schijnt flink. De wind is matig uit het zuidoosten. Bij een motocrosswedstrijd in Hengelo is gisteren een deelnemer gewond geraakt na een val. De cross is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijden werden tijdelijk stilgelegd, maar later weer hervat. En streekomroep VRMG heeft een lokale media award gewonnen voor de verslaghebbing van de grote natuurbrand bij de Harde afgelopen april. De jury van de award roemt de snelle, correcte en veelzijdige berichtgeving tijdens de brand die 4 dagen duurde. Meer Gelders nieuws lezen bij ons op de site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Ik lees voor vanaf 10 minuten of bijzonderheden. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 20 minuten. Linkerrijstrook is dicht tussen Waardenburg en Geldermalsen. Op de A28 is de afrit dicht tussen Ermelo en Strand-Nul door een kapotte vrachtwagen. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef, 18 minuten. En tussen Valburg en Ravenstein, 11. Op de N311, dat is de provinciale weg Terlet-Wolfhezen, tussen de aansluiting met de A50 en Schaarsbergen, 2 kilometer, maar dat kost je 17 minuten extra.
1: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
2: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: Zetcomfort, met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
2: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Hey Raymond!
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. En zometeen plaatdelict. Hij is opgelost vooral door wat diehard plaatdelict-rechercheurs van Radio Gelderland. Vooral mensen met al een sterretje achter hun naam. Maar dat zegt misschien nog alleen maar dat hij wat lastiger was vandaag. Dat zometeen. Eerst iets wat mij ook opvalt in de stad Arnhem. Vroeger trok je voor een dagje vissen echt met laars en een klapstoeltje naar de plas. Ergens buiten in de natuur. Nu gooien jongeren hun hengel gewoon over de schouder en vissen ze tussen de huizen, in de sloten en in de vijvers van hun eigen nieuwbouwwijk of midden in het centrum zelfs bij mij. Het heeft er zelfs een hippe Engelse naam bij gekregen.
1: Je pakt je fiets, je pakt je hengel, klein tasje met spullen, lekker licht op pad. Het is gewoon helemaal hip, een soort gamen aan de waterkant, zeg ik maar altijd.
2: Streetfishing is het helemaal onder de jeugd. Je pakt je hengel en gaat gewoon lekker vissen bij jou in de woonwijk.
3: In heel Nederland zie je dat elke stad die uitbreidt ook gelijk rekening houdt met het aanleggen van een mooi natuurlijk plaatje. Dus ja, voor de deur kun je bijna vissen vaak.
1: Compleet nieuw grachtenstelsel, nieuwe parkjes. Ja, dat is gewoon superleuk om te ontdekken wat hier allemaal te zwemt en te vangen is.
4: Je gaat toch een beetje proberen uit te vinden wat je moet doen, welke kleur je moet gebruiken. Of je aan de oppervlakte moet vissen of toch diep moet vissen. Het is altijd toch nog een soort hosseltje die je aan het doen bent. En dat maakt het vissen voor mij hartstikke leuk en interessant.
5: Heb je ook het idee dat vissen weer hipper wordt omdat het gewoon in de woonwijken kan?
6: Ja, eigenlijk wel. Want heel veel vrienden die doen het ook sinds kort.
7: En dan gaan we appen en dan spreken we soms af met elkaar om te vissen.
5: Ook naar school?
7: Ook naar school, zeker.
0: Ja, streetfishing dus. Een nieuwe trend. Je ziet ze inderdaad ook echt door de stad en bij mij in de straten. Gewoon lopen met de dengeltjes. Wie het zelf wil proberen, vanaf je 14e heb je meestal een vispas nodig. En die haal je bij een hengelsportvereniging. Voor jonge kinderen zijn er goedkopere jeugdpassen. Of ze vissen mee met de volwassene die er al eentje heeft. En wie niks vangt, heeft in elk geval een goed excuus om morgen gewoon weer te gaan.
8: Laat de licht.
0: Ja, goedemorgen. Plaat delict. De platenpolitie is weer zeer erkentelijk voor het meedenken vanochtend. Het muzikale misdrijf is opgelost en de dader is gepakt hoor. We hadden te maken met een verdachte die zijn geliefde vraagt zelf het vonnis uit te spreken. Hij beweert een compleet nieuwe man te zijn sinds zij in zijn leven kwam. Het is een man die smoorverliefd is op zijn partner en metaforisch bekend: ik ben schuldig. Schuldig aan de misdaad van het liefhebben. Hoewel de titel doet denken aan een duister misdaadverhaal, is het vooral dus een romantisch rocknummer waarin de zanger Joe Walsh zingt dat hij zijn wilde haren heeft verloren en zijn leven volledig wil toewijden aan zijn geliefde. En in de tekst vraagt hij haar om zowel rechter als jury te zijn en vervolgens verklaart hij zichzelf schuldig aan de misdaad van het houden van haar. You be the judge, you be the jury, I'm guilty of the crime of loving you, baby. Ja, nou, welk nummer was dit? Er kwamen heel wat suggesties binnen. Maar niet zoveel suggesties met de juiste plaat. En onder de juiste inzendingen van dus ook de juiste titel en artiest. Eigenlijk vooral bekende namen. Dus rechercheurs die al eens een keer een gouden tipgever zijn geweest. Een Radio Gelderland zaklamp thuisgestuurd hebben gekregen. Sterker nog, van alle goede antwoorden heeft iedereen ook bijna wel een sterretje achter de naam. Dat betekent dat je al twee keer het juiste antwoord hebt gegeven. En hier hebben we aan de lijn Willem, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, Willem uit Ulft, hè?
9: Ja, helemaal goed.
0: Als ik even kijk, volgens mij was jij een van de eerste platenlichtoplossers. Jij was in week 1 in januari was je er al bij, hè?
9: Je was de allereerste.
0: De allereerste, ja, nou zie ik het, ja. 5 januari van dit jaar. Jij was de eerste oplosser, wat goed zeg. Ja, dat is een eer. Ik praat niet iedere dag met iemand die er zo goed bij zit. En een sterretje achter je naam, want je hebt het al twee keer opgelost. Dus dat betekent dat jij voor een derde keer het juiste antwoord hebt vandaag. Jij gaat een pretpakketje van ons krijgen.
9: Nou, wat een feest.
0: Ja, nou, dat is toch lekker beginnen zo'n nieuwe week?
9: Ja, zeker.
0: Hoe is de nul?
9: Nou, week. Nou, prima. Ik ben net een beetje wakker. We luisteren altijd even naar Omroep Gelderland, naar het plaatdelict. En daarna dan is het stap een beetje uit, ontbijt en onder de douche.
0: Ja, nou, dan ben je er goed scherp bij vanochtend.
9: Ja.
0: Want wie zoeken wij?
9: De Eagles.
0: Ja.
9: En dat nummer Guilty of the Crime van dat album Long Road Out of Eden.
0: Krijg je het album er ook nog even bij gratis vermeld. Wat goed zeg. Ja, helemaal goed. Guilty of the Crime, The Eagles. Ik ga hem voor je draaien. Kun jij aan je ontbijt beginnen?
9: Ja, ga ik doen.
0: Dag Willem.
9: Oké.
0: Hoi.
10: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Guilty of the Crime, de Eagles. En ook Jan Woudenberg, Corine Alkerk, Willy, Hans Visser ook. Zij hadden het vanochtend goed hoor. Dus dank voor het meespelen weer met Plaatdelict. Heb je nou een tip voor ons voor een nieuw Plaatdelict voor morgen of verderop deze week? Frank@gld.nl of een appje met dus de titel en artiest en waarom wat volgens jou een Plaatdelict is. Maar je mag ook de plaatselijke politie bellen natuurlijk.
1: Zaak gesloten.
0: Ja, en dan... Oh, nee, geen Lois Lane. Even het weer natuurlijk. Want Floris Lefebvre zit voor ons klaar. Goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Wat een bijzondere week hebben wij voor de boeg.
2: Een zeer bijzondere week inderdaad, want we krijgen te maken met een vleugje zomerweer. Ongekende temperaturen voor de tijd van het jaar staan voor ons klaar. Normaal is het overdag zo'n 16 of 17 graden en gaan we eigenlijk een beetje over naar de herfst. Een winderig weertype zou je eerder verwachten in deze periode. Maar daar zitten we eigenlijk heel ver vanaf, want we krijgen te maken met hele warme lucht vanuit Zuid-Europa. Vandaag is een beetje een overgangsdag. We zitten tussen twee luchtsoorten in. En dat betekent dat we vandaag veel wolkenvelden kunnen verwachten. Daaruit kunnen ook enkele buien ontstaan. Misschien lokaal ook met onweer daarbij. Maar in het oosten van het land, dus in de regio rondom de Achterhoek, daar blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen vaker droog. De zon schijnt daar geregeld. En daar liggen de temperaturen met 22 of 23 graden op een zeer aangenaam niveau ook.
0: Ja, het klinkt allemaal heel mooi. Er komt dus een hele warme lucht onze kant op deze dagen.
2: Inderdaad. Ja, vanavond en vannacht moeten we nog wel rekening houden met een aantal buien. Misschien valt er lokaal ook flink wat regenwater naar beneden. Maar morgenochtend trekt die band met bewolking en buien via het midden naar het noorden van het land weg. Klaart het breed op. De zon komt er morgenmiddag echt fantastisch bij in onze provincie. En onder invloed van die matige wind uit het zuiden wordt er dus hele warme en droge lucht aangevoerd. Met een hele forse temperatuurstijging als gevolg. Morgenmiddag de zomerse temperaturen in heel Gelderland van 25 tot de top zelfs 28 graden in de Achterhoek. Dat zijn echt ongekende waarden voor de tijd van het jaar, Frank.
0: Ja, en gaat er woensdag dan nog warmer worden of niet?
2: Ja, een beetje vergelijkbaar warm. Het wordt misschien ook zelfs een beetje drukkend warm. Oh ja. Door een hogere luchtvochtigheid. Flink wat zonneschijn tijdens de ochtenduren, maar in de loop van de middag neemt dan de bewolking toe. En dan stijgt aan het eind van de dag ook de kans op een aantal buien. Maar voor die buien uit nog zomerse waarden van 25 tot lokaal 28 graden in Gelderland. Dus ja, dat zijn echt nogmaals zeer bijzondere waarden. Vanaf donderdag krijgen we een overgang naar een minder warm weertype. We schakelen dan over naar een graad of 20. Nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar. En daarbij moeten we dagelijks rekening houden met een aantal buien. Maar de zon krijgt ook geregeld ruimte om te schijnen. Dus eigenlijk helemaal niet zo verkeerd voor de tijd van het jaar dus.
0: Nee toch? Nee. Oké, dankjewel. Ik wil dit eigenlijk over een uurtje nog een keer horen.
2: Gaan we doen, Frank. Tot straks.
0: Afgesproken. En nu mogen ze wel. Ze stonden al te trappelen, de zusjes. Lois Lane, Takes a Million.

0: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.

0: tot en met vrijdag. Word gratis lid op designenoutletochtroep.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
2: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
1: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 18 minuten. En door wegwerkzaamheden is een linkerrijstrook dicht en staat tussen Zaltbommel en afrit Geldermalsen nog eens 10 minuten. Op de A28 is de afrit dicht tussen Ermelo en Strandnulde. 4 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto daar. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoopend Bankhoef 10 minuten. En richting Os tussen Valburg en Ravenstein 14 minuten over 10 kilometer.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen.
14: Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: volgende maand, hè? Ziggo Dome, dan staat hij er. Sir Stevie Wonder, dit was I Wish op Radio Gelderland. Goedemorgen, het is 8:09. Op de maandagochtend 28 van september. En deze maand gaat nog even van zich laten horen, hoor, in de laatste dagen. Het wordt bijzonder weer. Vandaag is er nog een tweedeling. In het westen en het noorden is er bewolking. Zelfs een kans op een drupje regen. Bij ons schijnt de zon. Het wordt 25 graden. Morgen stroomt veel warmer lucht onze provincie binnen. Het mogelijk 29 graden. Kan het warmterecord worden verbroken. Ook woensdag, de laatste dag van september, uitzonderlijk warm. Daarna koeler en natter. Heb jij al gestemd op alle1300goed.nl? Het begint namelijk nu al spannend te worden. Het is dag 8 van 10 stemdagen. Doreen Te Pelen heeft gestemd uit Ruurlo. Zij heeft zin in Dolly Parton, Sam Cooke en AC/DC. Linda uit Arnhem kiest voor Genesis, Spargo en The Clash. En Nans uit Dordrecht heeft gestemd bij ons Rutger Kot en Fleetwood Mac. Nou, even gewoon een paar voorbeelden van artiesten en stemlijstjes van mensen uit den lande. Alle1300goed.nl, als jij ook nog wil laten weten wat we van jouw smaak moeten laten horen volgende maand. Alle1300goed.nl. Grepen, dat geldt als nieuws dan even van vanochtend en de maandagochtendkranten. Twee Nederlandse sporters staan op de voorpagina. Demi Vullering werd in Canada wereldkampioen wielrennen. En achterhoeker Max Meerdink schoot oranje in Servië met 2 doelpunten naar de zege.
1: 2-1 is aanstaande, daar is hij al. Weer Max Meerdink en dit is een doelpunt van grote klasse. Daar krijgt hij de bal mee. Eén pas langs de tegenstander en dan glijdend met zijn linkerbeen, zijn sterke linkerbeen, langs de doelman. Het is een geweldige spitsengoal. Nederland heeft weer een spits.
0: Ja, zo schoot Meerdink oranje naar de zege gisteravond. En dat terwijl hij een week geleden nog niet eens bij de selectie zat. Na afloop moest dat allemaal nog een beetje bij hem indalen.
2: Ja, ik ben heel blij. Het is een jongensdroom wat hier gebeurt. En ja, gewoon super blij.
3: Wat is nou het meeste een jongensdroom? Is dat je scoort in het Nederlands elftal? Dat je wedstrijden wint? Dat je belangrijk bent?
2: Beide. Dat je gewoon voor het grote oranje uit mag komen. Dat je scoort en ja, als team dat we hier winnen. Dat is heel mooi.
0: De Gelderlander kopt vandaag dat de spoedposten van de huisartsen steeds meer telefoontjes krijgen van mensen die eerst hun klachten hebben opgezocht en dan daar het advies kregen om voor de zekerheid toch maar even te bellen. In Madrid protesteren duizenden mensen tegen de wooncrisis. Ze eisen maatregelen tegen de hoge huren en het tekort aan woningen. Een van de aanleidingen is de 87-jarige Mari Carmen, die haar huis uit moest nadat een investeerder het had gekocht en haar huur van 500 naar 2600 euro per maand ging. Opvallend is dat de regering achter de demonstranten zegt te staan, terwijl die juist druk zetten op het beleid van diezelfde regering. Trouw heeft het over de krijgsmacht, waar het maar niet lukt om meer vrouwen binnen te halen. NRC laat zien hoe Colombianen via sociale media worden overgehaald om als huursoldaat in Oekraïne te gaan vechten. En een zoete vreemde lucht zorgde gisteravond voor flink wat onrust in de straat in Oosterwijk. Bewoners belden de brandweer die meteen ging meten, maar geen gevaarlijke waarders vond. Voor de zekerheid gingen ze nog even gluren bij de buren. En daar vonden ze de dader. Niks gevaarlijks, gewoon een bloeiende plant. Welke het was, dat is nog even een raadsel. Maar de olijfwilg, de schijnhulst en de kansenboom staan in deze tijd allemaal geurend op de lijst van verdachten. Een opluchting voor de brandweer, want vorige week rook heel Oosterwijk ineens naar gas. En dat kwam door de brandweer zelf. Toen hadden ze nog een volle patroon met gasgeurstof bij het afval gezet. Die ging in de vuilniswagen kapot. Maar die vuilniswagen die reed natuurlijk vrolijk zijn rondje de Oosterwijk. Walmend en wel. Dus iedereen bellen en de brandweer. Wat een rare lucht, jullie moeten komen. Het was zijn eigen patroon. Roxy Music, More Than This.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Woensdag 30 september staan we in Doetinchem. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst. The love.

0: Als de grote oogst binnen is, dan hangen er in de boomgaard altijd nog wel wat appels na te hangen daar. Hè. Dat zijn appels die niemand meer plukt. Bij een fruitteler in Groezen gaan die laatste appels en peren echt niet verloren, heus niet. Tientallen vrijwilligers trekken nu de boomgaard in en alles wat zij plukken gaat naar de voedselbank.
1: Groezen stond in het teken van de laatste plukdag. Alle appels en peren die geplukt werden, gingen naar de voedselbank.
2: Nou, we hebben heel veel appels en we vinden het heel belangrijk dat iedereen appels kunt krijgen. En we zien prachtige appels en het lukt dat voor iedereen een betaalbaar of lekker fruit kan eten.
3: We zijn bij de laatste pluk, waar we alle restappels die door telers die zich hieraan willen verbinden worden aangeboden. Die plukken we met bedrijven en vrijwilligers en die worden geschonken aan de Voedselbank in Nederland.
4: We hebben nog in oktober, dat is echt de allerlaatste pluk. We hebben vorig jaar hebben we 10.000 kilo gewone appels kunnen plukken en 5.000 kilo valappels. En van de valappels worden sapjes gemaakt die ook weer naar de Voedselbank gaan. Maar eigenlijk denk ik dat we er dit jaar echt wel overheen gaan.
3: Ja, die schenken we omdat we weten dat er nog steeds heel veel mensen gebruik helaas moeten maken van de voedselbank. En de voedselbank krijgt veel zaken aangeboden, maar fruit is wel iets wat minder aangeboden wordt. En daarom hebben we besloten om ook appels en peren aan te bieden, zodat iedereen ook gezond fruit kan eten.
5: De gezelligheid en de sfeer onderling en dat iedereen voor hetzelfde doel nastreeft. Dat is heel leuk om te zien dat er meerdere mensen zijn die begaan zijn met de voedselbank.
6: Ik vind het belangrijk om sowieso die laatste appels ook allemaal eraf te halen natuurlijk. Anders dan rotten ze alleen maar. En het idee om dat die laatste pluk dan voor de voedselbank te bestemmen vind ik een heel goed plan. Het gevoel van saamhorigheid met z'n allen, jong en oud, zijn bezig hier. En ja, lekker in de natuur. Het is nog mooi weer ook. Dus wat wil je nog meer?
7: Deze appels die zijn rijp, maar nog niet geplukt. Hoe kan dat?
2: Nee, nou, ik heb deze speciaal laten hangen. We hebben wel 60, 70 mensen op te plukken. En dan is het fijn dat je heel mooie appels kunt plukken. In feite, als je appels redt, hebben we daar een perceeltje hangen. Dat die appels die hebben iets minder mooie zo. Dat is eigenlijk meer de laatste pluk. Maar we zoeken hier de mooie uit en dan hebben we voor iedereen lekker appels. Prachtige oogst, lekker weer, vriendelijke mensen. Samen met z'n allen plukken. Hoe mooi je weet hebben.
0: Ja, mooi kan het niet. Er plukt ook een hele grote groep scholieren mee. Hè? En via de voedselbank komt al dat fruit straks dus bij de mensen op tafel. En hoeveel kilo het dit jaar precies is geworden, dat weten we in oktober. Dan is de allerlaatste plukdag. En als één appel per dag de dokter al weghoudt, een apple a day keeps the doctor away, ja, dan houdt 10.000 kilo straks toch wel een flinke wachtkamer leeg. Dat is natuurlijk het idee. En daarmee verlichten we weer de druk op de zorg. Nou, het mes snijdt aan alle kanten. Ik ga zo meteen even een appeltje nemen, denk ik. Mezelf zo hoor praten. Sister Sledge, ja, waarom niet? Lost in Music, lekker.

0: en schuif aan bij het lekkerste ontbijt van Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Het is ietsjes voor 8:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Wieken, gemeente Oud-IJsselstreek, 13,7. In Druten, 15,3. Het wordt vandaag opnieuw vrij warm, maximaal 23 graden. De zon schijnt geregeld, er zijn ook veel wolken. Het wordt hierna uitzonderlijk warm. Hè. Morgen en woensdag stijgt het kwik naar 28 graden. De zon schijnt flink, de wind is matig uit het zuidoosten. Bij een ernstig ongeluk op een rotonde bij Willep zijn gisteren meerdere mensen zwaar gewond geraakt, onder wie kinderen. Twee auto's botsten bij de op- en afritten van de A1. Hoeveel slachtoffers er precies zijn en hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk. 7 Gelderse gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Gemeenten zoals Culemborg, Aalten en Bronckhorst voelen zich daardoor miskend. Ze zeggen wel degelijk aan opvangplakken te werken, maar opvangplekken te werken, maar dat het vinden en realiseren van geschikte locaties tijd kost. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie volgens de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 22 minuten. Er wordt ook gewerkt op de A2 richting Utrecht tussen Waardenburg en Geldermalsen. De linkerrijstrook dicht, wat vertraging daar. Op de A28 is de afrit dicht. Je moet keren bij de af- en toerit Harderwijk-Zuid richting Amersfoort. Tussen Ermelo en Strandnulde staat namelijk op dit moment 4 kilometer daardoor. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osso's de knooppunt Bankhoef 12 minuten. En tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11. Op de N325, de weg tussen knooppunt Velperhoek richting Nijmegen, tussen het knooppunt en Huissen nu 11 minuten extra reistijd.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Alweer je leesbril kwijt?
5: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
5: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Hey Remol!
11: Ontdek de

0: Voordelen van zacht water op remonwateronthardders.nl.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? En ondertussen zie ik alweer de stemlijstjes binnenkomen van bijvoorbeeld Jack Linders en Marijke Zomers uit Apeldoorn. Dank jullie wel voor het stemmen. Alle 1300goed.nl, hè? Daar kun je dus nog tot en met woensdag jouw muzieksmaak doorgeven. Zometeen het woord van vandaag uit de Dikke van Dijk. Maar eerst Marcel en Esther uit Nijmegen. Marcel en Esther hielpen als overblijfouders op basisschool De Oversteek, tot daar eind augustus ineens een einde aan kwam. De nieuwe club die de opvang daar regelt zag te veel problemen. Marcel en Esther zitten allebei in een rolstoel. Maar voor het stel kwam dit nog totaal onverwacht.
1: Ik ga al lange tijd mee op deze manier. En ik heb nog nooit in mijn leven dat ik zo hard ben gepakt op mijn handicap.
2: Ik kan niet zeggen wat het in mij losmaakt, maar daarvoor, het kookt bij mij dan van binnen. Ja.
0: Kookt bij hem van binnen. Nou, intussen is er een oplossing en mogen Marcel en Esther weer aan de slag. Maar hoe ze destijds moesten vertrekken, dat zit Marcel dus nog steeds hoog. Aan het eind van de eerste schooldag hoorden ze dat ze niet meer welkom waren. En het ging zo snel dat hij nauwelijks afscheid kon nemen. Alleen één leraar kon hij nog persoonlijk gedag zeggen.
2: Die stond echt ook met een open mond en die moest ook huilen. En ik zelf moest ook huilen, natuurlijk.
0: Ja, gelukkig mogen ze nu dus tot het einde van het schooljaar gewoon weer blijven en helpen bij de overblijf De Oversteek. Voor hen is de strijdbel dan ook daarmee begraven.

Goedemorgen Gelderland, een mooie dag vandaag om weer eens even een Nederlands woord in het zonnetje te zetten. Er zijn zoveel woorden die we bijna niet meer gebruiken, wat zonde is. Iedere dag geef ik jou daarom een woord mee. Een woord om een beetje op te kouwen. Of misschien later vandaag eens even lekker te gebruiken, thuis op je werk of onderweg. Die woorden staan in de Dikke van Dijk. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels. En het woord van vandaag is lanterfanten. Lanterfanten. Het betekent simpelweg lekker luieren, niksen of je tijd verdoen met onbelangrijke dingetjes zonder dat je echt een doel voor ogen hebt. Het is de kunst van het productief doelloos zijn. En de herkomst is van, ja, ik vind het wel grappig. Het woord is waarschijnlijk een samenstelling van land en fanten. Een fant, dat was vroeger een scheldwoord voor een dom of losbandig persoon. Denk maar aan onze olifant, die vroeger werd gezien als een lomp dier. Een fant. Lanterfanten was dus oorspronkelijk als een landloper of een dommerik over het land zwerven. Gelukkig heeft dat inmiddels een veel vriendelijkere betekenis gekregen. Nu kun je bijvoorbeeld zeggen, na een zware werkweek heb ik de hele zondag schaamteloos zitten lanterfanten in mijn pyjama. Hou eens op met lanterfanten en help mij liever even met het opruimen van de garage. Soms moet je de boel laten en gewoon lekker een middagje heerlijk lanterfanten in het park. Vanmiddag bijvoorbeeld in de zon.

0: Queen and I Want to Break Free. En daarvoor de Green Green Grass van George Ezra. Dat maakt het 9-10. En voordat ik het stokje overgeef aan Rob Kluis met Op de Koffie, wil ik toch nog even Floris Lafebvre horen van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Frank, een hele goede morgen.
0: Want inmiddels kan ik het ook gewoon zelf zien. De zon schijnt. Het belooft een mooie dag te worden vandaag in Gelderland.
1: Ja, op sommige plekken wordt het een hele aardige nazomerdag.
0: Sommige plekken niet, hoor ik al. Dan.
1: Ja, het is een beetje afhankelijk waar je vandaag bent in provincie Gelderland. Want onze provincie ligt momenteel echt op het scheidingsvlak van twee verschillende luchtsoorten. In het noordwesten van Nederland is het wat minder warm, met een graad of 19. En daar komt flink wat bewolking voor. Daar zijn ook enkele buien actief. Maar het oosten van Nederland, dat heeft te maken met een hele warme luchtsoort. Ook wat drogere lucht. En daar schijnt de zon met regelmaat. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat die band met bewolking en een aantal buien ook naar het oosten toe beweegt. En dan kan de temperatuur ook in Gelderland wat lager uitpakken. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen wel zal meevallen. En dat er best wel wat ruimte voor de zon is in de Achterhoek met name. Daar wordt het dan zo'n 22 of 23 graden. Maar we moeten dus ook rekening houden met een aantal buien die overtrekken vandaag.
0: Oké. Morgen ook weer buien of niet?
1: Nee, die trekken wel snel weg. Vanavond en vannacht overigens wel. Dan kunnen er stevige buien voorkomen, met name in het noordwesten van de provincie. Er is kans op onweer en flink wat regenwater in korte tijd. Er volgt sowieso een zachte nacht, want onder de bewolking koelt het niet verder af dan zo'n 15 à 16 graden. En dan kan er ook tijdelijk wat nevel of mist ontstaan, waar we dan morgenochtend ook mee beginnen in de provincie. Maar na een grijze start trekt de bewolking weg en volgt er een zonnige namiddag met dus blauwe luchten en zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Want de wind draait naar het oosten tot zuidoosten en die voert hele warme en droge lucht naar onze regio toe. Met een forse temperatuurstijging als gevolg morgen een zomerse namiddag met 25 tot, let op, 28 graden in de Achterhoek maar liefst.
0: Oh man.
1: Ja.
0: Ja, en hoe lang houdt dat stand?
1: Ja, zeker tot en met woensdagmiddag. Want ook op woensdag hebben we nog te maken met een hele warme luchtsoort. Dan opnieuw zomerse waarden van 25 tot lokaal zelfs 28 graden. Het is echt ongekend voor de tijd van het jaar. Flink wat ruimte voor de zon. In de namiddag wel wat buien en meer bewolking. En die buien verdrijven dan uiteindelijk die warmere luchtsoort. Waarna we op donderdag een vrij gebruikelijke temperatuur hebben van 18 tot lokaal nog 20 graden. Misschien zelfs nog aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. En dan moeten we rekening houden met een aantal buien. Maar vanaf vrijdag breekt opnieuw een droge periode aan met flink wat ruimte voor de zon. En omdat er dan weinig wind staat, is het dan opnieuw gewoon op een top nazomerweer.
0: Floris, dankjewel voor vanochtend. En we horen jou over een uurtje weer bij Rob, hè?
1: Tot straks, Frank.
0: Joe. Rob Kluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op de koffie tussen 9 en 12. Lekker gezellig samen deze nieuwe week beginnen.
2: Ja, warme week.
0: Warme week, half, hè? Want dat gaat dan, dat hoor je Floris net zeggen, woensdagavond veranderen. Hé, wat wil jij vandaag bij de koffie serveren aan onderwerpen?
2: Nou ja, in hoeverre ben jij je eigen dokter geworden? Ik las dat heel veel mensen gewoon even chat gebruiken en dan zichzelf bijna doorverwijzen naar van allerlei instanties.
0: Huisartsposten die worden eigenlijk meer gebeld, want mensen het eerst zelf opzoeken, ja. Maar toch ook vervolgens op advies van
2: chat of andere
0: Google,
2: systemen.
0: Wat dan ook, ja, erop. Dan weer naar de huisartspost bellen.
2: Ja. Dus hoe zit het met jou? Zoek jij ook veel dingen op? En met Google, dan moest je zelf nog interpreteren. Maar nu met die AI-systemen, die geven al gewoon van allerlei richtingen aan.
0: Heb je een soort gesprek?
2: Ja.
0: Wordt nog doorgevraagd?
2: Op het laatst wordt dan wel gezegd, check het nog even. Weet je, ja. Huisarts.
0: Bij de persoon die ervoor heeft geleerd.
2: Ja.
0: Ja. Dus. Oké. Okay. Wat doe jij zelf eigenlijk als je een pijntje hebt? Of een?
2: Ja, ik ben wel van het hele googelen. Ja. Je bent zelfs zo erg dat de huisarts al wist. Vroeger had je trouwens, weet je dat nog, met Ria Bremer, vinger aan de pols.
0: Ja.
2: Dat het bij huisartsen ook drukker was na de uitzending. Omdat iedereen dan ineens...
0: Die had dan het onderwerp van die week.
2: Dat had ik dus ook. Denk, oh ja. Ja, en dan moest ik altijd... Ja.
0: Beetje hypochonder.
2: Ja. Ja.
0: Okay. Nou, hoe zit dat bij jou thuis? Zoek je alles op? Verwijs je jezelf dan ook door inderdaad? Of... Denk je van, nou, ik weet het nu wel. Ik ga mezelf ook gewoon... Ja,
2: normaal is altijd kijk een beetje aan, hè. Dus,
0: dat is over het algemeen vaak wat de huisarts dan snel zegt, hè. Ja. Tenminste, dat wordt altijd wel verweten.
2: Ja.
0: Paracetamolletje en tot volgende week.
2: Kijken.
0: Ja. Oké, okay, hoe zit dat bij jou? Laat me weten. Robert@gld.nl of een appje. Mijn recept in elk geval voor de komende uren. Radio Gelderland aan laten staan. Dicht bij de radio gaan zitten.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
11: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
14: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
13: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel.
16: We zijn bij aangekomen bij de verkeersinformatie. We beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 kilometer met 9 minuten vertraging. We blijven op de A2, maar dan Utrecht richting Den Bosch, tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 8 kilometer met een kwartier vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Deil en de afrit Arkel. 5 kilometer, 20 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten vertraging.
15: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
19: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
20: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
22: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
24: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
25: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
26: Op de koffie.

That's So Easy To Fall In Love, zingt Linda Ronstadt. Nou, als je de laatste aflevering van B&B Vol Liefde hebt gekeken, dan valt dat wel mee. Niet zo makkelijk hoor, om echt verliefd te worden. Goedemorgen, 9 minuten over 9, Radio Gelderland. In een zomerse week die halverwege afgebroken wordt en de andere kant op gaat, maar toch. Bijna oktober, hè? Maandag 28 september is de Culture Club. Move away.

0: staat 23 weken op nummer 1 in Amerika. En heeft daarmee Mariah Carey van de troon gestoten. Die stond daarvoor het langste aan top met All I Want for Christmas Is You. Maar het is nu dus Houston, Texas. Sowieso, de country muziek zit echt in de lift. Ongelooflijk.
1: De plaat bij de dag.
0: Maar met de plaat bij de dag gaan we naar een heel ander genre. En dat doen we op verzoek van Louis. En Louis die zegt, ja, je hoort het niet zo vaak hoor, dit genre op Radio Gelderland. Maar ik vind het wel geweldig. Eigenlijk. Het is oude stijl New Orleans jazz. Die hoor je niet zo vaak meer. Zeker niet bij jullie. Maar ja, plaat bij de dag, dus dat mag ik aanvragen. Jazeker, Louis. Ik wil er eentje van Acker Bilk. En als je hem hoort, dan weet je waarover het gaat. Dan is hij niet meer zo onbekend. Petite Fleur. Nou, Louis. We weten inderdaad allemaal wat deze plaat is. Hij is in ieder geval plaat bij de dag.

Op verzoek van Louis Jasplaat bij de dag met Petite Fleur. Ja, een klarinetist die gewoon de hitparades haalde in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hij heeft 11 top 40 hits op zijn naam staan. Dat was een grootheid. En mooie plaat bij de dag. Dankjewel, Louis. Heb jij zo'n plaat die we laten horen aan iedereen? Laat maar weten. Via de app gaat dat 06-22-22-1342. Of even mailen. Rob@gld.nl.

begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze kerstcaravan. Woensdag 30 september staan we in Doetinchem. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

ELO, The Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. Hier op Radio Gelderland om 9:55 alweer. En dan zien we dat de temperaturen best al de lucht ingaan. Hoogmoed zegt bijvoorbeeld 14,8 graden. En Apeldoorn 15,7. Het wordt een best aangename dag qua temperaturen. Kijken we even naar het nieuws ook nog op gld.nl. Mooi verhaal daar over visgeluk. Want de Burgerzoo gaat samen met de Wageningen Universiteit onderzoeken hoe gelukkig vissen kunnen zijn in een aquarium. Ja, Burgers heeft natuurlijk een heel groot vissenverblijf. Dat kun je geen aquarium meer noemen. Maar ze willen ook weten hoe nou die vis zich voelt. Ja, is die happy in dat aquarium? Hoe ze dat allemaal gaan uitvogelen, kun je lezen op gld.nl. Maar wel interessant dat mensen zich daar ook druk over gaan maken. Hoe het is om als vis in een aquarium te zitten. En nu dus gewoon ook je geluksgevoel naar buiten te kunnen brengen. En een mooi verhaal ook over Metap, die grote dromen heeft en iets terug wil doen voor Nederland. Na lange weg langs verschillende AZC's bouwt Metap Güzel met haar man en kinderen een nieuw leven in Doornspijk. En zij is daar gelukkig ook te zien op de plaatjes en ook te zien in het verhaal. Veel dromen.

die ik heb, die worden nu waar. Nu ik in Nederland woon. Geboren in Turkije, maar nu zielsgelukkig in Nederland. Dat en meer te lezen op gld.nl. De hele dag, iedere dag van de week. En heb jij tips voor Nieuws uit Gelderland? Gebruik de app. Weer is Fool's Garden.

Girl, hier op Radio Gelderland. Het is 9:50 geworden en kijken we in de krant in het Algemeen Dagblad. Een groot verhaal over huisartsen die worden overspoeld door extra belletjes na advies van AI-machines. Ja, vroeger kon je dat niet doen. Dan had je een medicijnse encyclopedie nodig. Als je een raar vlekje zag of je had een pijntje. Ja, dan wachtte je zelf wel een weekje of het gekker werd of ja, langer duurde. En dan ging je naar de huisarts. Maar nu bel je gewoon even op aandringen van Google AI bijvoorbeeld. En wat er nu dus gebeurt is dat al die huisartsenposten gewoon overspoeld worden met van allerlei telefoontjes. En dat leidt weer tot lange wachtrijen en dat leidt weer tot irritaties. We zijn eigenlijk onze eigen huisarts geworden. Heb jij dat ook zo? Dat je gewoon even googelt en dan ook zelf gaat checken bij de huisarts. Dus ben je je eigen doorverwijzer? Laat maar even weten hoe dat gaat bij jou. Als je een vlekje ziet of een kuchje hebt, wat je al wat langer hebt. Word je dan ongerust, ga je zoeken en ga je dus ook jezelf doorverwijzen in die vorm dat je gewoon of naar de eerste hulp gaat meteen, dat gebeurt ook vaak, of de huisarts gaat bellen. 0800-345-0345 kun je straks bellen, maar nu alvast kun je appen of mailen. Ben jij je eigen huisarts geworden ook meer nog dan vroeger met zo'n encyclopedie via AI? Je kunt alvast mailen rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. Is het al, Bob? Funny.

0: Space Knights en White Saturn. Nou, zo zwoel zijn de nachten niet, hè?
1: Het valt mee inderdaad. Ja. Ja, in het westen van het land was het afgelopen nacht wel behoorlijk warm. En het warme zeewater heeft daar natuurlijk wel invloed op gehad. Maar bij ons afgelopen nacht minima tussen de 12 en 15 graden. Op zich een prima temperatuur om te slapen. En omdat het de afgelopen nacht best wel relatief zacht is geweest, is het momenteel al behoorlijk opgewarmd met zo'n 17 à 18 graden. En daar komt vanmiddag nog veel meer bij. Want ik denk dat we vanmiddag bijna zomerse temperaturen gaan halen. Tussen de 20 en lokaal 23 graden. Daarbij wel flink wat wolkenvelden. En we moeten in de loop van de middag ook rekening houden met een aantal buien. Met name in het westen van onze provincie is dat het geval. In het zuidoosten blijft het wel vaker droog. Met geregeld zonneschijn wordt het daar wel een aangename dag. Met dus 23 of 24 graden.
2: Juist. En dat zet een beetje door, hè, deze week, dat lekkere weer.
1: Ja, zeker. Ja, het is vandaag een beetje een overgangsdag. In het zuidoosten van Europa bevindt zich momenteel een hele warme luchtsoort. En onder invloed van die matige wind uit het zuidoosten bereikt die luchtsoort morgen ook onze provincie. Een zomerse dag morgen in Gelderland en dat aan het eind van de maand september. Het is zeer uniek natuurlijk voor de tijd van het jaar. Met maximum temperaturen van 25 tot lokaal misschien wel 28 graden morgenmiddag. Daarbij beginnen we morgen wel grijs door lage bewolking of nevel of mist. Maar dat zal wel snel wegtrekken en dan volgt een zonnige namiddag met dus zeer uitzonderlijk hoge temperaturen. Ook woensdag nog een mooie zomerdag in de provincie met 25 graden of nog wat meer. Flink wat ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag volgt er meer bewolking. En woensdagavond volgen dan een aantal buien.
2: Juist, dan gaan we weer terug naar de herfst.
1: Nu ja, terug naar de herfst. Zo zal ik het eigenlijk niet willen noemen, want ook dan wordt het niet koud hoor. Met overdag zo 19 of 20 graden. Vanaf donderdag flink wat ruimte voor de zon. Een enkele bui is wel mogelijk. Maar het weekend ziet er gewoon heel erg aardig uit. Met nazomerse temperaturen van 20 graden of nog wat meer. En ook dan lijkt het vaak droog te blijven met zonnige perioden.
2: Nou, Floris, dankjewel.
1: Graag gedaan Rob, fijne dag nog.

0: Als je seizoen hebt, dan heb je daar muziek bij. En als je periodes hebt, heb je daar ook muziek bij. Dit vind ik echt een nazomerplaat bijna. Paul Simon, Late in the Evening. Het is bijna 10:00.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Bezoek nu de sanitair en keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd, en die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor het nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Komt allemaal vanaf de A2. We beginnen dus op het stuk Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Keldermalsen. 4 kilometer met 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Linkerrijstrook is daar dicht. En op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen de afrit Geldermalsen en de afrit Kerkdriel. 9 kilometer, 10 minuten vertraging vanwege een kapotte vrachtauto. En daar is de rechterrijstrook dicht.
13: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
14: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
13: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
15: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
13: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
16: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
17: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
18: Het kacheltje in Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels, complete installatie. Dus het kacheltje Vorden.
19: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
18: Het kacheltje Vorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Vorden.
20: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: thuis en in het dan
1: zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.

Manfred's Man, The Earth Band, Davis on the Road Again. 13 over 10 geworden hier op Radio Gelderland. Lekker op de koffie, mooi weer erbij om de deur open te zetten. Lekker in de tuin te gaan zitten en misschien wat te bellen over ons praatje bij de koffie vandaag. Dat gaat over AI en andere artificiële intelligentie die jou op het pad zetten van misschien wel de huisarts. Groot artikel vandaag in het Algemeen Dagblad dat de spoedposten van huisartsen steeds meer telefoontjes krijgen van bezorgde patiënten aan de hand van Google A of A, ander AI-bezoek. Ja, je tikt je vraag in en je krijgt bijna een gesprek op gang met kunstmatige intelligentie. En op het laatst wordt er dan gezegd, dit is natuurlijk een advies. Bel voor zekerheid even met je huisarts. En dat doen dus heel veel mensen. Maar ja, wat dus ook heel veel mensen doen, en dat is helemaal niet zo gek, want het is er, is AI raadplegen. En dus eigenlijk een soort eigen eerste lijns hulp worden. Een eigen eerste huisarts misschien wel voor de huisarts. De pre-huisarts, ben je zelf. Doe jij dat ook? Als jij een bultje ziet of een pijntje hebt, tik jij dan ook even op Google in wat zou het kunnen zijn? Krijg je dan advies en volg je dat advies ook? Laat mij even weten via de telefoon 0800 345 0345. En misschien ben je zo wel iets op het spoor gekomen, dat weet je niet. Nee. Mailen kan ook rob@gld.nl of appen 06 22 22 1342. Ben jij je eigen pre-huisarts ook? Net als heel veel Nederlanders die gewoon via Google even kijken wat het zou kunnen zijn. Laat maar even weten via app, mail of bel 0800 345 0345. Hoor je ondertussen Somjeu. Feels, deel 2.

Feels Like Home. Feels, deel 2 was dit, van Somjeu. Ja, ook Somjeu heeft natuurlijk wel eens last van een pijntje. Of een vlekje. Zou ze dan ook AI intikken om te kijken wat het zou kunnen zijn? En zou ze daarna naar de huisarts bellen? Groot artikel vanochtend in het Algemeen Dagblad, waaruit blijkt dat huisartsenposten tegenwoordig veel meer worden gebeld dan vroeger. Vanwege AI. De kunstmatige intelligentie zorgt ervoor dat we even een vraag kunnen stellen en dat we echt toch wel gericht antwoord terugkrijgen. Doe jij dat ook? Als je iets voelt of ziet aan je lichaam en dat je dan zegt van toch eens even checken hoor. Goedemorgen Rob, zegt Corné. Waarom kijkt iemand als die denkt dat hij wat heeft niet op de goede website? Dat is thuisarts.nl. Net zo makkelijk. En ook een goed advies. De huisarts en de artsen van de huisartsenpost zullen je dankbaar zijn. Een fijne uitzending. Groeten, Corné. Henri zegt, ik raadpleeg inderdaad AI. En als die zegt om naar de huisarts te gaan, overweeg ik zelf nog even hoe en wat. En vervolgens leg ik het in de app aan de huisarts voor. Leven ChatGPT wat mij betreft, die heeft bij mij de naam Pixel. Ja, nou, dat is ook. Je kunt het gewoon helemaal omarmen ook en in je leven inbouwen. En dat doen heel veel mensen. Ja, dat doen we eigenlijk allemaal. Wie gebruikt er geen AI? Nee, toch? Ja. Goedemorgen Rob, zegt Joken. Als wij een vlekje of een bultje zien, dan maken we daar een foto van en die sturen we op naar de huisarts in de app. Zij beslist dan of we naar de praktijk moeten komen. Bij twijfel van haar kant moeten we sowieso naar de praktijk komen. Bevalt ons prima. En de huisarts die kan dan iemand anders helpen als wij niet hoeven te komen. Goeie oplossing, toch? Jazeker. En dat gebeurt ook vaak, ja. Ton, ik google nooit. Ik bel altijd de huisarts. En als ik dan bij de huisarts ben, dan kijkt hij of zij op Google wat het zou kunnen zijn. Daniel heeft een mooie foto. Die zal waarschijnlijk lekker aan het wandelen zijn en daar rustig van worden. Dus geen last hebben van de huisarts. Ook Benny die zegt, thuisarts.nl is wat mij betreft wel de website. Heb ik ook aangeraden gekregen van mijn eigen huisarts. Dus wat dat betreft, ook wel op het net, maar niet naar AI of KI, hoe je het wil noemen. 0800-345-0345. Maak jij gebruik van AI als jij zelf aan het dokter bent? Goedemorgen Rob, zegt Simone. Ja, ik geef eerlijk toe dat ik ook wel eens bij een piepje of een kraakje bij Google informeer naar wat het zou kunnen zijn. Maar dan bel ik wel de huisarts er niet over. Ik maak gewoon een afspraak als ik me zorgen maak. En dan hoor ik wel wat zij ervan zegt. Groetjes en een fijne dag in deze heerlijke Indian summer. Ja, dat ook. Wim die zegt, ik ben nog van de oude stempel. Ik bel gelijk met de huisarts. Wat we wel hebben bij onze praktijk is dat we de app gebruiken voor vlekjes. Dus als ik vlekjes heb of het ziet rood of het doet wat, dan moet ik een fotootje maken en dat gaat dan met de app op en neer. Dat scheelt mij inderdaad wel een bezoek aan de huisarts en waarschijnlijk de huisarts wat tijd. Dus wat dat betreft, dank voor alle techniek die we hebben. Maar AI, ik heb het er nog niet mee. Ik vertrouw het nog niet zo. Peter zegt, ik google me helemaal suf als ik zie op mijn huid dat er een vlekje zit, of als ik een kraakje heb, of weet ik veel wat. Maar ik wacht dan toch altijd heel ouderwets nog een weekje af of het blijft. En dan ga ik wel naar de huisarts en ga ik bellen. Ja. Kees die zegt, wij werden vroeger gevraagd om altijd een weekje te wachten, dus dat doen we. Maar ik ben wel wat sneller naar de huisarts aan het gaan. Ik heb de leeftijd dat alles een beetje gaat kraken en vlekjes tot en met erbij komen en iedere dag ook opkomen en verdwijnen met het uur, lijkt het wel eens. Smiley staat erbij bij Kees. Dus ben ik wat voorzichtiger geworden en ga ik wel naar de huisarts. Ja. Greet die zegt, wie doet dat niet eigenlijk? Gewoon checken waar je uitkomt als je jouw vlekje ziet. Ik wel, in ieder geval. En we hebben ook een goede huisarts. Die heeft daar begrip voor. En die vraagt dan, stuur maar een fotootje met de app. Nou, helemaal goed. Dus, techniek helpt ons allemaal verder. En één gezegd, ik bel gewoon de huisarts. Geen AI voor mij. Nou, laat maar weten wat jij doet tegenwoordig. Als je een reuteltje hebt, of een vlekje. Naar de huisarts meteen, of
even naar

0: bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem. Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
1: Hi, 25 nummers van ABBA, ben je fan of zo?
2: Jazeker, ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam een cd en tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, wil je ook nog een ontbijtarrangement voor twee? Alle1300goed.nl. Dankjewel.
2: Ja, fijne dag.

Bessing van Everything But The Girl. Het is 10:55 geworden. We gaan vanochtend bij de koffie over huisartspost bellen. Na bezoek aan KI. Dat doen heel veel Nederlanders. Ja, Els die zegt, ja, ik doe het toch ook. Ik kan er niks van zeggen, maar ik ben dan wel ongerust als ik iets krijg van, nou, het zou dit kunnen zijn, maar je weet het maar niet. Dus ik bel dan al even. Ja, dat is wat anders bij deze inzender. Dit is Kooi, die zegt, ja, ik werk zelf op die huisartsenpost en in de meeste gevallen kan het wel wachten tot de volgende werkdag, of in ieder geval de eigen huisarts. Het is bizar waar er soms over gebeld wordt. Denk eens even na, of het eventjes kan wachten. En Beer, die zegt, ja, vroeger ging je niet zo makkelijk naar de dokter. Dat was echt een hele meneer, en nu misschien ook wel een mevrouw. Maar bij ons was het altijd, kijk het maar even aan. En 99 van de 100 keer, dan ging het ook gewoon goed. Dus ik zou zeggen, paracetamoltje. En even wachten. En Ria zegt, ik bel voor alles en nog wat meteen met de huisarts. Ik kijk niet op AI.

0: Ashes to Ashes van David Bowie. En daarvoor nog ABBA. En ook op ABBA wordt weer heel fors gestemd hoor, voor onze alle 1300 goedlijst. Je kunt nog tot 1 oktober.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: En maar nu eerst ons spelletje voor bij de koffie. 3 prijzen te winnen. Want ik stel 3 vragen. Met 3 goede antwoorden heb je 3 prijzen. De eerste vraag, daar krijg je echt best wel tijd voor. Om dat te onderzoeken. 2 platen maar liefst. Het brengt ons naar 1867. Op deze dag krijgt Canada Toronto als hoofdstad. Maar ja, dat is nou niet meer, hè? Nee, wat is nu de hoofdstad van Canada? Land van gisteren het WK wielrennen. Dat was wel een heel spectaculaire koers trouwens. Lang niet gezien. Maar wat is de hoofdstad van Canada? Het is niet Montreal. Montreal, wat je wil. Dat dus niet. En Toronto ook niet meer. Wat wel? Wat is de hoofdstad van Canada? Het is de eerste vraag in het spel van bij de koffie vandaag. Deze maandag 28 september. Laat maar weten, je hebt 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen via de app of via de mail. 06-22-22-1342 als je wil appen. En mailen gaat via rob@gld.nl. Op zoek naar de hoofdstad van Canada. Tegenwoordig. Wat is die? App of mail, de komende 2 platen. De eerste is van Leo Sayer.

0: Rolling Stones en Under My Thumb. Hier op Radio Gelderland om 13 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Is het tijd voor een spelletje voor bij de koffie? Prijzen te winnen dus op de radio door gewoon een paar vragen te antwoorden. En de eerste vraag, die is twee platen geleden gesteld, die brengt ons naar Canada. Want op deze dag in 1867 kregen ze daar in Canada Toronto als hoofdstad. Maar dat is de hoofdstad niet meer, Alex. Wat is de hoofdstad nu van Canada?
2: Dat is Ottawa.
0: Dat is Ottawa. Je was er snel bij. Wist je dat meteen uit het hoofd?
2: Ja.
0: Oh, banden met Canada?
2: Nee, helemaal niet.
0: Gewoon.
2: Nee, helemaal niet. Paraat is kennis. Gewoon.
0: Ja, nee, dat kan.
2: Ja.
0: Ja, wel wielerliefhebber, want dan heb je gisteren en het hele weekend gewoon prachtige beelden kunnen zien vanuit Canada.
2: Nou, ik heb gisteren heel even gekeken, maar de finale heb ik niet gezien, want er kwam de voetbal op, hè?
0: Ja, dat was raar, hè, in Nederland.
2: Ja. Dat was heel raar.
0: Ja, ja. Uitwijken naar België, dan kon je het nog zien. Maar wel een mooie finale. Het heeft jou één prijs opgeleverd. We gaan naar de muziekvraag. We gaan naar terug. In 92 stond er bovenaan ineens Holiday Rap van DJ Sven en Micah G. Die hadden een plaatje gemaakt op basis van een andere plaat. Holiday, was dat plaatje van Diana Ross of van Madonna?
2: Diana Ross.
0: Diana Ross.
2: Nee,
0: dat was de Holiday Rap.
2: Ja. Muziek, dus.
0: Grote hit in Europa trouwens. Dat niemand verwachtte, ook de twee DJ's niet. Maar daar gingen ze nog wel een maand of zes mee toeren. We gaan naar de Gelderse vraag. Het is vandaag de dag tegen de hondsdolheid. Nou hebben heel veel mensen hebben honden. En daar moet je in heel veel plekken belasting voor betalen. In onze grote steden niet. Dan heb je vrijstelling. Arnhem, Nijmegen doen het niet meer. Het was veel te veel werk om te achterhalen wie nou wel betaalt en niet betaalt. Dan dat het opbracht, zo ongeveer. Nee. Er is wel een lijstje van hondenbelastingparadijzen en ook niet. Wat is de duurste plek voor één hond, hè, nu in Gelderland, om te betalen? Is dat Heumen of is dat Barneveld?
2: Wat een vraag.
0: Ja.
2: Doe maar Heumen.
0: Doe maar Heumen. Helemaal goed, ja.
2: Yes.
0: Nou is niet meer wat een vraag, hè? Nou is wat een geweldige vraag. Wat ben ik een geweldige mens met kennis, ja.
2: En Heumen betaalt.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik denk, je houdt ons een beetje van de gek door te treuzelen. Maar, hè. In Heumen is het €102,30 voor één hond. En in Barneveld €61 voor één hond. Ja, één hond. Hè. Bij de tweede hond dan gaat Westervoort ineens meespreken. Want die vragen dan absurd veel geld voor twee honden.
2: Ja.
0: Heb je een hond?
2: Nee.
0: Wel iets van haar? Kat?
2: Nee,
0: geen,
2: niet.
0: Niks. Geen zin in. Nee. Maar ja,
2: nee. Ik heb vroeger wel een hond gehad.
0: Ja.
2: Maar nee, het is leuk geweest.
0: Het is leuk geweest. Je kende de plaat niet, Holiday Rap. Gaan we hem wel draaien? Dat is aan jou.
2: Hartstikke leuk.
0: Ken je hem nu al?
2: Nee.
0: Ook nog niet.
2: Nee, ik ben geen muziekliefhebber.
0: Nee. Dus. Dank wel voor het bellen.
2: Hey, graag gedaan.
0: Mooie dag, Alex.
2: Fijne dag.
0: Doei. Micah G, DJ Sven, The Holiday Rap.

beter dan het origineel, zeggen sommigen. En een verkrachting van het origineel, zeggen anderen weer. En dan heb je dus wel iets gemaakt wat de mensen raakt. En dan merkten ze ook Micah G en DJ Sven. 1992 op nummer 1 met de Holiday Rap. Nu is het 5 voor 11. En we gaan langzaam naar het nieuws. Maar eerst Paul Garrick. When you walk in the room.

0: zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in hun huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De Oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ties, dankjewel.
12: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit.
11: Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
13: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
15: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
16: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
17: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.

0: Het is bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

een van de luisteraars die is gegaan naar Pepijn Schoneveld. En daar een recensie over gaat geven. Maar eerst maar eens even Marjan tevreden stellen. Want die zegt, voor mij is iedere dag wel een reden om Taylor Swift te draaien. Maar wat dacht je nu? Fate of Ophelia, mooie prijs. Kun je het ook wel even draaien, toch? Ja. Dat doen we dan ook, Marjan. Taylor Swift, prize-winning video, The Fate of Ophelia.

0: Kip Carnes, Better Davis Eyes. Het is 10:50 geworden op deze maandag. En maandag, dan gaan we altijd even naar het theater. Maar wel door de ogen van iemand die we hebben gestuurd voor ons allemaal.
1: In ruil voor een recensie mag jij van ons het theater in.
0: Ja, zo simpel is het. Vrijdag delen we de kaarten uit. En een beetje of wat geleden was de artiest waar je naartoe kon, Pepijn Schoneveld.
2: Onderweg naar huis doet de stad pijn aan mijn ogen. Wie draaide aan de knoppen toen ik eventjes niet keek?
0: Ja, met liedjes die, die wel zouden hebben kunnen raken. Wij stuurden Andreas, want die wilde graag ook. En Andreas is aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Leuk dat je spreekt, Rob.
0: Doei. Hoi. Hoe was het?
3: Ja, het was een leuke ervaring. Ja.
0: Ja.
3: Sowieso zeer dankbaar dat ik van jullie kaartjes heb gekregen. Dat vond ik fantastisch fijn.
0: Ja. Ja. Ben jij een theaterganger, normaal gesproken?
3: Ja, ik ga wel aardig wat naar het theater, ja. Ja, vooral cabaret.
0: Ja, en had je naar Pepijn Schoneveld gegaan als je niet moest van ons?
3: Nou, en ik was eigenlijk helemaal niet bekend met hem, dus ik ging de blanco in, zeg maar. En ik ken hem niet zo goed.
0: Nee, veel mensen hadden dat. Die zeggen van, ik weet niet wie het is, maar ik wil best gaan. Wat kreeg je voorgeschoteld?
3: Ja, het was een stuk kleinkunst, want hij stelde dat hij ontzettend veel van kleinkunst hield. En hij had 14 liedjes die hij ging zingen voor ons. Het was kleinschalig en het was knus. En mooie liedjes, bloemig.
0: Ja. Ja. En waren het alleen liedjes?
3: Nee, hij kletst het aan elkaar met wat grapjes, een beetje cabaretachtig. Dus dat was uitermate vermakelijk. Ja. Ja,
0: het heet Welkom dat je luistert. Het ging wel ergens over, want hij legt uit in het persbericht. Het ging over een hele moeilijke tijd die ik heb gehad, die ik overwonnen heb. Kon er dat ook uit zo?
3: Ja, hij begon eigenlijk met zijn jeugd, want hij heeft natuurlijk een aantal liedjes. En die had hij ook veranderd met zijn eigen teksten. Dus het begon met in het tuinpad van mijn vader, werd op de schouders van mijn vader. En toen ging hij over in diverse liedjes over zijn leven. En hij heeft natuurlijk was op een gegeven moment zeer afhankelijk van allerlei mensen. Kwam eruit voor. Dat leidde ik eruit af, zeg maar. En dat heeft hij op een gegeven moment daarmee gestopt. Toen heeft hij voor zichzelf gaan zorgen. En toen werd het weer heel extreem dat alles ik was.
0: Ja.
3: En op het einde is hij daar dus weer uitgestapt. En werd hem verteld van, nou, je kan niet alles in je eentje doen. Er is een wereld om je heen die samen met je wil werken. Dus het was een mooie boodschap.
0: Ja. Herkende jij dat?
3: Wat bedoel je?
0: Nou, zijn verhaal zit er daar raakvlak in bij jou. Heb je ook wel eens moeilijk gezeten en gedacht van, nou, moet ik naartoe en hoe wat?
3: Nee, maar hij had het wel extreem. Want hij was echt afhankelijk van andere mensen. Een beetje depressief of zo schijnt.
0: Mm-hmm.
3: Maar hij is daar overheen. Ik heb dat nooit gehad. Nee, ik heb een uitermate mooi leven. Ik ben een tevreden mens.
0: Ja, nou ja. Lekker om een tevreden mens aan de telefoon te hebben. In deze tijden, Andreas. Nou.
3: Ja, nou ja, ik neem aan dat jij er ook bent.
0: Ja, daarom. Maar je hoort om je heen zo van mensen. Dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Heb je tranen in je ogen gehad trouwens? Een keer?
3: Nee. Ja. Ik heb geen tranen in mijn ogen gehad, nee.
0: Zou je het aanraden om naar Pepijn te gaan?
3: Ja, dit is echt een leuke show. Als je van kleinkunst houdt, zou ik er zeker heen gaan.
0: Juist. Ja. Nou, dan de afsluitende vraag. Hoeveel sterren van de 5 krijgt Pepijn Schoneveld?
3: Ik geef wel 5 sterren. Ik vind het wel 5 sterren waard. Ja.
0: Kijk aan. Nou,
3: je gaat er niet voor niks heen.
0: Andreas, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.

Marijn Schoneveld, Heldere Verdriet, een van de liedjes die hij speelt in Welkom dat je luistert. Andreas ging er voor ons naartoe en had een hele genoeglijke avond. En wil jij ook voor ons allemaal ergens naartoe? Dan vrijdags maken we bekend waar naartoe. Je kunt de hele week al zeggen ik wil best wel, maakt niet uit waar naartoe. Dat komt in de longlist, hè? Vrijdag dan trekken wij er weer iemand uit die naar een mooie voorstelling gaat. Hier op de radio nu Foreigner. I'm waiting for a girl like you.

5:30 geworden. Lekker weer zeg in de provincie. 20 graden nu al in Apeldoorn-Zuid. En net onder die 20 graden in Doetinchem. 19,3. En het verkeer rijdt overal lekker door. Nou zeg, zijn er 3 degrees ook nog?

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je stem uit.

Amy Winehouse en Rehab. Het zou best kunnen dat hij ook in de alle 1300 lijst komt. Ja, je kunt nog stemmen tot 1 oktober. Alle 1300goed.nl, je hoort het al te Frank. Deze zag ik ook voorbij komen. Die heeft ook kruisjes gehad. Of die de lijst haalt, weet ik niet. Maar ga je naar die lijst, dan stem je. Maak je ook nog eens kans op een lekker ontbijtje. 50 geven we de weg. Hanna May en Bluff. Daar is op gestemd.

ben niet meer bang van Hanna May en Bluff. Ja, en van 9 tot en met 18 oktober zenden we de lijst uit. Ja, benzine maakt ook een hele hoop tongen los. En we gaan met z'n allen toch weer meer de grens over. Honderden miljoenen euro's meer worden er uitgegeven voor tanken over de grens. Over de Belgische grens en ook over de Duitse grens. De stijgende brandstofprijzen zijn natuurlijk de oorzaak. En de Nederlandse pomphouders die zien met leden ogen dat het bezoek bij hun gewoon dalend is. Ja, daar kun je niks aan doen. Er wordt toch vaak gestemd met de portemonnee. Duitsers krijgen weer subsidie en daarom gaat daar 17 cent af binnenkort van de literprijs. En in België is sowieso al een stukje goedkoper. En dan loont het om iets verder door te rijden en weer terug. Hier zijn de Bee Gees. If I can't have you.

0: Fleetwood Mac en Everywhere. 8 minuten voor 12 geworden hier op Radio Gelderland. En dat betekent zometeen weer Irene.
1: Tot 3.
0: Ja,
1: ja, zeker. 3 uur lang allerlei gezelligheid. Leuke muziek, natuurlijk. En de Consumentenbond is vandaag de gast. En dan gaat het over de thuisbatterij.
0: Oh.
1: Volgens mij kom je het ook tegen, toch? Dat je steeds meer mensen zo'n thuisbatterij kopen. Ja. Dat is natuurlijk ook de oplossing, want dat terugleveren aan het energiebedrijf, dat levert niks meer op. Sterker nog, daar moet je soms voor betalen. Dus het is natuurlijk hartstikke fijn als je zelf stroom opwekt, dat je dat ook zelf kunt bewaren in een thuisbatterij. Dat klinkt allemaal heel simpel, maar het is best ingewikkeld. En je moet met een heleboel dingen rekening houden. Nou, mooi onderwerp voor met de
0: Maar als, dan lukt het dus. Dan kun je dus
1: Zeker, maar je kunt bijvoorbeeld, wat ik al las, is dat je kunt prima je televisie of je laptop erop laten draaien. Maar als je de airfryer aanzet, dan heb je alweer meer vermogen nodig. Dus je moet echt goed opletten. Wat je dan aanschaft en wat je ermee kunt.
0: Ja, ik denk dat over een paar jaar misschien wijken of straten samen grotere batterijen.
1: Ja.
0: De hele energiemaatschappij.
1: Volgens mij moet je die kant op. Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, dat en?
1: En nog veel meer.
0: Ja, en nog veel meer, juist. Tot 3 dus. Ben je van harte welkom. Lekker te blijven luisteren hier op Radio Gelderland bij Irene. We hebben nog eentje voor de ochtend. Die is van Matt Simons. We Can Do Better. Mooie middag. Het is echt een geweldige dag, hoor. Heerlijk. Niet te koud, niet te warm nog.
1: Heel fijn.
0: Super weer. Have fun.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Hey Remo!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de 250 euro aan prijsfavorieten.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ties, dankjewel.
14: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
15: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
16: Hey Raymond!
4: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: Hey, Raymond!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
18: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
11: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

Weet je nog dat we ons zo eind 1999 afvroegen... wat gaan computers doen? Toen al mega belangrijk als straks op oudejaarsavond... die klok op 1 januari 2000 springt. Krijgen we dan een millenniumbug? Loopt alles in het 100? Slaat alles op hol? Jennifer Lopez lift mee op dat gevoel van dit Waiting for Tonight. En uiteindelijk was het natuurlijk allemaal een heleboel ophef... maar viel het in de praktijk... reuze mee. Goedemiddag. Leuk dat je luistert. Ik heb voor het begin van je maandagmiddag weer allerlei leuks klaarstaan. Zo is straks collega Anne even hier. Die is behalve journalist ook bioloog. En ze is compleet gefascineerd door alles in de natuur dat licht geeft. Zo ontdekte ze dat er in Gelderland paddenstoelen zijn die licht geven. En van dat verhaal gaat ze zelf zo ongeveer ook licht geven. Zo enthousiast is ze. De thuisbatterij komt aan de orde. En straks gaan we eens aan de slag met dat o zo bekende gevoel. Je loopt van de keuken naar de huiskamer of van de benedenverdieping naar boven. Je bent onderweg om iets te gaan doen of te gaan halen. Maar als je eenmaal aankomt, ben je compleet vergeten... wat je nou ook alweer kwam doen. En wat je kwam halen. Ik heb dat regelmatig. Het voelt altijd super sukkelig. Gelukkig weet ik dat meer mensen het hebben. Wat is het eigenlijk en is er misschien een trucje? Deze truc kennen we ook. Iets afkloppen, liefst op hout...

0: Lekker stevig hoor, deze van Miley Cyrus en Bass Persuades. Op Radio Gelderland, je luistert naar Tot 3 en het is 19 minuten over 12. Hoogste tijd is om te gaan kijken naar het nieuws van deze dag. Rob is hier en die weet het.
1: Ja, goedemiddag. Het regenboogpad bij station Nijkerk is opnieuw beklad. Op dat hele pad zijn beledigende teksten en tekeningen gespoten. Het pad werd in augustus geopend, is inmiddels al 3 keer eerder vernield. Het werd besmeurd met onder meer verf, er verschenen eerder ook teksten op en een hakenkruis. De gemeente zei eerder dat de boodschap achter dat regenboogpad ondanks de vernielingen overeind blijft, namelijk dat iedereen welkom is, zichzelf mag zijn en mee kan doen. De gemeente deed eerder ook al aangifte van vernieling, of dat nu ook gebeurt is nog niet bekend. Als de grote oogst binnen is, dan hangen er in de boomgaard vaak nog appels of peren die niemand meer plukt. Bij een fruitteler in Goezen gingen die laatste appels en peren niet verloren. Tientallen vrijwilligers trokken daar de boomgaard in en alles wat ze plukten gaat naar de voedselbank. Zo'n laatste pluk wordt op meerdere plekken gehouden en dat zorgt dit jaar al voor een flinke opbrengst.
2: Vorig jaar hebben we 10.000 kilo gewone appels kunnen plukken en 5.000 kilo valappels. En van de valappels worden sapjes gemaakt die ook weer naar de voedselbank gaan. Maar eigenlijk denk ik dat we er dit jaar echt wel overheen gaan.
0: Goed zeg.
1: Ja.
0: Ik heb deze week mijn schamele boompje kaal geplukt.
1: Appels?
0: Appels. Ja. Ik heb een appeltaart gemaakt en appelmoes.
1: Nou, dat is toch heel lekker.
0: Lekker.
1: Dat smaakt lekkerder als het van je eigen boom komt.
0: Zeker.
1: Chocola dan. De binnenstad van Zutphen die stond gisteren weer in teken van het Chocoladefestival. Voor de 22e keer alweer. Chocolatiers uit het hele land waren daar aanwezig met hun lekkerste smaken. En daar zaten soms bijzondere combinaties bij.
3: We hebben bijvoorbeeld een rode port met stiltonkaas. Een gekarameliseerde witte chocola en zwarte bessen met viooltjes. Je ziet ook de 2 lagen.
4: Apart, maar wel lekker, ja.
3: Ja.
1: Ja, maar als je chocola dan aan kaas begint te smaken...
0: Raar, hè? Ik kan me niks meer voorstellen. Ja. Dat was hem?
1: Dat was hem.
0: Goed zo, tot later.

0: er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. Daar kunnen we ook mee huilen.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.
0: Joejoe.

bijzonder nummer toch van Grace Jones. Het is de Libertango van Astor Piazzolla, maar zij zette er een reggae grooveje onder. En ze deed er een behoorlijk duister verhaal bij over het Parijse nachtleven. En zo werd de Argentijnse tango ineens onmiskenbaar Grace Jones. I've seen that face before. Op Radio Gelderland hoorde je hem. Zometeen collega en bioloog Anne, die gaat er helemaal gloeien als het gaat over paddenstoelen. Daar is ze heel enthousiast over. En zij ontdekte in Gelderland lichtgevende paddenstoelen. En daar gaat ze zo over vertellen.

0: Collega Anne Schumacher. Hi. Jij bent behalve journalist ook bioloog. En vorige week stond je aan onze vergadertafel heel erg enthousiast te vertellen over een lezing die je zou gaan geven over paddenstoelen. En dan niet zomaar paddenstoelen, maar paddenstoelen die licht geven. En toen dacht ik, ja, dat is een verhaal dat wij de luisteraars natuurlijk ook niet willen ontzeggen. Je gaat er nu al van glimmen. En bijna zelf al van licht geven. Klinkt allemaal heel sprookjesachtig, hè? Lichtgevende paddenstoelen. Ik had er nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Nou, je hebt verschillende soorten in Nederland die licht geven. En ook in Gelderland kun je die vinden. Bijvoorbeeld de honingzwam of de prachtmycena. Een hele mooie term. En soms geeft dan de hoed licht en de steel. Maar soms alleen die schimmeldraden onder de grond. En als je geluk hebt en in het donker langs zo'n paddenstoel loopt, dan kun je het gewoon zien gloeien. Ja. Hoe gaaf is dat?
0: Ja, dat is heel. Wat vind je daar zo ontzettend fascinerend aan?
1: Nou, ik vind het echt bizar dat soorten licht kunnen geven. Dat ik denk van, hoe maken ze dat dan? Want dat hele. Die stofjes die ze daarvoor gebruiken zijn ook heel ingewikkeld. En het licht dat ze dan maken is ook niet warm, zoals onze gloeilamp. Het is echt koud licht, het is super efficiënt. En er zijn duizenden soorten op aarde die dat kunnen. Ik vind het gewoon onwerkelijk dat ze dat kunnen. Ja, het is gewoon magisch dat dingen licht geven.
0: Jij bent ook echt op zoek geweest, hè, naar Gelderse paddenstoelen die licht geven.
1: Ja, dat klopt. Dat was vorig jaar, want ik wist dat honingzwammen mijn licht konden geven. En ik dacht, ja, ik heb er een paar in de buurt van Ede gezien. Dus ik ben 2 uur lang rond gaan crossen. Ik moest nog de trein halen. Ik dacht, ik moet paddenstoelen vinden die licht geven. Dus heb ik allemaal kleine stukjes van afgehaald. Heb ik mezelf opgesloten op de wc, zodat het helemaal donker was, zeg maar. En toen gewacht tot het ging gloeien. En het ging gloeien. Dus ik had gewoon een foto gemaakt van de gloeiende paddenstoel. En ja, ik was echt uitzinnig. Zo blij.
0: Als je dat wil zien, begrijp ik dus dat je er eigenlijk een stukje vanaf moet halen. Ja, dat mag jij, maar dat mogen wij natuurlijk niet. Wij moeten van die paddenstoelen afblijven. En dan moet je dus echt op een plek gaan zitten waar geen licht is. En dan gaat hij vanzelf aan op een zeker moment.
1: Goeie vraag. En het is wel dus bij, dit was de honingzwam. Ja. Dan moet je eigenlijk een klein stukje hout hebben van waar de paddenstoel groeit. Dus dat kun je net afbreken. Dus op zich kan dat wel. En dan kun je het op een donkere plek neerleggen. Want hier in Gelderland is zoveel lichtvervuiling. Daar ga je het niet zien.
0: Dus in het bos zie je het niet.
1: In het donker mag je niet in het bos komen vaak.
0: Oh, dat is waar, ja.
1: En bossen moeten echt stikdonker zijn. Dan moet je echt heel veel geluk hebben. Maar je hebt dus ook nog een verschil tussen een paddenstoel die onder de grond licht geeft of die boven de grond licht geeft. Dus ja, je kunt wel een lichtgevende soort vinden, maar dan is het ook de hoop dat je dat dan echt kan zien.
0: Ja.
1: En daarom moet je soms stukjes hout pakken.
0: Ja, precies. Je moet wel een beetje verstand van zaken hebben als ik jou zo hoor. Waarom doen die paddenstoelen dat eigenlijk?
1: Dat is echt een heel goede vraag. Het is wel zo dat als je als paddenstoel in het donker licht geeft, dan heb je bijvoorbeeld insecten die 's nachts leven, die kunnen dan zo'n lichtgevende paddenstoel zien. En dat kan ze aantrekken. En als zo'n beestje dan op zo'n paddenstoel gaat zitten, dan neemt hij sporen mee. En dan kan hij dan sporen gaan verspreiden bijvoorbeeld. Dat is een hele slimme techniek. In het buitenland heb je ook lichtgevende kevers die op lichtgevende paddenstoelen afkomen. Dat ze denken, oeh, het is een partner, kan ik mee paren, zeg maar. Dus het is wel een manier om dieren aan te trekken. Maar als een paddenstoel onder de grond licht geeft, ja, dan de functie daarvan is onduidelijk.
0: Ja, want nou ja, goed, daar onder de grond zit dan eigenlijk.
1: Er is helemaal niks die dat kan zien. Nee.
0: Precies. Nee.
1: Maar het kan wel zo zijn dat het gewoon, als je kijkt naar die reacties tussen stofjes in paddenstoelen, dat het gewoon misschien een soort van bijkomstige reactie is dat het dan licht geeft.
0: Ja,
1: ga je wist je trouwens,
0: nou,
1: wist je
0: Irene, nee.
1: Dat wij ook licht geven. Mensen geven ook licht. Maar dat is maar zo'n klein beetje dat we dat niet met onze ogen kunnen zien. Maar dat is dus ook, dat licht is een restant van onze chemische processen in ons lijf.
0: Waar is dat licht bij ons dan te zien? Niet te zien, maar waar is het?
1: Als je een goede camera op ons zou zetten, dan zou het bij ons gezicht en bij onze borstkas zijn. En we geven vooral in de middag het meest licht, volgens mij. Dat is echt bizar.
0: Het is eigenlijk het soort aura waar we het wel eens over hebben.
1: Ja, maar dit is echt wetenschappelijk vastgelegd. Het is niet gewoon iets zweverigs.
0: Waanzinnig. Ja. Ja. Ga je deze herfst nog op zoek naar lichtgevende paddenstoelen?
1: Nou, ik ga over 2 weken met iemand op pad die ook fluorescerende paddenstoelen zoekt. Dus dan gaan we met een UV-lamp het bos in en dan kijken. Als je bijvoorbeeld met een UV-lamp op een paddenstoel schijnt, dan kan die echt knalgeel worden of helemaal blauw, zeg maar. Dus daar ga ik naar op zoek met een specialist.
0: Leuk. Wat heb je toch een leuk vak.
1: Ja,
0: en
1: dan
0: mag je er nog over vertellen op de radio ook.
1: Ja, ik ben heel blij mee.
0: Dankjewel, Anne.

0: Mojo op Radio Gelderland en Lady. 12:15 is het. Hoe warm wordt het deze week nou echt? Nou, je hoort temperaturen in het rond gaan dat je denkt, werkelijk? Nou, dat ga ik straks even checken. En er gaat wat regen vallen, heb ik ook begrepen. Wanneer is dat dan? Zometeen het weerbericht hier op Radio Gelderland. Na Cheap Trick.
1: I want you to want me.

0: Tiprek, I Want You To Want Me. En dan in de live-uitvoering. Floris Lafeber van Weerplaza, goedemiddag en welkom.
1: Een hele goede middag, Irene, dankjewel.
0: Neem ons eens mee in vogelvlucht over Gelderland. Wat zien we dan?
1: Ja, we zien uitgestrekte wolkenvelden over de provincie. Maar ook af en toe wat zonnige perioden, met name in het oosten van Gelderland. In het westen komt een enkel buitje voor. En we kunnen in de loop van de middag in het westelijk deel van onze provincie meerdere buien verwachten. Die liggen momenteel nog boven West-Vlaanderen. Maar onder invloed van een zuidelijke stroming trekken die dus noordwaarts. Dus vanmiddag eventjes goed de regenradar in de gaten houden.
0: Ja, westen zeg je, hè? Westen
1: ja,
0: van de provincie.
1: Ja, het westen dus in de regio rondom Tiel. Daar ben je wel gevoelig voor een buitje. In het oosten blijft het wel overwegend droog met af en toe wat zonneschijn. En daar liggen de temperaturen vanmiddag ook het hoogst met 22 of 23 graden. Verder een rustige weerdag met weinig wind. Dus al met al een prima weerdag om naar buiten te gaan. Maar vanavond en vannacht moeten we ook rekening houden met een aantal buien dus nog.
0: Ja, oké, dat gaan we in ieder geval doen. De temperatuur is heel fijn. Ik heb hier in de studio het raam openstaan. En er waait zo'n bijna zwoel windje naar binnen.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ja, de aangevoerde lucht is momenteel behoorlijk warm. En dat zal morgen en overmorgen al helemaal het geval zijn. Mm-hmm. Als de wind naar het zuiden tot zuidoosten gaat draaien. Dan wordt er hele droge, maar ook hele warme lucht vanaf Duitsland aangevoerd. Morgen beginnen we overigens wel met wat nevel of mist. Dat zal snel wegtrekken. En dan volgt er een zonnige dag met uitzonderlijk hoge temperaturen van 25 tot 27 graden. Met daarbij heel veel zonneschijn en weinig wind voelt het echt zomers aan.
0: Ja.
1: Dat geldt ook voor de woensdag. Dan trekken er wel meer wolkenvelden over. De zon heeft ook wel kansen om te schijnen. Maar die wolkenvelden hebben wel te maken met een weeromslag. En met name woensdagavond komt het dan tot het aantal fikse buien die de warme lucht weer gaan verdrijven. En donderdag is het dan gedaan met de warme lucht. Een graad of 20 is het dan. Nog steeds niet koud voor de tijd van het jaar. En daarbij schijnt de zon geregeld. Dus al met al krijgen we ook vanaf vrijdag een aantal hele mooie nazomerdagen. Met een aangename temperatuur van 20 graden. Wel iets minder warm dan de komende dagen. Maar nog steeds fantastisch weer om naar buiten te gaan.
0: Ja, precies. Dus als een geweldig wandelweer bijvoorbeeld.
1: Ja,
0: even plannen voor aankomend weekend. En kun je al iets verder kijken? Of is dat allemaal nog te veel koffiedik?
1: Ja, het lijkt toch ook vanaf het weekend stabiel te blijven in Gelderland. Het is echt ongekend. Veel neerslag staat niet op ons te wachten. Misschien dus vanavond, vannacht en ook donderdagochtend en woensdag een paar buien. Maar vrijdag, zaterdag en zondag zie ik eigenlijk droge weerkaarten voor Gelderland. Met daarbij ook geregeld ruimte voor de zon. En onder de vleugels van een hoge drukgebied krijgen we dan ook te maken met een rustige periode waarin er nauwelijks wind staat.
0: Oké, nou, we zijn helemaal bij, Floris. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende.
1: Nog, hè. Doei.
0: Hoi.

I knew you, Taylor Swift. En daar was nieuws over vannacht. Vannacht waren de uitreiking van de MTV Video Music Award. En we hebben een nieuwe recordhouder. Dat is deze Taylor Swift. De Amerikaanse zangeres kreeg 3 beeldjes uitgereikt. Waarmee ze het record van Beyoncé, die heeft er 30 uit de boeken haalde. Swift heeft nu in haar carrière in totaal 33 van die Video Music Awards in de wacht gesleept. Die zal ongetwijfeld ergens een kast hebben gebouwd waar ze allemaal in passen. We eindigen dit uur Hollands en uit Gelderland.

0: tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
8: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritme. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel.
13: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
15: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Voor ieder thuis

Tina Turner op Radio Gelderland. I don't wanna lose you. 14 minuten over 1 is het. Ja, met heel veel goede bedoelingen hebben heel veel mensen zonnepanelen op hun dak laten leggen. Maar ja, het terugleveren van stroom aan de energiebedrijven, dat loont niet meer, soms kost het zelfs geld. Hoe handig is dan, zou je denken, een thuisbatterij energie opslaan voor je eigen gebruik, wanneer jij dat wilt. Maar er zitten allemaal haken en ogen aan zo'n thuisbatterij. Daar gaat het zometeen over in tot 3. En dan heb ik contact met de Consumentenbond. En die kunnen dat haar fijn uitleggen. Arita.

0: Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. Nou, dat doen ze uit de doeken. Consumentenkwesties zijn er elke maandag in tot drie. Vandaag een heel actueel onderwerp dat ik ga bespreken met Joyce Donat van de Consumentenbond. Het gaat vandaag over de thuisbatterij. Nou heb ik zo'n ding zelf niet. Ik heb wel ergens de klok horen luiden, maar waar de klepel hangt, dat weet ik ook niet precies. Gelukkig weet Joyce dat wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is eigenlijk een thuisbatterij?
1: Nou, een thuisbatterij is een grote accu eigenlijk. En die slaat het stroom op van je zonnepanelen. En kan het op een laat moment weer afgeven aan je apparaten. En dan heb je vaste thuisbatterijen. Die zijn al wat langer op de markt. En tegenwoordig heb je ook stekkerbatterijen. En dat is heel makkelijk. Want die stop je zo in het stopcontact. Heb je in de meeste gevallen geen elektricien bij nodig. En nou ja, het is gewoon plug and play. En dat klinkt heel interessant voor consumenten.
0: Ja, zeker. Ik heb er het een en ander over gelezen. Hoe groot zijn die dingen eigenlijk?
1: Nou, zo'n stekkerbatterij is niet zo heel groot. Ja, nou, wat zullen we zeggen? Een halve koelkast? Nou, nog niet eens. Een hele grote computer. Het hangt daar, zit een beetje daartussenin.
0: Oké. Okay.
1: Die zijn niet zo groot. De vaste thuisbatterijen wel, maar die hebben veel meer vermogen, veel meer capaciteit. Dus die zijn wel echt groot. Maar die stekkerbatterijen, die zijn vrij klein. Dus die kun je vrij makkelijk ergens plaatsen. En dat maakt het dan ook interessant voor consumenten die bijvoorbeeld in appartementen wonen.
0: Ja.
1: Die hebben vaak geen ruimte voor een vaste batterij. En die denken, nou, misschien is een thuisbatterij wel wat voor mij. Of een stekkerbatterij wel wat voor mij.
0: Ja, ja, het is denk ik wel voor mensen die dus zeg maar zelf energie opwekken door middel van zonnepanelen. Dat zijn er natuurlijk ontzettend veel. Wanneer is het handig om zo'n thuisbatterij aan te schaffen?
1: Ja, dat is nog niet zo makkelijk gezegd. Hij is dus nu heel populair. Ze worden ontzettend veel aangeboden. De stekkerbatterij, en dat heeft ermee te maken dat we vanaf januari niet meer mogen salderen. Dus dan is alle overtollige stroom, ja, daar krijg je dus niet zoveel meer voor. Dus is het fijn als je die kunt opslaan op een batterij om het later te gebruiken. Alleen is het wel een beetje beperkt. Een gemiddeld huishouden van een gezin heeft niet genoeg aan zo'n stekkerbatterij. Die slaat gewoon te weinig op.
0: Ja.
1: Maar alle beetjes helpen kun je denken. En dan moet je dus kijken naar wat kost, wat moet ik betalen voor zo'n stekkerbatterij. En hoeveel van die stroom die oplaadt kan ik dan weer gebruiken. Dus je moet een beetje een rekensommetje maken van nou is het financieel interessant voor me.
0: Ja, wat kost zo'n ding gemiddeld?
1: Ja, dat wisselt een beetje. Je hebt ze al vanaf €750, maar het is wel heel goedkoop, tot 1500. Maar de meeste die wij hebben gezien en die wij hebben getest ook, die zijn zo rond de €1200.
0: Ja, dat is wel een aardige investering. Dan moet je hem toch wel echt lang gebruiken, wil je dat eruit halen. Wat kan er op draaien? Kan ik er mijn koelkast aanhangen, mijn wasmachine, mijn droger? Waar moet ik aan denken?
1: Ja, de meeste, of eigenlijk alle plug-in batterijen zijn standaard begrensd 800 watt. En daar kun je je laptop, je koelkast, de meeste tv's, kleine elektrische apparaten kun je daarop draaien. Maar ga je nou friet bakken in de airfryer, dan heb je er niet genoeg aan, want die heeft zo'n 1700 watt nodig. Is niet per se een probleem, want dan springt het gewone elektriciteitsnet bij. Dus het is niet zo dat je een kortsluiting krijgt of zo, maar dat kan allemaal niet op die 800 watt. Punt is dus wel dat je kan het verhogen, je kan het uitbreiden, maar dan komt er wel een elektricien bij te kijken. Vaak moet je ook een aparte elektriciteitsgroep hebben. Dus, en dan wordt die investering een stuk duurder.
0: Ja.
1: Want jij zegt al, nou, ik vind 1200 al veel. Maar als je er echt wat uit wil halen, ja, dan moet je hem eigenlijk uitbreiden en dan heb je een elektricien nodig. Ja, en dan gaat het toch wel in de papieren lopen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus ik ben nog niet heel erg overtuigd als ik jou zo hoor.
1: Nee, er zitten heel veel haken en ogen aan. En maar ze zijn zo ontzettend populair. Ze worden zo ontzettend aangeboden. Heel veel mensen komen bij ons met de vraag van, moet ik zo'n ding hebben? En het enige wat wij kunnen doen is uitleggen van, nou, je moet kijken naar het ontladen en het opladen van zo'n ding. Je moet kijken naar het vermogen, naar capaciteit. En dan moet je echt gaan rekenen van, is het interessant? En je kan er echt wel elektriciteit van je zonnepanelen gebruiken. Maar of je de investering er snel uithaalt, ja, dat is heel erg afhankelijk van jouw verbruik natuurlijk en van jouw zonnepanelen. En het is voor de een wel en voor de ander niet interessant. Ja. En ik denk dat het vooral voor kleine huishoudens interessant kan zijn, maar een gezin, dat gaat hem niet worden.
0: Oké, nou, dat lijkt me een helder advies. Toch maar even goed uitrekenen en goed kijken. Na te lezen allemaal in de consumentengids van de komende maand. Nog heel even, George, daar staat namelijk nog iets interessants in. Ik denk, ik pak het onderwerp er gewoon nog even bij. Over de prijzen van groente en fruit bij de supermarkt. Iets heel anders dan thuisbatterijen. Die hebben jullie ook onderzocht. Kun je daar in het kort wat over zeggen?
1: Ja, dat onderzoeken wij natuurlijk vaak. De prijzen van groente en fruit. En die heb ik nou even niet bij de hand, die test.
0: Nou, dan moeten we daar maar vooral voor in de gids kijken. Het ging om een onderzoekje wat jullie hebben gedaan naar prijzen inderdaad in de supermarkt. En wat ik wel begreep is dat ze behoorlijk uit elkaar liggen. Dus net als bij de thuisbatterij is het in dit geval ook het devies om gewoon goed op te letten en prijzen te vergelijken en kijken of je dingen echt nodig hebt. Joyce, dankjewel. Tot de volgende keer.

zou kunnen stemmen op Casey and the Sunshine Band voor in alle 1300 goed. En dan zou je deze titel kunnen kiezen. Keep it coming, love. Ja, langzaam maar zeker komt hij dichterbij. De lijst met de smaak van Gelderland. De muzikale voorkeur van Radio Gelderland luisteraars. En het leuke is, die is toch net een tikkie anders dan vele landelijke lijsten die je voorbij hoort komen. Vorig jaar stond er bijvoorbeeld op nummer 1 Rob de Nijs. Vind je nergens anders. En streekmuziek is in de lijst alle 1300 goed ook altijd goed vertegenwoordigd. Ja, en je moet er even voor gaan zitten, want er staat nogal wat te kiezen. Maar het is ook hartstikke leuk, hoor ik van mensen die echt de moeite hebben genomen om eens die lijst door te spitten. Je ziet, en moet het maar zien als een trip down memory lane. Hè. Je komt in de lijst allemaal nummers tegen waarvan je denkt, oh ja, die wil ik er ook in hebben. Nou, je mag er tot 25 kiezen als jouw voorkeur. En daarmee dus mede bepalen hoe die alle 1300 goed lijst eruit gaat zien. Die we gaan uitzenden tussen 8 en 19 oktober. En mocht je jouw lievelingsplaat niet tegenkomen, die mag je zelf invullen. Alle ruimte dus. We zijn super benieuwd wat er dit jaar op 1300 staat en wat er bijvoorbeeld op nummer 1 staat. Even een paar stemmers eruit kiezen. Anita die zegt, Rammstein mag van mij, doe hast. Maar ook Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld staat op haar lijst. Wilma kiest voor Sleet, die heeft al de kerst in haar hoofd. Merry Christmas everybody. En Frank Sinatra staat ook op Wilma's lijst. Peter die heeft de lijst ingevuld met heel veel Nederlandstalige nummers. Mag natuurlijk ook. En Astrid die heeft er een paar op staan van BZN. Ik wil er even eentje laten horen van stemmer Wouter. En die koos voor

dood dan? En home? Helemaal mee eens, Wouter. Laten we zorgen dat die in ieder geval in alle 1300 goed komt op Radio Gelderland. Stemmen kan op alle1300goed.nl. Vul jouw lijst in. Dat kan tot 1 oktober. Run.

De keuze van Wouter voor alle 1300 goed, Dotan en Home. Deze zou je er ook op kunnen zetten hoor, Lionel Richie. Je mag nog stemmen, ik zeg het nog maar een keertje. Tot en met 1 oktober. En de uitzendingen van alle 1300 goed zijn van 9 tot en met 18 oktober. Dan tellen we af van 1300 naar 1 met een ongelooflijk mooi weekend aan het eind. En daar geven we ook nog ontbijtjes voor weg. Als je stemt, dus gewoon lekker doen.

0: over die plek op de wereld waar je het gevoel hebt dat je er thuis komt. Via landweggetjes naar West Virginia. Virginia wil John Denver in ieder geval. Tijd voor een klein uitstapje buiten de deur. Je zou het niet zeggen nu, maar het is, dames en heren, toch wel degelijk herfst. En dat leek mij nou een mooi moment om die vraag te stellen. Wat is eigenlijk jouw favoriete jaargetijde?
1: Mijn favoriete jaargetijde is het voorjaar. Temperaturen gaan weer oplopen en het wordt weer vrolijk buiten en dat vind ik het leukste.
0: Zeg maar, de periode die er nu aankomt, daar zit u niet echt naar uit te kijken?
1: Ik heb er geen hekel aan, maar het vervelende van de periode die nu aankomt is gewoon het slechte weer zit ook aan te komen. En daar ben ik geen liefhebber van.
0: Nee, waarom niet?
1: Ja, ik hou niet van regen, dus...
0: Zelfs niet na deze zomer?
1: Nee, echt niet.
0: Zoveel mensen hebben geklaagd, het is te droog, te warm.
1: Ja, maar ik ga nooit klagen over dingen die ik niet kan beïnvloeden.
0: Nee, nooit?
1: Nee, dat doe ik niet. Vind ik zonde van mijn energie.
0: En de winter, dat vinden heel veel mensen ook heel fijn.
1: Op zich, de winter vind ik leuk, maar de moeilijkheid is bij de winter. Je weet nu nog niet wat je te wachten staat in de winter. In het voorjaar, je weet gewoon wel hoe zich dat ontwikkelt. In het najaar weet je ook, de zomer weet je ook wel, afgezien van de temperatuur. Maar voor de winter, ja, wordt het een strenge winter? Wordt het een kwakkelwinter? Je weet het niet.
0: Is je humeur anders naarmate het jaargetijde anders is?
1: Ik hoop het niet. Dat zou u echt aan mevrouw moeten vragen eigenlijk.
0: Ja, dat zou ik aan haar moeten vragen. Wat zou ze zeggen dan?
1: Dat weet ik niet. Ik hoop zelf dat het geen invloed heeft, maar ik weet het niet. Dat is ook te overzien. Ik loop al zo lang mee dat die paar maanden maken eigenlijk niet meer uit.
0: U krijgt ze de pis niet lauw, zoals ze dat zeggen.
1: Nee, hoor, daar maak ik me echt niet druk om, nee.
0: Dank u wel. En een fijne dag. En een fijne winter.

Supertramp op Radio Gelderland. Take the long way home. Ken je dat? Je loopt met stevige pas van de ene ruimte naar de andere. Laten we zeggen van de keuken naar de huiskamer. Want je gaat iets doen of je gaat iets pakken. En daar sta je met een groot vraagteken. Want in die paar passen die je deed ben je kats vergeten wat je ook alweer kwam doen. Ik heb dat regelmatig en ik kan het werkelijk niet uitstaan dat ik dat heb. Ik denk dan, ik word seniel. Maar ik kan me herinneren dat ik het vroeger eigenlijk ook had. En soms is dat wat ik wilde doen zo weg dat ik het ook echt niet meer weet. En soms komt het alsnog terug. En hoe dat zit, ik snap er echt helemaal niks van. Wat is het? Komt het alleen voor als je ouder wordt? Is het vergeetachtigheid? En vooral, kun je met een makkelijk trucje voorkomen dat je vergeet wat je ook alweer ging doen? Of wat je ook alweer ging halen? Vast herkenbaar voor velen. Laat even weten wat jij dan doet in zo'n geval. En na 2 uur duiken we daar natuurlijk ook in. Dit is Bob Dylan. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries.

0: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
11: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
12: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
14: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Met hartelijke dank. De file staat er op de A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest. Wegwerkzaamheden daar, de linker rijstrook is dicht. Er staat op dit moment 7 kilometer. De vertraging valt mee, een minuutje of 6.
16: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
17: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Hey, Remo!
22: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Voor ieder tijd.

0: James Ingram, Michael McDonald, Yamo, Be There. Als je dat zelf snel zegt, dan hoor je een beetje Yahweh will be there, God zal er zijn. Positieve boodschap, toch verpakt in een jaren 80 Quincy Jones jasje. Ik vind het smullen.
1: De klok op rock.
0: En er komt nog meer lekkers. Vandaag in de klok op rock, Live and Let Die van Guns N' Roses. Een covertje van het bekende nummer van Paul McCartney, die het schreef voor de gelijknamige James Bond film uit 1973. 20 jaar later maakte Guns N' Roses er iets totaal anders van. En dan speel je een cover, en hoe leuk is het dan dat een wereldartiest als McCartney zegt, I like this one best. Ik vind dit de allerbeste cover die van dit liedje gemaakt is. Guns N' Roses maakte het nummer ook populair bij jongeren die al snel dachten, want zo gaat dat met dit soort zaken, dat het origineel van Guns N' Roses was. Nou, niet dus, maar wel top gedaan. Live and Let Die, Guns N' Roses.

0: 5,5 minuut prachtige muziek. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. En dit is toch ook schitterend? Ja, toch?
1: Ja.
0: Rob, hi. Jij herkent vast wel het fenomeen dat je... Je loopt van de ene ruimte naar de andere. Om iets te gaan pakken of om iets te gaan doen. En dan ben je in die andere ruimte. Meestal is het inderdaad van de ene naar de andere ruimte. En dan denk je, wat kwam ik hier ook alweer doen? Of halen? Heb jij dat ooit?
1: Ja, dat herken ik wel. Maar ik wist niet... Het is gekoppeld aan die ruimte, ja. Dat wist ik helemaal. Ja, af en toe heb ik gewoon... Dan ging ik iets doen. En dan weet ik ineens niet meer wat ik ging doen.
0: Ja. Dat. Nou ja, dat volgens mij heeft iedereen dat wel eens. Ik heb er ontzettende hekel aan als mij dat overkomt. Dan denk ik echt dat ik seniel word.
1: Ja.
0: Maar als ik goed ga nadenken, dan bedenk ik me ook dat ik het vroeger ook had.
1: Ja.
0: Bij tijd en wijle. Misschien wordt het niet minder, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, en ik heb me er al even in verdiept, want we hadden het hierover. En het is gewoon, ja, het is heel interessant en het is heel normaal. En je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Iedereen heeft dat.
0: Er is zelfs een woord voor, hè?
1: Ja. De doorway effect of het deuropening effect in het Nederlands.
0: Ja, dus het heeft inderdaad iets te maken met die ene ruimte en de andere.
1: Het is heel erg leuk.
0: Ja, leuk. Nou, we komen er zo op terug. Je gaat er nog even verder in duiken. Mensen die het herkennen en denken, ik heb er wel een trucje voor. Dat horen we ook heel erg graag. Ik heb de truc nog niet ontdekt. Jij?
1: Nee. Het is gewoon wat het is.
0: Het is wat het is, ja. Ja, maar soms wel echt verschrikkelijk lastig. Maar goed, we gaan. Ja?
1: Ja, er is wel een soort van oplossing.
0: Oké, okay. Nou ja. Zeg, blijven luisteren zou ik zeggen.

0: Alex Warren en Fever Dream. Je loopt van de ene ruimte naar de andere. Althans, daar schijnt het alles mee te maken te hebben. En je vergeet wat je er ook weer kwam doen of wat je er ook weer kwam halen. Het gebeurt de besten onder ons. Ook als je nog niet vergeetachtig bent, dan kan het je zomaar overkomen. Zelfs iemand als Rob maakt het wel eens mee.
1: Ja, zelfs ik.
0: Ja, zelfs jij.
1: Dus een naam voor, zeiden we net al, de doorway effect, de deuropening effect. Het heeft allemaal te maken met hoe je hersenen werken, hoe je hersenen alles in je hoofd een beetje beheersbaar proberen te houden en eigenlijk energie proberen te besparen. Je hersenen die werken zo dat ze informatie koppelen aan een bepaalde omgeving. En alleen die informatie in je eigenlijk actieve geheugen wil hebben, die relevant is voor de plek waar je bent.
0: Oké.
1: Nou, ze wordt bij een overgang van de ene naar de andere ruimte je ruimtelijk geheugen al als het ware gereset. En allerlei informatie uit die vorige ruimte die niet belangrijk is of belangrijk lijkt voor die nieuwe ruimte, die wordt eigenlijk snel opgeborgen in een mapje.
0: Oh.
1: Koppeld aan die ruimte die je verlaat.
0: Oké, de doorway effect, zei je. Nou, dan snap ik dat als je het zo uitlegt. Ja.
1: Dus als je nou in de keuken denkt, ik moet mijn oplader uit de slaapkamer halen.
0: Ja.
1: En je bent dan tegelijkertijd op je telefoon aan het scrollen om een recept te vinden voor de taart die je nog wil bakken voor de verjaardag die je nog moet plannen.
0: Ja.
1: Kan het zomaar zijn dat je bij de overgang van die ene ruimte naar die andere, je hersenen die taart en die verjaardag nog wel belangrijk genoeg vinden om in je werkgeheugen te houden, maar per ongeluk die telefoonlader halen, alvast even opbergen in dat mapje dat gekoppeld is aan de keuken. En dan sta je in de slaapkamer.
0: En denk je, wat kwam ik hier doen?
1: Wat
0: kwam
1: ik hier doen? Dan is het op je telefoon aan het scrollen.
0: Dan zit het in een ander mapje.
1: Maar waarom doe je dat in de slaapkamer?
0: Ja. Nou, Jeanette die reageert, die zegt, ik ken het wel, ik heb het ook wel eens. En wat ik dan doe, is teruggaan naar waar ik vandaan kom. En dan even daarna loop ik opnieuw erheen. En dan schiet het me weer te binnen waar ik voor kwam. En als ik jouw verhaal zo hoor, dan zou dat een hele goeie kunnen zijn.
1: Nou ja, dat is precies een van die oplossingen. Want je loopt terug naar de keuken waar we waren. Je hebt daar weer toegang tot dat mapje in je hoofd waar dat telefoonlader halen was opgeslagen.
0: Ja.
1: En dan weet je het vaak weer.
0: En dan ga je gewoon terug. En dan heb je het iets actiever in je hoofd herhaald. Ja, dan vergeet je het niet nog een keer.
1: Andere methode is bijvoorbeeld hardop herhalen wat je gaat doen. Hè. Als je al weet van ik moet wel onthouden wat ik ga doen. Lader halen, lader halen, lader halen. Dan zit het wat actiever in je geheugen.
0: Ja, maar dan denken ze thuis wel dat je knettergek bent.
1: Dat is wel een risico. Ja. Maar andere manier is nog om gewoon te zorgen dat je niet te veel tegelijkertijd aan je hoofd hebt. Dan hebben je hersenen ook niet de neiging om het allemaal een beetje te gaan opruimen en wegstoppen.
0: Oké, dus eigenlijk heel bewust tegen jezelf zeggen, misschien niet hardop, ik ga nu de telefoonlader halen.
1: Ja, maar dat klinkt wel inderdaad een beetje alsof je al langzaam aan het vergaan bent.
0: Heb je kunnen vinden of mensen die ouder worden, of het dan erger wordt? Of dat het echt van alle leeftijden en alle

0: Speelt gewoon bij iedereen. Ze hebben er allerlei onderzoeken naar gedaan met echte deuren en verschillende kamers en zelfde ruimte. En mensen die door een deurportaal liepen, die wisten gewoon veel minder dan zich te herinneren dan die mensen die in eenzelfde ruimte een stuk hadden gelopen.
1: Ja, de doorway effect. Nou, dat is zoiets echt bestaat. Daar kom je dan achter als je dit soort hele alledaagse vragen opwerpt en denkt, hoe kan dat nou?
0: Ja. Dus je hebt geheugenverlies, maar ook weer niet. Je moet gewoon de deuropening de schuld geven van als je even niet meer weet.
1: Ja, en gewoon dus teruggaan naar die ruimte waar je het hebt bedacht.
0: Dat is de truc.
1: En meestal komt het dan weer. En als het dan niet komt, dan mankeer je echt iets aan je geheugen.

0: Daniel Lohuis en de wind maar waaien.
1: 3 voor 3.
0: 3 platen net voordat het 3 uur is. Met een thema doen we elke dag. En vandaag is dat thema de aarde. Een prachtige inspiratiebron voor het maken van muziek. Zo kun je zorgen hebben om de aarde. Michael Jackson bezingt ze straks. De grond kan de aarde onder je voeten laten bewegen voor het gevoel als je verliefd bent. Carole King voelt dat zo. En wat denk je van de hemel op aarde? Je bent met de mens waar je van houdt en dan kan dat zo voelen. Heaven is a place on earth. We beginnen met Belinda Carlisle.

0: 1971, Carol King, I Feel the Earth Move, met de aarde als thema, want dat is het thema van 3 voor 3. En dat is dan een aarde die lijkt te bewegen als iemand je volledig uit het evenwicht brengt. Ze voelt dat de aarde gaat schudden als ze haar liefje ziet, deze Carol King. Lieve, hè?
1: Ja, het is echt schattig.
0: Karsten, tot 3 tot 6 is de microfoon van jou.
1: Ja.
0: Ja, wat heb je in de wissellijst gezet, bijvoorbeeld?
1: In de wissellijst staat Oasis. Want afgelopen weekend was het mogelijk om daar kaarten voor te krijgen. Of niet.
0: Ja.
1: Voor heel veel niet namelijk.
0: Heb je het geprobeerd?
1: Ik heb het geprobeerd. Ik zal straks uitleggen hoe dat allemaal is gegaan. Want het was een hel eigenlijk,
0: ja,
1: om kaarten te kunnen krijgen.
0: Die wachtrijen, verschrikkelijk, ja, hè?
1: Maar ik heb ze.
0: Serieus?
1: Dat scheelt al.
0: Oh, wat goed. Wanneer komen ze naar Nederland?
1: Even kijken op mijn papieren winkel. 16 en 17 juli staan ze in de Johan Cruijff Arena.
0: En dan ben jij erbij.
1: En dan ben ik erbij. In het voorvak zelfs.
0: Oh, wow.
1: Nou, mag jij raden, wat kost een kaartje, denk je, voor het
0: Oh ja, de tegenwoordig zijn concertkaartjes onbetaalbaar.
1: Bijna wel. Ik heb de tweede hypotheek afgesloten.
0: €150?
1: €252.
0: Oh, man.
1: Ja. Ik ga ook volgend jaar verder helemaal nergens heen. Dit is het. Hier moet ik het mee doen.
0: €252.
1: En sterker
0: als ze
1: nog,
0: dan maar goed zijn.
1: Ja, ik heb ze in 2009 een keer gezien op Rock Werchter. En dat is een 4-daags festival. Ik denk dat ik toen niet eens €250 betaalde voor 4
0: klopt.
1: Dagen.
0: Ja.
1: Dus het is belachelijk.
0: Nou ja, maar je hebt het toch maar gedaan.
1: Ja, ik denk ja. Ik ga gewoon mee met de hype.
0: Ja, nou je hebt wel gelijk. Soms moet je jezelf zoiets gewoon gunnen.
1: Een klein cadeautje mag af en toe.
0: Ha, nou, spannend. Je mag nog een nummertje gaan kiezen. Zometeen van Oasis.
1: Ja.
0: Michael Jackson en zijn liedje over de aarde. Heel mooi, heel dromerig. Zo is het eigenlijk niet bedoeld. We hebben van de aarde een zootje gemaakt, zingt hij eigenlijk. Oorlog, dierenleed, vernietiging. Een zwaar thema in een muzikaal vederlichte sfeer. Ik wens je een fijne middag.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey Raymond!
6: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
9: Allsafe geeft ruimte.
7: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De 5 mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. De inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen en daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan de files. Die zijn er nog maar eentje. Die is er nog maar eentje. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 16 minuten vertraging. Daar zijn werkzaamheden en de linker rijstrook is dicht. Thuis in Gelderland komt eraan met onder andere Stevie Wonder en Billy Joel.

0: met vrijdag. Word gratis lid op designeroudetochtel.nl.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Thuis in Gelderland.

Billy Joel bij Radio Gelderland en Uptown Girl. En daarvoor hoorde je nog Stevie Wonder. En het leuke is aan Stevie Wonder dat hij binnenkort naar Nederland komt. Dat is vanwege zijn 50-jarig bestaan van het album wat hij natuurlijk had. En dat gaat hij integraal spelen misschien wel. Dat zou wel heel erg leuk zijn. En het leuke daarvan is, ik heb daar kaarten voor gekocht. Maar die kaarten die kosten dus ook al €120. En nu heb ik weer kaarten voor iets gekocht. En dan komen we eigenlijk aan bij de gouden wissellijst. Eerst wil ik nog even zeggen, welkom allemaal bij Thuis in Gelderland. Tot 6 uur ben ik er, Karsten van Dijk. En je hoort mij vandaag en morgen uiteraard met de gebruikelijke ingrediënten, het Gelders nieuws, memory en dus de gouden wissellijst. 1 band en 3 platen. En welke wil je horen? Nou, ik heb het net al een beetje verteld. Het gaat over Oasis. En ik dacht, ik ga eens even mijn alle 1300 goedlijstjes samenstellen. Dus ik ga naar de site gld.nl. Ik pak de stemlijst erbij. Ik toets in Oasis. En wat zie ik? Alleen Wonderwall. Ik denk, nee, dat kan niet. Kun je alleen maar op Wonderwall stemmen? Gelukkig heb je wel 3 optiemogelijkheden om je eigen voorkeur nog op te geven. En ik denk, daar gaan we vandaag met z'n allen even gebruik van maken. Heb je nog niet gestemd op de alle 1300 goedlijst? Ga dan voor Oasis, want afgelopen weekend kon je kaarten bestellen. Wat een gedoe was dat, zeg. Je kreeg eerst, moest je je aanmelden. Dan moest je een vraag beantwoorden. Kreeg je een mail met binnenkort. Krijg je een tijdvlak en daarin staat wanneer jij kaarten kan bestellen. Niks gekregen, helemaal niks. En een vriend van me, die kreeg wel een code. Die kon op vrijdagochtend kon die kaartjes bestellen voor de arena, voor Oasis. Dus hij heeft het gedaan en gelukkig heeft hij 4 kaartjes besteld. En ik mag er bij eentje mee, dus ik ga 16 juli naar de arena. Maar wat een gedoe is dat kaartjes bestellen. €252! Ja, en dan kun je ook maar denken, ik kan ook Oasis gratis horen. Bijvoorbeeld hier bij Radio Gelderland. Maar welke van de 3 Oasis-platen wil jij horen? En stem je daarmee automatisch ook wel een beetje in de alle 1300 goedlijst?

0: die hoor je ook altijd in de stadions, hè. Don't look back in anger. Oh, een klassieketje, hoor. Live forever. Ja, welke van deze drie wil je horen? Een plaatje van Oasis. Mijn tipje voor de alle 1300 goedlijst. Ga naar gld.nl en vul jouw favoriete plaatjes in. Maar welke wil je nu al horen? 1. Wonderwall. 2. Don't Look Back in Anger. Of 3. Live Forever. Ja, het is een moeilijke keus. Maar het is wel een lekkere keus. En zometeen nog hier bij Radio Gelderland en Thuis met Gelderland. Golden Earring, Teddy Swims en eerst Diana Washington.
1: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

De Golden Earring bij Radio Gelderland. In thuis in Gelderland. En we zaten midden in een wissellijst. Drie plaatjes van Oasis kon je kiezen, omdat je afgelopen weekend, als je mazzel had, een code had gekregen en misschien wel naar een van de concerten van Oasis in Nederland kon gaan op 16 en 17 juli. Als je in ieder geval een hele dikke portemonnee hebt. In de Johan Cruijff Arena spelen ze. En ik dacht, dit is ook nog wel eens een hele goede tip voor de alle 1300 goed lijst. Stem op gld.nl, want Oasis stond er vorig jaar helemaal niet in. Ah, dat kan natuurlijk niet. Vond ik niet. Daarom kon je kiezen tussen een paar plaatjes: Wonderwall, Don't Look Back in Anger en Live Forever. Frederik, Leonie, Carlos, Jan, Ingrid en Dirk. Dankjewel voor je stem. En nog veel meer. Want deze is het geworden. Live Forever. Oasis. Stem ervoor.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
1: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Hans, waar liggen de regenjassen?
4: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
5: geeft ruimte.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum.

0: Nou, op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritsen Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad Keuken, Tegel en Bad.
3: 2:30, luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen 21,1 graden en in Hoogkeppel 23,7. Het weer in Gelderland, wolkenvelden, soms een bui. En in het zuidoosten krijgt de zon ook af en toe ruimte. Het wordt ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht meerdere onweersbuien. En dan nog wat Gelders nieuws. Na de wedstrijd tussen de Graafschap en Den Bosch ontstond er onrust tussen supporters. Het uitvak gooide namelijk bier naar de thuissupporters. De politie die hield een 31-jarige man uit Doetinchem aan voor verdenking van opruiing en onrust. Onrust stoken, hè, zei hij. Dan nog wat files in Gelderland. Er zijn er 2 van boven de 10 minuten. Dan gaan we eerst naar de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. 21 minuten vertraging en de A325... Nijmegen richting Velperbroek tussen Elst en Huissen. 16 minuten vertraging. Zometeen muziek van onder andere ILO en Raccoon.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerij Gerritsen.
4: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
6: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
8: Thuis in Gelderland.

Volgens mij is wonderschoon het enige woord wat je kunt zeggen over dit nummer. Faela, die hoorde dit. Raccoon speelde namelijk Daffodils een keertje. Hadden ze al eerder opgenomen. En zij hoorden het en dacht van, wauw, dit is echt een heel mooi nummer. Weet je wat? Ik maak er zelf een akoestische versie van. Toen hoorde Bart van der Weijden van Raccoon, hoorde die versie weer. En toen dachten ze, laten we het gewoon samen een keer doen. Want in 2025 en 2026 was Faela de support act van de theatertour van Raccoon. Dus samen speelden ze toen regelmatig deze versie van Daffodils. Je luistert naar Thuis in Gelderland met zometeen het oude vertrouwde Memory. En er zit een hele speciale draai aan deze keer. Hoe dat zit, hoor je zometeen na de Little River Band.

thuis in Gelderland. Maandag tot en met vrijdag. Tussen 3 en 6. Op Radio Gelderland.

0: Ab van het goede doel. En over goede doelen gesproken. Zometeen na 4 uur gaan we het hebben over een heel goed doel. Namelijk een benefiet voor onderzoek naar Parkinson. We bellen namelijk met neurochirurg Bas Bloem. Die heeft dat helemaal georganiseerd. En dat is echt een prachtig initiatief met heel veel optredens van onder andere Frank Boeien, Tania Cross, Dries Roelvink, De Nits. Nou ja, te veel om op te noemen. Morgenmiddag is dat, maar je hoort er na 4 uur nog veel meer over. Maar eerst gaan we weer gewoon gezellig memory spelen. Ik leg weer 6 singeltjes op zijn kop neer. Waarvan 2 dezelfde dingen hebben. Normaal is het 2 dezelfde artiesten die je moet zoeken, maar we gaan het vandaag net even wat anders doen. 6 fragmenten dus. 2 horen er bij elkaar. Geef het door via de Radio Gelderland app of 0622-221342. Kun je ook naar appen. En maak kans op het Gelderland verrassingspakket. Vandaag, precies op deze dag in 1951, is de allereerste kleurentelevisie verkocht. Het was in Amerika. De zender CBS die begon op deze dag in 1951 met de verkoop van de allereerste kleurentelevisies aan publiek. En vanaf toen is er natuurlijk ook uitzendingen zijn er toen geweest in kleur. Echt pas vanaf toen, 1951. Als je zo terugdenkt, dan denk je, dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Maar voor mij gaf dat een aanleiding. Ik denk, er zijn heel veel liedjes met kleuren erin. Misschien is het leuk om niet deze keer 2 artiesten bij elkaar te zoeken, maar om 2 kleurtjes bij elkaar te zoeken. Dus let goed op, je hoort 5 verschillende kleuren en 2 dezelfde. Welke 2 kleurtjes horen bij elkaar?
1: Yes. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine.
0: Onze stagiair Bente heeft deze opgave gemaakt. Zo te horen is hij extra moeilijk. Het gaat dus niet. Ja, er zit ook nog een heel duivels dilemma in. Er zitten 2 artiesten volgens mij in, waren hetzelfde. Maar daar zoeken we dus deze keer niet naar bij Memory. We zoeken naar dezelfde kleuren. Dus geef 2 cijfertjes door via de Radio Gelderland app. Of 06 22 22 13 42. Dit is Check.

0: alle 1300 goed. Ga naar gld.nl. Jackie Wilson is zijn naam. En mijn naam is Karsten van Dijk. Welkom bij Radio Gelderland. Thuis in Gelderland. En hij is zoals ik al dacht. Best moeilijk die memory. Zullen we hem dan nog één keer doen? Dus we zijn niet deze keer op zoek naar de artiest, maar we zijn op zoek naar kleuren. Want in 1951 kwam de eerste kleurentelevisie op de markt. Kleuren, we zoeken twee dezelfde kleuren in memory. Let goed op.
1: 1.
0: Ik verklap één ding, je hoorde twee keer dezelfde artiest, maar die zoeken we dus niet. We zoeken twee dezelfde kleuren. Laat het weten via de Radio Gelderland app.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hey Remo!
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
16: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
15: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
17: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
14: Wonen in het blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
18: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
19: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De 5 mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde vervolgens de politie in. De 5 werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. En Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog 2 Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hij heeft ook niet echt mazzel, hè, die Xavi, met al die spelers die uitvallen. Nu Gakpo ook alweer. Jeetje, als dat allemaal maar goed gaat komen. Nou, gelukkig wonnen we net tegen Servië. Straks volgens mij Griekenland. Ja, ik geloof het wel. We kijken even naar de files in Gelderland. We beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten. De A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Bankhoef 51 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de A325. Nijmegen richting Velperbroek tussen Elst en Hussen 28 minuten. Daar zijn nog bergingswerkzaamheden bezig. Zometeen Rufus featuring Shaka Khan en Hall & Oates bij Radio Gelderland.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
5: Hey Remo!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
21: Okay.
20: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Kars.

0: Zelfs ik ga er bijna van dansen. Radio Gelderland met Rufus featuring Chaka Khan. En Once You Get Started. Thuis in Gelderland, ik ben Karsten van Dijk en dit is Karen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karsten.
0: Zal ik maar gelijk even zeggen waarom jij mijn naam expres zo expliciet zegt met een N?
1: Prima.
0: Nou, je noemde me Kirsten. Nee, hoe noemde je me ook alweer?
1: Kasper.
0: Ja, dat is... Sommige mensen zijn altijd bang voor dat ik de geest uit de fles ben. Maar nee hoor, het is gewoon Karsten. En jij bent niet Karin, maar Karen uit Zaltbommel. Je bent aan het werk. Administratie. Nou, dat is zo saai. Hoef het niet over te hebben, toch?
1: Nee, inderdaad.
0: Hoe vond je, hoe lang, ja, nou, weet jij nog dat de kleurentelevisie, dat jullie een kleurentelevisie kregen? Of ben jij van de tijd dat je altijd al een kleurentelevisie had?
1: Nee, ik had me niet herinneren, nee. Ik kom uit 73, dat is volgens mij altijd kleur geweest.
0: Ja, precies. Nou, ik weet nog wel, ik ben er 82, maar ik weet nog wel dat er veel programma's in zwart-wit in ieder geval waren. En dat wij op zolder nog wel een zwart-wit televisietje hadden. Met van die sprieten erop, weet je wel. Dat je nooit fatsoenlijk ontvangst kon krijgen.
1: Ja, zo'n hele dikke beeldbuis.
0: Nou ja, de kleurentelevisie die kwam al in 1951. Dat was door de Amerikaanse zender CBS natuurlijk, om nog meer zieltjes naar die televisie te krijgen. Verkochten zij de eerste kleurentelevisie. Vandaar geen artiesten die we zochten, maar kleurtjes. Zal ik ze allemaal nog een keertje laten horen, Karen?
1: Ja, prima.
2: 1.
0: Weet je wat dat was?
1: Dat was zwart, black.
0: En deze?
1: Purple, paars.
0: Ja! Dat is misschien de moeilijkste.
1: Ook black.
0: Ja! Nou ja, hij zegt het al, hè, Mick?
1: Ja.
0: Brown, ja. Ja. UB40. Ja, wauw, Karen. Nou, dat zeggen de Beatles ook al zelf, hè, wat het is.
1: Ja, dat spreekt voor zich, ja.
0: Dus, welke kleur hoorde jij twee keer, Karen?
1: Black, zwart.
0: Ja! Fantastisch. Wat goed, zeg. Nou, hiermee win jij het Radio Gelderland verrassingspakket. Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: En als extra, omdat ik hier niet altijd zit. Ik zit hier alleen maar op maandag en dinsdag deze week. Mag jij kiezen, Amy Winehouse of The Rolling Stones?
1: Allebei mooie nummers, maar toch Rolling Stones.
0: Toch Rolling Stones? Weet je het zeker,
1: ja.
0: Karen?
1: Ja, ja, ja.
0: En heb jij toevallig al gestemd op de alle 1300 goedlijst?
1: Ja, afgelopen vrijdag, ja.
0: Zitten de Rolling Stones daar ook in?
1: Nee.
0: Ah, nou, voor iedereen die hem er nog niet in heeft gezet en in hun lijstje en nog moet stemmen, de Rolling Stones, goede keus. Maar ik zou zelf dus voor die Amy Winehouse gaan. Maar je hebt groot gelijk, Karen.
1: Het was ook moeilijk om te kiezen, hoor.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Allebei echt steengoede platen. Ik heb ooit een deur gehad, die was helemaal rood. En daar stond in zwarte letters op, Painted Black. Nou, dat is toch leuk, hè? Ja, hier zijn de Stones, dank je.

0: The Rolling Stones en Painted Black. Een van de opgaves, een van de kaartjes met de kleur zwart die in Memory zaten. De andere was Amy Winehouse en Back to Black. Maar Karin die koos om deze te horen. The Rolling Stones en Painted Black. Rob is aangeschoven. Goedemiddag, Rob.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, een greep uit het nieuws, begreep ik.
1: Ja, het is deze week valpreventieweek. Nou, die richt zich op 65-plussers. Want steeds meer ouderen belanden na een val met ernstig letsel in het ziekenhuis. Vorig jaar moesten zo'n 124.000 65-plussers na een val naar de spoedeisende hulp. Dat is vaak een gebroken heup of hersenletsel. Dat betekent dat elk jaar ongeveer 1 op de 3 ouderen valt. Die ouderen die worden nu via een online test aangemoedigd om zelf aan de slag te gaan om het risico op vallen te beperken, zegt deze expert valpreventie.
2: Daarin kunnen ze met een aantal simpele vragen kijken wat hun valrisico is en krijgen ze ook tips en adviezen waar ze heel makkelijk zelf thuis mee aan de slag kunnen gaan. Maar ook in het hele land worden activiteiten georganiseerd. Dus bijvoorbeeld de Ik Sta Sterk Brigade, die trekt door het land. En daar kunnen 65-plussers samen met hun naasten een simpele balanstest doen en ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. En krijgen ze daar ook tips en adviezen voor.
0: Opvallend.
1: Ja. Ja, opvallend.
0: Sorry.
1: Ja. Die online test voor 65-plussers, die kun je trouwens vinden op testjevalrisico.nl.
0: 1 op de 3 vind ik ook echt heel veel.
1: Ja, dat is echt heel veel.
0: Maar dan is het toch ook de bedoeling dat op een gegeven moment wat ouderen toch wat meer gelijksvloers gaan wonen, denk ik.
1: Nou ja, dat is een van de dingen. Wat kun je er zelf aan doen? Hè? Maar het heeft ook te maken met bijvoorbeeld of je medicijnen regelmatig aangepast worden. Dat je niet duizeliger wordt.
0: Ja.
1: Dat je inderdaad risico's in je woning wegneemt en allemaal dat soort dingen. Komt allemaal uit die testen.
0: In het verlengde van dit is het misschien ook nog wel even leuk om te melden. Zometeen bellen we met Bas Bloem. Dat gaat over Parkinson. En ik heb een filmpje zitten kijken van een dame. Die heeft Parkinson in een beginstadium. En die probeert dan ook te lopen. Mm-hmm. En ik, ja, het is stom om te zeggen misschien. Maar ze probeert echt te lopen. Voetje voor voetje. En als zij vallen, is het natuurlijk ook een groot probleem inderdaad.
1: Ja.
0: Want ze komen vaak niet eens meer makkelijk omhoog dan.
1: Ja, nee, ik weet toevallig, die Bas Bloem die heeft ook onderzoek gedaan naar bewegen. Hoe dat kan helpen bij Parkinson. Ja. Hij heeft veel mensen laten tafeltennissen bijvoorbeeld. Omdat dat ook nog in het begin kennelijk veel kan betekenen.
0: Oh, dat is goed, ja.
1: En dat is meteen het bruggetje naar mijn volgende onderwerp. Want gezondheid en ouder worden. Telegraaf heeft op een rijtje gezet welke sporten je het best kunt doen als je gezond oud wilt worden.
0: Rugby.
1: Nou, dat niet.
0: Oh.
1: Nog een optie, wat denk je?
0: Nou, ik denk iets met walking football. Dat heb je tegenwoordig geloof ik ook. Mm-hmm. Wandelen lijkt mij altijd heel goed. Maar dat is geen sport natuurlijk. Wat is een sport? Padellen?
1: Nou, je komt heel erg in
0: tennissen?
1: De buurt. Er zijn studies gedaan in Denemarken, Groot-Brittannië, Verenigde Staten. Komen inderdaad uit op tennis.
0: Oh.
1: Dat is dé sport om een langer kwalitatieve leven te leiden. Omdat een balletje slaan het hele lichaam traint. Je hebt daar snelle richtingsveranderingen. Het kan helpen om je balans te verbeteren. Het verbetert meteen de botdichtheid. Doordat je toch stevig bezig bent met korte sprintjes,
0: ja,
1: rennen. Het maakt het lichaam sterker. Je wisselt die snelle momenten af met korte herstelperiodes. Nou, dat lijkt wel een intervaltraining die je conditie verbetert. En je moet er je hersenen bij gebruiken.
0: Ja.
1: Het is best nadenken, tennis. En het is ook nog eens een keer een sociale sport. Je doet het met andere mensen. En dat zijn juist twee heel belangrijke dingen die helpen bij een lange levensduur.
0: Dus samen met anderen een sport beoefenen,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Precies. Nou, andere racketsporten natuurlijk dan ook. En dan worden er nog genoemd fietsen en zwemmen. Omdat dat gewoon een hele regelmatige belasting is. Hè? Niet heel intensief.
0: Ja, zwemmen zeggen ze dat is echt het best voor je alle spieren in je lichaam. Hè? Omdat je dan alles benut. Alleen, ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou heel graag zelf willen zwemmen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb om de hoek bij mij in Nijkerk zit zelfs een gigantisch mooi zwembad.
1: Ja.
0: Alleen het gedoe.
1: Ja, ja.
0: Dat je erheen moet. Oké, dat moet je bij elke sport. Maar in die kleedhokjes en dan,
1: ja,
0: ligt er weer een vieze bos haar op de grond.
1: Ja, maar het is een hoop gedoe.
0: Het omkleden en aankleden, dat is vooral het gedoe. Maar het is wel lekker om te zwemmen, vind ik altijd.
1: Ja, uiteindelijk wel.
0: Ja. Doe je eigenlijk alleen op vakantie, hè?
1: Ja, of buiten in zo'n meertje of in een plas.
0: Of als je een enorme villa hebt. Maar ja, helaas, Dat hebben we niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: Nog één laatste ding. Naast leuk. Het fietsen en zwemmen natuurlijk krachttraining.
0: Ja.
1: Maar daarbij moet je op hogere leeftijd niet te hard van stapel lopen om overbelasting te voorkomen. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je je boodschappen, tassen kunt blijven dragen. En dat je gewoon in zijn geheel wat steviger bent.
0: Dus je hoeft niet per se naar de sportschool. Je kan het ook gewoon lekker thuis doen.
1: Je hebt dat tv-programma, hè?
0: Ja, wel, Nederland in Beweging. Juist. Het is niet voor niks eigenlijk. Ja,
1: nee,
0: ja.
1: Dat wordt echt geadviseerd.
0: Zullen we morgenochtend samen dan maar even meedoen?
1: Morgen kan ik niet, geloof ik.
0: Oh, ja, dat is dan jammer. Nou ja, ik geloof er nog steeds in. The Monkees!

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je stem uit. Succes!
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055-2340-079.
4: Nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
4: Gratis verzenden en retourneren.
5: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend. Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Dan is het 16:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hoogenk is het 21 graden en in Vierakker 24,2. Het weer in Gelderland, er trekken tamelijk veel wolkenvelden over de regio met soms een bui. Vooral in het zuidoosten krijgt de zon ruimte en hier wordt het ongeveer 23 graden. Dan nog wat Gelders nieuws. Burgersoe en Blijdorp, Diergaarde Blijdorp, onderzoeken samen of met de Wageningen Universiteit en Research het welzijn van vissen in aquaria. Ze bestuderen de veranderingen in leefomgeving zoals waterkwaliteit, licht, invloed hebben op de ontwikkeling van de vissen. Meer wil je hierover lezen? Dat denk ik wel. Dan ga je naar gld.nl of kijk in de Radio Gelderland app. Dan zijn er ook nog een aantal files. Er zijn er maar 2 hoger dan 20 minuten vertraging. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Geldermalsen. 27 minuten sta je daar vast. En ook de A2 iets verderop. De andere kant op. Utrecht Den Bosch tussen Oude Rijn en Beest. 34 minuten sta je daar vast. Zometeen muziek onder andere van Tears for Fears en Mark Ember.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
10: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werk

0: Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Thuis in Gelderland. Karsten.

0: een lekker liedje van Mark Amber, Belong Together. En wees alert, Amber Alert, inderdaad. Want zometeen gaan we bellen met Bas Bloem. Hij heeft een benefietconcert georganiseerd naar onderzoek naar Parkinson, om geld op te halen. En Parkinson, ja, dat is een hele vervelende ziekte. En de laatste tijd gaat er in het nieuws alleen maar al over.
1: Parkinson's is considered the fastest growing neurological condition in the world.
2: 1 million Americans are living with Parkinson's disease.
3: There is no cure.
4: De medische wereld is naarstig op zoek naar de oorzaak en een oplossing.
5: Volgens het expertisecentrum Parkinson komt die stijging onder andere door meer blootstelling aan wat de onderzoekers rotzooi in de omgeving noemen.
6: Glyfosaat wordt in de landbouw gebruikt, maar het is waarschijnlijk ook schadelijk voor de mens.
7: We weten dat ze relatie hebben tot Parkinson. Alsjeblieft, stop ermee.
8: Parkinson mag dan geen

0: dodelijke ziekte zijn, het grijpt diep in je leven.
1: Daar sta je. Nou, daar sta je dan. Nou. Je zit echt vast.
2: Dat is duidelijk. Meer geld betekent meer onderzoek. Zometeen bellen we hierover met Bas Bloem.

0: Shout hier bij Radio Gelderland. Je luistert naar Thuis in Gelderland. Ik ben Karsten van Dijk. En morgen gaat er echt iets heel bijzonders gebeuren in Nijmegen. In het concertgebouw De Vereniging is een benefietconcert voor onderzoek naar Parkinson. En dat is nodig, want de ziekte is in Nederland met 30% gegroeid de afgelopen 10 jaar. En elke dag krijgen 10 gezinnen te horen: u heeft Parkinson. Dus het is goed om er even bij stil te staan met dit benefiet. Op het podium staan onder andere Frank Boeien, Henk Hofstede van de Nits, Tanja Cross en Dries Roelvink. En bijzonder is, verschillende artiesten hebben zelfs Parkinson of kennen iemand met de ziekte. De middag wordt gepresenteerd door Leo Blokhuis, die met Bas Bloem praat over de relatie tussen muziek, kunst, dopamine en Parkinson. De initiatiefnemer Bas Bloem hebben we aan de telefoon. Goedemiddag, Bas.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat een prachtig initiatief ten eerste.
1: Nou, je hebt het perfect samengevat. Ik had het niet beter kunnen doen.
0: Nou, dan kunnen we ophangen, Bas.
1: Ja, bijna wel. Nou, weet je, het is een... Misschien toch even van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen ook hoe bijzonder het is voor mijzelf. En ook dat al die mensen bijdragen. Alle artiesten komen om niet. We krijgen het concertgebouw De Vereniging aangeboden namens de gemeente Nijmegen. Daar ben ik ze heel dankbaar voor.
0: Oh,
1: wat goed. Wat je nog niet genoemd had, er is ook een kunstexpositie in de gangen rondom de grote zaal waar het concert is, waarin schilderijen, beeldhouwwerken allemaal voor en door mensen met Parkinson te bewonderen zijn. Dolf Jansen is er ook nog bij. Die gaat een veiling organiseren waarin onder andere kunstwerken, maar ook hele andere bijzondere objecten geveild worden. Ook allemaal weer voor het goede doel.
0: Wat leuk zeg. Ik zag je gisteren nog bij Pauw en de Wit. Jij bent, voor de mensen die je niet kennen, neuroloog. En internationaal sta je bekend als Parkinson-expert. Kun je in 1 of 2 zinnen uitleggen voor de mensen die eigenlijk niet precies weten wat het is? Wat houdt eigenlijk Parkinson een beetje in?
1: Nou, heel veel mensen kennen het denk ik van buiten wel, doordat het een ziekte is die heel zichtbaar is door de gebogen houding, het trillen van vaak 1 arm, het langzamer bewegen, het schuifelen. Tegelijkertijd is dat maar het puntje van de ijsberg, want onder water zit het grootste deel van die ijsberg. En dat is stemmingsproblemen, moeite met denken, moeite met plassen, moeite met poepen, veranderde slaap, veranderde seksualiteit. Parkinson is echt een hele ingewikkelde en daarmee ook een super invaliderende ziekte.
0: Ja.
1: Voor een deel wel te behandelen met medicijnen, maar we kunnen de ziekte nog niet afremmen. Het wordt dus ook alsmaar erger in de loop van de tijd.
0: Nee, er is niet echt een geneesmiddel, begreep ik, hè?
1: Nee, genezen is er niet bij. Wat we dolgraag willen is afremmen. Nou, wat ik gisteravond op de televisie bij Jeroen Pauw verteld heb, is dat we in het Radboud UMC, en de naam van Milan Beckers moet genoemd worden, want dat was de jonge onderzoeker die de ontdekking deed, hebben we in het bloed een test kunnen ontwikkelen waarmee we Parkinson vroeger kunnen opsporen.
0: Mm-hmm.
1: Heel belangrijk, dat is niet iets wat mensen morgen bij de huisarts kunnen aanvragen. Dat is vooral bedoeld voor wetenschap. Want we denken dat als we Parkinson ooit willen afremmen, dat we dat beter in de allervroegste fase kunnen doen.
0: Ja.
1: Nog voordat wij nu de diagnose stellen, omdat er dan nog veel meer gezond hersenweefsel over is om te beschermen.
0: Maar hoe kom je erachter dat je in een vervroegd stadium zit? Want ik begreep ook wel, in de eerste 10 jaar kun je misschien soms helemaal niet doorhebben dat je het hebt.
1: Nee, dat klopt. Mensen lopen vaak al de deur plat bij de huisarts of bij andere specialisten, omdat ze allerlei vage klachten hebben. Maar die zijn te vaag om nu nog de diagnose te stellen.
0: Ja.
1: Het zou dan enorm helpen als je een objectief testje hebt in bijvoorbeeld je bloed, die kan aantonen dat er al een dopamine tekort, want dat is het stofje wat ontbreekt in de hersenen bij mensen met Parkinson.
0: Okay.
1: Dat kunnen wij nu met een bloedtestje al aantonen. En dat testje gaat in zijn eentje niet zekerheid geven over Parkinson, maar in een optelsom met bijvoorbeeld de vroegste klinische verschijnselen en andere objectieve testjes denken we dat we daarmee al eerder grip krijgen op Parkinson. En daarmee kunnen we mensen op de korte termijn aanbieden om deel te nemen aan onderzoek, om nieuwe remmende therapieën te testen. En als die ooit positief zijn, dan kunnen we ook echt gaan screenen in het kader van de zorg.
0: Ja, precies. Dat zou heel mooi zijn. We gaan even naar de avond van morgen. De avond, de middag, dat is ook al heel bijzonder.
1: Juist.
0: Het is om 2 uur 's middags en ik begreep van jou, de zaal zit al redelijk vol.
1: Ja, we hebben 1250 kaarten verkocht en counting. Het gaat toch steeds heel rap door. Dus we moeten de balkons waarschijnlijk gaan opengooien.
0: Dat is niet erg.
1: Nee, dat is helemaal niet erg. Alle opbrengsten gaan naar het goede doel. Nou, we hebben een mix van bekende artiesten. Nou, je noemde al Frank Boeien, Henk Hofstede. Die gaan overigens het concert afsluiten met een duet.
0: Oh,
1: nou, daar kijk ik nu al enorm naar uit. Maar ook mensen met Parkinson, en dat vind ik minstens zo belangrijk. De bekende artiest is natuurlijk prachtig, maar Andreas Götze is bijvoorbeeld een operazanger die een aria van 8 minuten ten gehoor gaat brengen, maar kreeg op jonge leeftijd Parkinson. Petra Clouwens kreeg op 35-jarige leeftijd Parkinson. Nou, die heeft een stem als een orgel. Die gaat de vereniging morgen helemaal plat zingen. En
0: dus
1: zo.
0: Het hoeft je stem totaal niet aan te passen of zo? Of aan te tasten als je dan Parkinson hebt?
1: Nou, Parkinson tast je stem wel degelijk aan. Dat is een hele goede vraag trouwens van je. Alles wat automatisch gaat, bijvoorbeeld een gesprek voeren, dat wordt minder bij Parkinson. Maar zingen is eigenlijk een ander motorisch mechanisme.
0: Ah.
1: En zingen gaat vaak beter. Ik denk dat heel veel luisteraars ook wel bekende muzici kennen. Ed Sheeran is een voorbeeld. Mensen die stotteren, maar wel kunnen zingen.
0: Ja.
1: Zingen is een ander programma en dat gaat vaak naar verhouding beter dan praten.
0: Ah, vandaar. Nou, goed om te horen in ieder geval dat jullie nu deze benefiet hebben georganiseerd. Het zit bijna vol. Kunnen we misschien ook nog een tweede verwachten dan, denk ik gelijk?
1: Nou, het is een onderneming van je welste. Laten we eerst morgen tot een goed einde brengen. Als mensen nog willen komen, het kan, hè. Via Concertgebouw de Vereniging kun je nog kaarten bestellen.
0: Ja.
1: Dat is echt de allerlaatste. Mensen dragen daarbij aan het goede doel. En als het een groot succes is, nou, dan willen we natuurlijk een vervolg eraan geven.
0: Dat snap ik helemaal. Dankjewel Bas dat we even konden bellen. En dus morgen in het Concertgebouw de Vereniging de benefiet voor Parkinson. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: De papierwinkel die vloog tegen de microfoon aan van enthousiasme toen ze de Four Tops hoorden op de radio. Oh, Don't Walk Away is misschien ook wel weer zo'n goede tip voor die alle 1300 goedlijsten, hoor. Heb jij eigenlijk al een lijstje samengesteld, Jeroen?
1: Nee, nog niet.
0: Dat is misschien wel leuk, want tot 1 oktober kun je nog je lijstje samenstellen voor de alle 1300 goed voor Radio Gelderland.
1: Nou, dan ga ik dat even doen, zometeen.
0: Heb jij zo een idee? Wat is top of mind voor jou waarvan je denkt, dat moet er sowieso in?
1: John Lennon met Imagine.
0: Nou, stel je voor. Ja, die haalt het ook wel, denk ik, hoor. Die
1: nou,
0: haalt
1: het wel. Dat is ook wel een klassieker, hè?
0: Ja,
1: elk
0: zeker.
1: Jaar in de top 2000 Go Go Go vrij hoog.
0: Ja, maar die lijst die kennen we hier niet, Jeroen. Die lijst, we kennen alleen de alle 1300 goed.
1: En die zijn... maar de R is ook weer in de maand, dus dan komt december ook alweer dichterbij. En dan heb ik ook alweer zin in,
0: dus
1: hoor.
0: Dan voel je het. Ja, ik snap het. Ja, ja, deze
1: maar goed,
0: zijn...
1: het weer laat er toch niet echt aan denken. Hè?
0: Ik wil net zeggen, Jeroen van Weerplaza, laten we het daar lekker over hebben. Laten we gewoon niet bij vandaag beginnen, want dat is een beetje een saaie dag. Met een beetje...
1: Nou, het ligt eraan, want als je in de Achterhoek zit nu, heb je de zon bij 23 graden.
0: Oh, hier best in Arnhem is het verschrikkelijk. Ja. Ik zie alleen maar wolken en echt herfst.
1: Ja, nee, echt grote verschillen nu in Gelderland. Want inderdaad in Arnhem, maar ook alles ten westen daarvan, is het op dit moment bewolkt met af en toe regen. Bij 18 tot 20 graden. Maar in de Achterhoek schijnt de zon en daar is het 23 graden. Dus ja, dat wil ik toch wel even benoemen.
0: Nou, zeker. Maar nu gaan we naar de dag die eindelijk komt.
1: Eindelijk zelfs. Nou, we hebben wel heel veel mooi weer gehad, hè, natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Maar dit is wel bijzonder, hoor. 29 september. En wat gaat het worden, Jeroen?
1: Nou, morgen na een grijze start schijnt het zonnetje en dan wordt het 25, het lokaal 28 graden. Dat is echt voor eind september zeldzaam.
0: Ja, is het een weerrecordje, denk je?
1: Als dit morgen uitkomt, dan hebben we een van de meest late warme dagen ooit te pakken sinds
0: het
1: start van de metingen.
0: Lekker. En wat ga jij doen op zo'n dag als het eigenlijk misschien wel de laatste echt lekkere dag van het jaar wordt?
1: Nou, dan ga ik dus het weer verkondigen op onder andere Omroep Gelderland, op tv en radio. En vooral zeggen dat je niet binnen moet zitten. En wat doe ik zelf? Binnen zitten.
0: Ja, ja, ja, dat is het vreselijke. Ja, ja, ja. Maar heel even woensdag, kort. Ja.
1: Woensdag ben ik vrij. En dan wordt het ook wel weer lekker weer, hoor. Want dan kan de temperatuur weer opnieuw naar 27 of zelfs 28 graden stijgen.
0: Hallo.
1: En dat net voor dat oktober start. Mm-hmm. Ja, oktober begint dan wel met een paar buien en onweer en iets lagere temperaturen. Maar rond het weekend dan komt het zonnetje terug en dan wordt het opnieuw weer 20 graden. Wat ook echt niet verkeerd is.
0: Ik vlucht halverwege oktober vlucht ik zelf naar Spanje. Omdat het dan, hoop je op wat lekkerder weer. Of had ik gewoon hier moeten blijven in Nederland? Of is het slim wat ik heb gedaan?
1: Oktober is wel echt ver weg. Hoe vaak is het nog 20 graden half oktober in Nederland? Ja. Nou, dat is echt, dat is ook al vrij zeldzaam. Dus ik denk dat je er wel sowieso goed aan hebt gedaan, hoor.
0: Ach, gelukkig.
1: Moet toch een keer herfst worden, hè?
0: Moet toch een keer herfst worden. En dat heeft ook weer zijn charme. Ik zie alle blaadjes nu groen, maar het is ook wel weer mooi als ze geel, oranje en rood worden. Dankjewel, Jeroen van Weerplaza. Tot morgen, denk ik.
1: Ja, tot morgen.
0: Oké, sweet goodbyes. Hier is Cresup.

0: Nou, voorlopig nog lang geen sweet goodbyes hoor. Want ook na het nieuws van 5 uur zijn we er met Thuis in Gelderland. Onder andere natuurlijk met nieuws uit de regio met Rob. En we gaan bellen met iemand die is 18 jaar. En die heeft een hele bijzondere hobby van een 81-jarige man overgenomen. Nou ja, hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen na het nieuws van 5 uur. En muziek van Living in a Box en Shirley Bassey komt er ook aan.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
3: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
2: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Zitcomfort, met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren en ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. De Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Een Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hij schrikt er zo erg van, onze nieuwslezer, dat het morgen zulk belachelijk mooi weer wordt. Nou, ik heb er nou wel zin in, hoor. Sterker nog, ik heb de ramen nu al in de studio opengezet. Ik weet eigenlijk niet of dat helpt, maar ja. Het verkeer. Er zijn nog 3 meldingen vanaf 20 minuten hier in Gelderland. De A2, Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 22 minuten sta je daar vast. De A2, Utrecht richting Den Bosch. De andere kant op, Utrecht, Papendorp en Beest. 32 minuten sta je daar nog vast. En tot slot de N233 Veenendaal tussen Kesteren. Tussen Veenendaal en Kesteren 27 minuutjes sta je daar vast. Sterkte als je vaststaat.
6: Badkamer nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de sanitaire afdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
10: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
11: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
12: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
17: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
18: Thuis in Gelderland. Met Kars.

0: Living in the Box van Living in the Box. Ja, heb je eigenlijk nog meer artiesten die hetzelfde nummer hebben gemaakt met hun eigen titel erin, bedenk ik me nu. Ja, je hebt natuurlijk de Rolling Stones, Like a Rolling Stone, maar dat is weer net anders erop.
1: Ja, jij bent de grote muziekkenner hier van ons twee. Ik zit te denken, maar...
0: Ja, dat is een lastige. Nou, weet je het, laat het even weten. Ja, dat denk ik ook wel. Laat het even weten via de Radio Gelderland app. Als Madonna bijvoorbeeld een liedje Madonna heeft, dat zou nog kunnen, zou ik bedenken dan. Maar Living in the Box, Living in the Box. Ook een goede tip voor die alle 1300 goed. Vind ik wel, eigenlijk. Ik heb het nou een tijdje niet meer gehoord. Rob, Gelders nieuws.
1: Ja, leuk. Precies. Drie mannen uit Noord-Holland die betrokken waren bij voetbalrellen in de Arnhemse binnenstad, die krijgen geen straf. Mannen werden na de wedstrijd Vitesse-Ajax in de Arnhemse binnenstad door een groep van zo'n 40 Vitesse-supporters aangevallen en achtervolgd. En hoewel ze zelf sloegen, met allerlei spullen gooiden en iemand ook bewusteloos schopte, vindt de rechter dat dat niet verwijtbaar is, omdat het ging om zelfverdediging.
2: De rechtbank stelt op grond van deze bewijsmiddelen vast dat de verdachte door het handelen van de Vitesse-groep totaal onverwacht en op gewelddadige wijze werd geconfronteerd met gevoelens van angst, paniek, verwarring, stress en pijn.
1: Ja, noodweer heet het dan officieel. Er waren tot 13 dagen cel en ook werkstraffen tegen die mannen geëist.
0: En nou was er gisteren ook alweer bij de Graafschap tussen Den Bosch, die onrust tussen supporters, dat ze van het uitvak allemaal bier gooiden naar de FC Den Bosch supporters. Ja, daar is wel een man even van opgepakt. Maar ja, daar gaat waarschijnlijk ook dus weer niks. Je weet het niet.
1: Dat weet je inderdaad niet.
0: Nee. Maar ja, stop er toch eens mee, jongens, want je verpest het voor de rest. Dat is het vooral.
1: De appel- en perenoogst, beter nieuws, nadert zijn einde. En fruitteler Erik van Haarlem uit Buurmalsen is tevreden. Ondanks die droge zomer die we toch hadden, zijn de appels en peren volgens hem dit jaar van uitzonderlijk goede kwaliteit.
3: Ja, ze zijn. Ik vind alles uitzonderlijk goed op smaak. Ja, ja, dat is het toch. Ja, meer zonuren, toch extra suikers. En dat gaan we wel merken de komende winter als wij ze af gaan zetten. Mensen kunnen daar uitkijken naar heerlijke peren en appels. Ja.
0: En dan ook nog eens wijn, hè? Doet het ook goed in Nederland ineens? Nou ja, goed. Beter dan voorgaande jaren.
1: Ja, die hoop zon heeft toch een hoop gedaan. Het was wel heel veel water geven deze zomer, zei deze teler nog. Want dat moest natuurlijk wel.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Dan nog nieuws over een golfkar. Die heeft in Wolfhezen ineens een heel belangrijke rol gekregen. Want de spoorwegovergang is daar dicht voor de bouw van een tunnel. En de buurtbus kan daar dus niet meer overheen. Kan niet bij woongemeenschap Het Schild komen, waar juist mensen met een visuele beperking wonen. Maar ze hebben daar een slimme uitweg bedacht, namelijk de inzet van dus een golfkar.
4: De overweg is nu dicht voor gemotoriseerd verkeer eigenlijk, dus voor auto's. Dus mag de buurtbus er ook niet overheen. Nu geldt een golfkar als langzaam verkeer. En dat mag nog wel over het spoor heen op dit moment. Dus zo hebben we toch een manier kunnen bedenken om de golfkar wel te laten rijden. Waar de buurtbus dat helaas niet mag.
1: Ja, vrijwilligers rijden die bewoners nu dus met die golfkar over de tijdelijke overgang het dorp in. En voorlopig blijft dat golfkarretje nog wel nodig, want die tunnel onder het spoor moet eind februari klaar zijn. Kan ik me ook voorstellen dat er binnenkort toch nog meer golfkarren rijden daar.
0: Ja, of een golfkar met een aanhangertje en dan een golfkar met twee aanhangertjes. Ja, dan krijg je gewoon een treintje aan golfkar. Zometeen denk ik nog meer nieuws erop. Blijf nog even hangen. Gezellig. Dan zit ik hier ook niet zo alleen. Nou, gelukkig is Elvis ook om ons gezelschap te houden.
5: It was a night. Oh, what a night it was. It really was such a night.

collega Joy, die wordt hier altijd een beetje opgewonden van als ze Bruno Mars hoort op Radio Gelderland. En over Mars is gesproken, dat is dan weer het leuke als je hier rondloopt. Elke dag, er zit hier een hele grote redactie, met onder andere Rob, die zo meteen met het laatste nieuws komt. Maar elke dag is er wel iemand jarig. En waarom denk ik daaraan? Ik hoor Bruno Mars. Dus er lag een gigantische schaal met Snickers en Marsen en Twixen. En noem het maar op, ook kletskoppen. Echt heerlijk eigenlijk. Vandaar dat ik ook zoveel loop te praten, omdat ik een kletskopje op heb, denk ik net. Zometeen dus, Rob, met het laatste nieuws uit de hele wereld. En Ace of Base nu, all

0: Alweer uit 1992. En als je dat dan hoort, dan denk je, oei, de tijd gaat toch wel snel. De Zweedse mensen van Eusef Beus met All That She Wants. Rob, je bent er weer. Van die hele grote redactie ben je afgekomen. Heb je ook iets van die schaal afgepakt? Van diegene die jarig was?
1: Nee, dat heb ik weten te weerstaan.
0: Oh, wat knap.
1: Je had er 2, geloof ik, toch?
0: Ik had er stiekem 3 gepakt. Jeetje, ja. Een kletskopje en een Twixje en een...
1: Moet het toch allemaal vanavond weer afgelopen worden?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, vooruit dan maar weer.
1: In het nieuws vandaag, computergestuurde prijzen. Algoritmen die bepalen welke prijs je te zien krijgt bij een webshop, of als je een vliegticket of concertkaartje wil kopen. Het is zelfs zo dat je soms op je computer 2 schermen open kunt hebben staan en dan zien dat bij dezelfde winkel hetzelfde product een andere prijs heeft. Of dat die prijs van hetzelfde product 5 minuten later ineens anders is. Heb je wel eens meegemaakt?
0: Ja, ik heb het een keer gehad. Wij zouden op huwelijksreis gaan naar Mexico jaar of 4 geleden. En toen hadden we een reis geboekt voor, 4500 euro. Mm-hmm. Echt de duurste reis die we ooit hadden geboekt.
1: Ja.
0: En toen waren we nog naar het reisbureau gegaan ook. Want we hadden geen idee waar we heen moesten. Ze zeiden Mexico, dat is leuk. En toen dachten we, waarom niet? De volgende week, op een dinsdag, keken we.
1: Ja.
0: Was die 4100 euro.
1: Oh.
0: Wij dachten, hallo, 400 euro minder. Ja. Bellen. Ja hoor, mag. Huppakee. Die week daarna zei ik tegen mijn vrouw, laten we toch nog eens even kijken wat die reis nu was.
1: Ja.
0: Onder de 4000 euro. Nee. Ah, je mag hem dus 2 keer aanpassen qua prijs. Dus daar hadden we wel een beetje mazzel in. Maar je hebt wel het idee dat je continu beduveld wordt.
1: Nou, en dat is het nare. Klanten snappen er ook niets meer van, raken in verwarring. Deze woordvoerder van de Autoriteit Consument en Markt, die legt uit hoe dit nu werkt.
2: Dat komt omdat bedrijven steeds meer informatie hebben over individuen en een inschatting maken over welke prijs ze bereid zijn te betalen. En daardoor kan het tot gevolg hebben dat je meer betaalt dan je buurman of minder. Maar dat is een reden, of dat is eigenlijk een ontwikkeling in de techniek waarover we ons zorgen maken. En we willen in ieder geval dat bedrijven er transparant over zijn als ze dat gebruiken.
1: Ja, want je houdt er toch geen lekker gevoel aan over, hè?
0: Nee, dat is het. En ik weet nog, ik had het al eerder in deze uitzending over kaartjes voor Oasis. Die stonden nu gewoon vast. De prijzen waren gewoon vast. Maar ik weet vorig jaar, toen die, of 2 jaar geleden, toen die concerten in Engeland waren, hadden ze ook fluctuerende prijzen.
1: Ja.
0: Dus hoe meer mensen eigenlijk, hoe gewilder die kaarten werden, hoe meer die prijs werd opgevoerd. Dus op een gegeven moment kon je kaarten kopen voor 450 euro. Ja, het gaat nergens meer over.
1: Nee. Nog een prijsexperiment, zou ik maar zeggen. In pretpark Toverland in Limburg. Daar gaan ze een week lang geld vragen per attractie.
0: Zo.
1: Je mag dan dus gratis het park in. Maar bij iedere attractie reken je af met een digitale strippenkaart. Nou, deze abonnementshouder vindt het wel goed nieuws, want hij denkt dat zijn moeder dan wat vaker meegaat om op de tassen te passen.
3: Mijn moeder die heeft dus geen abonnement. En die zei dus al van, misschien kan ik dan een keertje mee. Want die blijft altijd op de tassen. Die gaat ook altijd nergens in.
1: Nee, als je dan toch ergens in wilt, wat betaal je dan voor zo'n attractie? Nou, voor de grote houten achtbaan, daar is het 3 strippen van 2 euro. Dus 6 euro voor een ritje. Er zijn ook attracties die 2 of 1 strip kosten. Nou, een gewoon ticket kost 43 euro. Dus je kunt bijvoorbeeld 21 keer in de theekopjes voordat je strippenkaart dan op is, zeg maar.
0: Nou, wat goed zeg. Ik, schat, als je naar me luistert, wij gaan binnenkort, heb ik een heel leuk uitje voor je. We gaan naar Toverland in Limburg. We gaan er gewoon koffie drinken, verder niks doen hoor. But the price ain't right.

0: de mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek.

0: ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Oeh, we zijn laat zeg. Het is 17:04. Je luistert naar Radio Gelderland. In Tuil 18 graden en in Geeselaar 23,5 graden. Het weer voor de rest in Gelderland. Vanavond en vannacht kunnen er op meerdere plekken onweersbuien passeren. Of gewone buien. En morgen, ja, daar zitten we allemaal op te wachten. Hè. Morgen wordt het heerlijk warm. Met temperaturen tussen de 26 en zelfs 28 graden kan het worden. En zon. Dus 's middags zit je helemaal goed. Dan is er nog wat Gelders nieuws. De politie heeft twee mannen uit Epe opgepakt voor heling van gestolen brandweergereedschap. Vorige week werden ze aangehouden, maar de politie maakte het vandaag bekend en het onderzoek gaat op dit moment van start. Meer Gelders nieuws op gld.nl of in de Gelderland-app. En zometeen gaan we bellen met Lucas Otte. Die wil molenaar worden en neemt het stokje over van een 81-jarige oude molenaar. Zometeen hoor je precies waar dat allemaal over gaat. Eerst kijken we nog even naar de weg. Er zijn nog 3 vertragingen boven de 20 minuten. De A2, Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Geldermalsen. 48 minuten sta je daar vast. De A2, Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 28 minuten. En de A15, Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Ridderkerk. 49 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
8: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorggenoten. Word jij onze nieuwe zorggenoot? Meld je aan op dezorggenoten.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Hey Remo!
15: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
18: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.

0: Ed Sheeran hier bij Radio Gelderland in Thuis in Gelderland. En I'm in love with the shape of you. I'm in love with vier wieken. Het is een rijksmonument en het bestaat al honderden jaren. De Kinderdijk staat er ook helemaal mee vol. En Lucas Otte is er ook verliefd op geworden. Hij is 18 jaar. Je zou denken, ga toch achter de vrouwen aan, Lucas. Maar ja, jij ging iets heel anders doen met je leven, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Jij bent verliefd geworden op de molen.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij was nog maar 8 jaar en toen liep je bij de eerste molen naar binnen, de Vlinder in Deil. En toen dacht je van, weet je wat, ik ga gewoon een molenaarsopleiding doen. En toen heb je dus, als ik het goed heb, van molenaar, van een molenaar die 81 is, ga jij het stokje overnemen. Hoe zit dat precies?
1: Klopt, nou ja, dat is best wel een mooi verhaal. Maar om het even kort samen te vatten, is dat ik het vak echt is heel erg geïnteresseerd ervoor was op de molen in Beest. En toen was ik 5 jaar. En toen liep ik al iedere zaterdag liep ik al mee op de molen. En later ben ik dus een keer op een goede zomerdag Molen de Vlinder in Deil binnengestapt. En ja, sindsdien had ik een hele goede klik met de molenaar daar. En hebben we samen 4 jaar naar een moment toegewerkt dat ik ook mijn diploma gehaald heb. En nou daar ook molenaar mag zijn.
0: En jij doet het dus samen met een molenaar van 81 jaar. Sini van Steenis, zeg ik het zo goed?
1: Ja. Ja.
0: En jullie schelen dus 63 jaar. Is dat niet ingewikkeld?
1: Soms wel. Maar ja, over het algemeen, met goed overleg, we weten waar we het over hebben, gaat hartstikke goed.
0: Dus en jij gaat het dus helemaal, jij gaat zijn molen echt overnemen ook dan?
1: Ja, dat kun je wel zo zeggen. Ja, we zeggen als molenaars, het is mijn molen. Maar de molen is van de Molenstichting. Maar het voelt gewoon als jouw molen. Want ja, jij bent natuurlijk het meest. Jij hebt hem in macht, zeg maar.
0: En wat doe je dan met die molen? Ga je nog echt meel maken? Of wat is de bedoeling van die molen?
1: De belangrijkste taak is dat de molen als monument in stand blijft. En daar zorg je dus voor het kleine onderhoud. Met de molen draaien, het verrichten van klein onderhoud. En dat zit dus in kleine reparaties, het molenerf netjes bijhouden. En echt grotere klussen, die worden uiteindelijk uitbesteed aan molenmakers. Ja. Maar wij zorgen er gewoon voor dat alles netjes is en in goede conditie is en dat het blijft bewegen.
0: Dus je zorgt er echt voor dat de molen letterlijk blijft draaien. Daar komt het op neer.
1: Ja. Ja.
0: Maar het is niet zo meer dat een molen echt een functie heeft zoals vroeger, dat er een rat aan zit, een waterrat aan zit, of dat er echt meel mee wordt gemaakt, of noem het maar op.
1: Ja, dat is nog steeds zo, want de molen de Vlinder die is maalvaardig. Dus dat betekent dat als hij kan malen, dan doen we dat. En we proberen natuurlijk wel, als we gaan malen, dat op molendagen, monumentendagen te doen. Zodat de bezoeker ook echt heel mooi het hele maalproces kan volgen, zeg maar.
0: Wat leuk zeg. Denk jij dat je dit ook, want jij bent 18, jouw voorganger is dus 81, dus precies andersom. Denk je dat je het ook zo lang volhoudt tot je 80ste? Je hoeft dan nog maar, om precies te zijn, 63 jaar dus ook.
1: Ik hoop het wel natuurlijk. Of ik lang gezond mag blijven, dat weten we natuurlijk niet. Maar ja, ik zou het ontzettend leuk vinden om ook net zo lang molenaar te mogen zijn. En tot meer ervaring op te doen.
0: Wat leuk zeg. Nog één keer, Lucas, waar staat die molen? Dan kunnen we allemaal een keer een kijkje komen nemen.
1: Ja, die staat in Deil, Molen de Vlinder.
0: Kijk, en dan mogen we altijd even aankloppen en kijken hoe dat werkt.
1: Ja, als de wieken draaien, zijn je van harte welkom.
0: Ah, wat leuk. Lucas Otte, dank je wel. En veel plezier met het molenaarsvak.
1: Yes, dank je wel. Fijne uitzending.
0: En hier is Cliff Richards met Dreaming.

Van Dekhout. Met Te Veel Is Genoeg. Een nieuw singeltje. Ik vind het een leuke plaat, hoor. 14 augustus verschenen en we draaien hem volop hier bij Radio Gelderland. Zometeen.

Ik presenteer weer sinds een tijdje dit programma Thuis in Gelderland. En dan komt binnenkort ook nog eens die alle 1300 goed monumentenlijst komt eraan. En nu denk ik, ik heb zoveel platen die ik er eigenlijk in wil zetten. Dus ik ga vanavond zelf ook even naar gld.nl om even een lijstje samen te stellen, denk ik. En dan heb ik nog gelijk een tip voor je. En ik denk dat dit wel de allerbeste plaat is van de band waar ik het zo meteen over heb. Vorig jaar stond hij op 372. Maar hij is flink gedaald ten opzichte van 2024. Toen stond hij nog op 101. En ik vind dat deze plaat persoonlijk zeker in de top 100 moet staan van de aller 1300 goedlijst. Ik heb het over een plaat van een man die gitaar speelt en normaal bas. En hij probeerde als tiener al Bach te spelen. En omdat hij zoveel Bach had gespeeld op zijn gitaartje, kwam dit er eigenlijk uit. Want het is een beetje verwantschap met een Bach-nummer, heeft het. Het is eigenlijk gewoon een soloplaat van Paul McCartney. Want hij zingt zelf en speelt ook gitaar. Ik heb het over het prachtige, wonderschone Blackbird van de Beatles. Ik zeg tot morgen. Blackbird.

0: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
1: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groots in kast, klein in prijs.
0: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken. Zoals PMA Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met vrijdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
6: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: Voor ons Eastbourne assortiment bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
6: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
7: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
13: Doei doei!
12: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
18: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
2: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Nee, nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
6: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
12: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
11: De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
13: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
11: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De avond van Gelderland.

0: Want alle 1300 goed komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
1: De 5 zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
3: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
1: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog, vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland. Non-stop muziek.
4: Radio Gelderland. I've heard people say that too much of anything

0: Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
2: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
1: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden, waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in, en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. Komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA. Ben je fan of zo?
3: Jazeker. Ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam de CD. En tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, wil je ook nog een ontbijtarrangement voor twee? Alle1300goed.nl. Dankjewel.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. De rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
2: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
1: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
3: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
1: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaalrechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was, meldt een Frans onderzoeksplatform. Hij was toen actief als activist voor Front National, de voorloper van de partij. Bardella zou onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn en dat Franse ministers de belangen van Israël boven de Franse belangen stelden. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren op het partijcongres van D66 deed. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei daarna dat hij het niet letterlijk bedoelde. De premier zei dat hij erg gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen en dat hij dat probeerde over te brengen, maar dat hij zich netter had moeten uitdrukken. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hack bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In Duitsland heeft een bejaarde man bij het inparkeren van zijn auto zijn eigen vrouw doodgereden. Het gebeurde gistermiddag in een plaatsje vlakbij Frankfurt. De man van 84 reed achteruit, maar raakte een andere auto. En toen hij hem weer in de voorruit zette, gaf hij ineens te veel gas. Zijn vrouw stond voor de auto en overleed ter plekke. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
3: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mijn spiersom.
6: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Premier Jette zei dus dat hij iedereen die vrouwen, LHBTI'ers of minderheden van kleur of geloof aanvalt, vol op de bek gaat slaan. Dat is niet netjes van de premier en het is bovendien zo onnodig. Via artikel 1 van de grondwet een paar andere wetjes handhaven en hopsa, allemaal achter de tralies. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, waarin we ons via Litouwen en Brussel maar weer eens afvragen of we wel goed reageren op de steeds een stapje verder gaande Russische agressie richting Europa. Abortus moet uit het strafrecht, vindt Pro. Waarom is dat eigenlijk nodig? En de film Toute Direction over de 71-jarige taxichauffeur-chef die plotseling ontslagen wordt en dan... Nou ja, dat kunt u gaan zien, want die film sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af en draait vanaf donderdag in de bioscoop. De regisseur komt er straks over vertellen. En dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: Baas in eigen baan! Baas in eigen baan!
4: Hier is hij, de wet die op dit moment ook ingediend wordt bij de Tweede Kamer.
5: Hij is aan jullie.
1: Maandag 28 september.
2: Een nieuwe poging dus om abortus uit het strafrecht te halen.
6: Want abortus is namelijk gewoon zorg, medische zorg.
2: Waar het volgens deze gynaecoloog ook niet thuis hoort.
6: Die niet in de strafwet thuis hoort tussen allerlei criminele handelingen.
2: Stel dat het lukt, wat verandert er dan nog meer?
7: De facto niets. De praktijk zal even zorgvuldig blijven.
2: RTL Nieuws sprak met de moeder van een man die vastzit in Kroatië voor smokkel van illegale migranten. Hem was een lucratieve deal aangeboden.
8: Je krijgt 500 tot 1000 euro per persoon die je vervoert. Dan heb je zo 5000 euro verdiend.
2: Hij zou slechts een boete krijgen als hij gepakt werd. Maar het leverde hem een lange straf op. En hij is niet de enige Nederlander.
8: Dat er nieuwe gevangenen binnenkomen en dat die allemaal onder valse voorwendselen daar naartoe gehaald zijn.
2: Sinti en Roma worden nog steeds gediscrimineerd en uitgesloten. Deze vrouw verhuisde van de woonwagen naar een huurhuis en dat beviel voor geen meter.
9: En die muren komen op me af, maar als je eenmaal in een huis woont en je wilt terug, kom je niet meer zo makkelijk terug.
2: Want ze krijgt geen hypotheek voor een nieuwe woonwagen. Maar ja.
9: Je kan het meisje uit de wagen halen, maar de wagen gaat nooit uit ons.
2: 6 op de 10 automobilisten en de helft van de fietsers maken zich er schuldig aan. Toch even de mobiel checken.
10: Je ziet heel veel mensen gewoon fietsen tegenwoordig met de telefoon in de hand.
11: Dan ben ik goed aan het opletten en dan fietst iedereen zomaar lukraak links, rechts, onderdoor, overheen.
2: Het trillen, de piepjes, het is ook moeilijk te negeren, maar soms zijn de gevolgen desastreus.
12: Het klinkt natuurlijk heel onschuldig. Ik denk van, nou, ik kan dat wel, ik kijk wel eventjes op mijn telefoon. Nou, dat denken heel veel automobilisten. Met als gevolg meer dan 100 doden per jaar.
2: Boodschappen in de buurlanden, we doen het meer en meer.
13: Ik kom hier om een check en sigaretten te halen.
14: Vlees, schoonmaakmiddelen, drank, goedkoper.
2: En het gaat dan niet om één pakje vlees en één flesje wijn of shampoo?
13: Om een hele volle auto terug. Echt een hele volle auto.
2: En niet alleen de boodschappen zijn goedkoper.
15: Wij zijn gisteren in België wezen tanken om vandaag in Duitsland boodschappen te kunnen doen.
2: En zo wordt de boodschappen doen weer leuk.
16: We zijn meestal een heel dagje weg, hè?
17: Ja, maar wel echt een uitstapje van, toch?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat in de kranten van morgen is gelezen door Michel Koenen.
18: Net als de omwonenden van Schiphol zijn 3 onafhankelijke instanties kritisch op de kabinetsplannen. In Trouw zeggen ze dat de plannen het milieu en de omwonenden onvoldoende beschermen. Morgen debatteert de Kamer over de kwestie. De instanties vragen de kritiek serieus te nemen.
2: Het gaat om de Raad van State, de Commissie voor de Milieueffectrapportage en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De omwonenden vrezen dat de gebreken waar deze instanties op wijzen onvoldoende worden hersteld, omdat minister Karremans haast heeft.
18: Een proef in Amsterdam om asielzoekers aan het werk te helpen is succesvol en wordt voortgezet. Een derde van de deelnemers van de pilot heeft sinds vorig jaar werk. En nog eens bijna een derde heeft een stap richting betaald werk gezet. Staat allemaal in het parool.
2: De asielzoekers gingen vooral aan de slag in de horeca, transport en logistiek. 5 vonden een baan bij de gemeente in de hoofdstad Amsterdam. Amsterdam zette de proef op samen met het COA en het UWV. De werkzoekende asielzoekers krijgen persoonlijke begeleiders.
18: De Telegraaf schrijft dat een verbod op powerbanks in vliegtuigen nog altijd niet nodig is. Dat blijkt volgens de krant uit een rondgang langs experts en luchtvaartmaatschappijen. De gedupeerden van de zogenoemde powerbankvlucht van KLM die willen actie van topvrouw Rintel.
2: Nederlandse benzinepomphouders bij de Duitse grens kijken bezorgd uit naar de komende accijnsverlaging in Duitsland. Dat schrijft de Volkskrant. Donderdag wordt benzine en diesel bij de Oosterburen 17 cent goedkoper. Van de een op de andere dag komen ze niet meer, zegt een bezorgde pomphouder in de krant.
18: In het AD aandacht voor padel, maar dan de schadelijke gevolgen. Want zo'n padelbal die lijkt op een tennisbal en hij past precies in een oogkas, zegt een oogarts tegen het AD. De afgelopen jaren zagen we af en toe letsel door een padelbal.
2: Maar de afgelopen maanden is er een forse stijging, zegt hij. Oogbloedingen, beschadigde hoornvliezen en lenzen, netvlieslostlatingen, hoge oogboldruk of zelfs een scheur in die oogbol. Het is echt zorgwekkend.
18: Maar er is een simpele oplossing, zegt de arts. De veiligheidsbril. Maar ja, die willen mensen vaak niet op omdat ze het maar lastig vinden, zeker als die beslaat. En we willen zo'n bril zeker niet verplichten, zegt de arts, maar we willen er wel op wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van spelers en spelersfaciliteiten.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Tom Petty en de Heartbreakers, Depending on You. De Litouwse premier Sinkevicius gaat morgen op bezoek bij NAVO-chef Mark Rutte. Hij zal daar zeker aandringen op meer alertheid van het Westerse bondgenootschap. De Russische dreiging is nergens zo intens voelbaar als in de Baltische staten. In de Litouwse hoofdstad Vilnius zijn evacuatieoefeningen voor de bevolking al doodnormaal. Ik ga erover spreken met Michelle Haas, zij is defensie-expert aan de Universiteit van Gent en auteur van het boek Komt er oorlog? Met een vraagteken. Goedenavond, mevrouw Haas.
1: Goedenavond.
0: Ja, evacuatieoefeningen voor de bevolking in Vilnius en neem aan ook in de rest van Litouwen. Wat doet men daar nog meer om zich voor te bereiden?
1: Ja, ze zijn eigenlijk al heel lang bezig met nationale weerbaarheid. En niet enkel in beleidsdocumenten, maar ook echt in de praktijk. En ook echt maatschappijbreed. Dus ze proberen daar zowel de burgers als bedrijven, maar bijvoorbeeld ook ambtenaren, politici, ziekenhuizen, om die allemaal te betrekken bij ja, mogelijke escalatie, verschillende scenario's en voor te bereiden welke rol iedereen dan heeft in zo'n scenario.
0: Ja, wat kunt u dat iets concreter maken? Wat betekent dat precies, dat voorbereiden op je rol?
1: Ja, bijvoorbeeld protocollen voor ziekenhuizen in de situatie dat er veel slachtoffers toekomen. Of bijvoorbeeld systemen van publieke alarmsignalen. Maar dus ook ja, hoe reageren verschillende beleidsniveaus in het geval van zo'n escalatie. Dus dan heb je ook een soort stresstest van ambtenaren eigenlijk. Ja. En van politici en van de verschillende regio's. Dus ze hebben daar eigenlijk een soort nationale wet dat lokale overheden, provincies in staat moeten zijn om die plannen zelf op te stellen. Dus er wordt een soort kader voorzien vanuit de overheid. Maar het gebeurt ook heel erg vanuit onderaf, dus vanuit die lokale besturen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met inderdaad zo'n evacuatieplan in Vilnius.
0: Ja, dat gaat wel iets verder dan een paar blikken ertessoep op zolder, zoals ik heb inmiddels. Maar komt dat doordat die Russische dreiging daar ook alom voelbaar is? Hoe groot is die dreiging?
1: Ja, die dreiging wordt wel echt collectief gedragen daar in de Baltische Staten. En die leeft natuurlijk ook door generaties heen. Dus je ziet daar bijvoorbeeld door de staat gesteunde vrijwilligersgroepen. In Litouwen zijn dat dan, is dat dan de Riflemen's Union. En dat klinkt als schiettraining, maar dat is eigenlijk wel meer dan dat. Dus dat gaat ook echt over civiele weerbaarheid op verschillende niveaus. En dat zijn echt groepen die al heel lang bestaan. In Estland heb je de Estonian Defense League, vrijwilligers die tenen in de bossen. Dus het zit veel meer in de cultuur eigenlijk dat verschillende lagen van de samenleving daarmee bezig zijn. Dus inderdaad, ze zijn voorbij het idee van een noodpakket. Of je nu bedrijfsleider bent of een bepaalde job hebt in het onderwijs. Iedereen is eigenlijk wel voor een deel bezig met hoe kunnen we ons best voorbereiden op het scenario wat ze natuurlijk willen voorkomen.
0: Ja, wat ze willen voorkomen. Maar gaan ze er eigenlijk vanuit dat Rusland een keer gaat aanvallen?
1: Ja, wat daar wel leeft is het idee van niet de vraag of Rusland gaat aanvallen, maar wanneer Rusland gaat aanvallen. En natuurlijk betekent dat niet per se een grootschalige invasie zoals we die hebben gezien in Oekraïne. Want ze zijn natuurlijk ook lid van de NAVO en ze weten ook dat ze die bescherming hebben. Maar we zien wel gewoon echt die hybride acties toenemen. En eigenlijk zijn die ook een beetje ongelijk verdeeld in Europa. We zien het nu ook meer in West-Europa, maar in Oost-Europa en die Baltische Staten hebben daar al langer intensiever mee te maken.
0: Ja.
1: En dat zien ze toenemen. En bijvoorbeeld ook natuurlijk als het gaat over luchtafweer en hoe belangrijk dat is geworden. En ook die gelaagde luchtafweer en die counterdrone systemen. Ja, daar moeten ze wel mee aan de slag natuurlijk.
0: Ja, vandaag weer een droneaanval op de Pools-Oekraïnse grens, las ik. U noemt milities. Ik weet niet hoe georganiseerd die zijn door de overheid, maar ook allemaal dingen die de overheid dus kennelijk instigeert. En u zegt er is zelfs een wet voor. Hebben de burgers vertrouwen in hun overheid daar?
1: Ik denk het wel. Maar wat je wel merkt is gewoon een andere visie op de rol van de staat. Wordt daar minder verwacht dat de overheid eigenlijk direct aan je deur staat in het geval van een crisis. Wij zijn daar een beetje aan gewend, denk ik, in West-Europa. En daar zie je toch meer zelfredzaamheid. Mm-hmm. De staat heeft ook voor een deel een beetje een soort negatieve connotatie. Natuurlijk vanwege staatsonderdrukking in het verleden. Dus er wordt ook veel waarde gehecht aan een soort vrijheid vanuit de mensen zelf.
0: Ja.
1: En je ziet ook gewoon, als je kijkt naar bijvoorbeeld het defensiebudget daar, is al boven de 5%. Maar dat betekent in absolute cijfers nog minder dan 5 miljard. Terwijl Nederland gaat richting 28,9 miljard. Hmm. Dus met die 5 miljard kan de overheid ook niet voor alles instaan. Dus automatisch wordt er ook meer verwacht van de bevolking.
0: Ja. En hoe groot is het vertrouwen in ons, zal ik maar even zeggen, als pars pro toto voor de NAVO en de EU?
1: Ja, ik denk ook aangezien de dreiging zo groot is en existentieel aanvoelt, is er wel vertrouwen of in ieder geval veel hoop in die allianties. Er is ook veel trots dat ze deel uitmaken van die allianties natuurlijk. Dat NAVO-toetreding was echt een soort historische keerpunt natuurlijk voor de Baltische Staten.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd merken zij natuurlijk ook die ambiguïteit die er is binnen bondgenootschap. En ze hebben ook te maken met een aparte geografische situatie, omdat ze een grens hebben met Rusland, maar ook omdat ze best wel ver af liggen van mogelijke toevoer van ondersteuning, militair materieel en troepen. Dus het duurt natuurlijk ook een tijd voordat daar versterking komt. En daar zijn NAVO-plannen voor. Maar dat betekent ook dat heel veel staten, bijvoorbeeld Nederland en België, die militaire mobiliteit, dus die infrastructuur, moeten opkrikken.
0: Ja.
1: Zodat die toevoer ook snel gebeurt. Dus er is wel een soort vrees van, er is politieke overtuiging van veel staten dat ze ons te hulp gaan schieten, maar hoe snel gaan ze er staan?
0: Ja, dus wat zou tot slot premier Sinkevicius morgen van Rutte willen horen eigenlijk?
1: Ik denk dat zijn grote prioriteit luchtafweer is. Omdat je ziet hoe belangrijk dat is geworden. En vroeger waren die hybride acties gezien als een soort probleem van een individueel lidstaat. Maar nu zien we natuurlijk dat het steeds meer wordt gezien als een collectief probleem. Dat we er allemaal iets mee moeten doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik denk die solidariteit om te zien hoe kunnen we die grens versterken op vlak van luchtafweer. Ze zullen vast ook praten over recente ontwikkelingen, bevestiging van NAVO-solidariteit.
0: Artikel
1: de Amerikaanse
0: 5.
1: Terugtrekking ja. Misschien. Ja, dus al is daar wel positief nieuws, want er zijn extra Amerikaanse troepen aangekondigd die naar daar gaan. Dus dat is ook nog een beetje onduidelijk van wat kunnen ze daar nu van verwachten. Maar ik denk zeker luchtafweer en die solidariteit op vlak van artikel 5.
0: Ja. Goed. Hartelijk dank, mevrouw Haas. En ik ga door meteen naar Brussel.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Maar nooit zonder onze tune natuurlijk. Maar in Brussel spreken de ministers van Defensie van de EU vandaag over de vraag of Europa wel klaar is om zichzelf te verdedigen. Dus dat hangt allemaal met elkaar samen. Want daar is ook de premier van Litouwen die morgen op bezoek komt bij de NAVO. Chris Ostendorf in Brussel. Goedenavond, Chris.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, we hebben dus net gehoord wat de Litouwse premier wil horen van Mark Rutte. Vooral luchtverdediging en bevestiging van artikel 5 van die solidariteit. Wat gaat hij horen van de NAVO-chef, denk je?
3: Nou, misschien maar eerst het makkelijkste en het meest voor de hand liggende complimenten gaat hij krijgen. Want de Litouwse premier Sinkevicius, dat is echt het beste jongetje van de klas, kun je hier horen bij de NAVO. Het is niet zomaar NAVO-lid. Litouwen geeft nu al meer dan 5% van de economie uit aan defensie en veiligheid. Michel Haas zei het net ook al.
0: Ja.
3: Ze lopen daarmee wel 10 jaar voor op de dure belofte van de NAVO-top in Den Haag om voor 2035 dit soort bedragen voor elkaar te boksen. Nou, Litouwen doet dat nu dus al.
0: Mm-hmm.
3: En het land zal dus vooral door Rutte aangeprezen worden als een schoolvoorbeeld voor hoe alle NAVO-landen zich kunnen verweren tegen die Russische dreiging. En ja, en die vragen concreet over luchtafweer, dat is in de praktijk moeilijker, wordt wel heel hard aan gewerkt. En artikel 5, zeker, dat staat onverwoestbaar volgens Rutte. Maar we horen ook de twijfels die de Verenigde Staten daarbij zaaien. Dus die zorgen zullen ze zeker ook wel delen morgen.
0: Ja. En dan meteen maar de vraag, is dat gevoel van urgentie dat er in Litouwen heerst ook bij de rest van de EU aanwezig?
3: Ja, een dubbel antwoord, denk ik. Dat gevoel van urgentie zeker wel. Maar dat geld uitgeven en nu al naar die 5% toewerken, zeker niet. Ik zou bijna zeggen, groeten uit het land België, waar ze nog op de 2% blijven hangen en ook van plan zijn de komende 3 jaar daarop te blijven hangen. Volgende regering mag ermee aan de slag. De begrotingstekorten zijn hier te groot. Dus ja, in heel veel landen speelt die discussie op die manier. Maar toch, vandaag waren de ministers van Defensie van alle EU-landen hier in Brussel bij elkaar. Ook onze minister Jesselgus. Op tafel lag ook best wel een pijnlijk rapport, waar je in kunt zien wat het Europese huiswerk is voor defensie. Ja, en op basis van onze gaten in de verdediging moeten die ministers aan de slag. Ze hebben nou 5 prioriteiten gesteld. Wil ze even kort doornemen. Dan weet je hoe ernstig het is. Er moet geïnvesteerd worden in drone-techniek. Investeringen voor de marine zijn heel hoog nodig. Ruimtetechniek, om vanuit de ruimte ook alles in de gaten te kunnen houden. Heel belangrijk. De luchtverdediging moet op orde worden gebracht. En de verdediging van de Oostflank. Nou, die 5 dingen. Op al die terreinen kunnen landen nou gaan intekenen op projecten die duur en ingewikkeld zijn. En die zijn zo duur en ingewikkeld dat je eigenlijk dat niet als land individueel kunt. Dus Europese landen moeten gaan samenwerken. Dan komt het weer Europese samenwerking. Europese financiering is heel erg belangrijk. Ik sprak minister Jesselgus hier ook over en vroeg hoe dringend die investeringen zijn. Maar ook vooral de vraag van, komt het er nou ook nog van, Europese samenwerking op defensie?
4: We hebben nog heel veel werk te doen. Dus er wordt hier ook door verschillende landen, waaronder Nederland ook, opgeroepen met iets minder praten en iets meer gaan leveren. En ook op een gegeven moment landen ook verantwoordelijk te houden. Van, dit is collectief. Dit gaat over onze gezamenlijke veiligheid. En dat betekent dat we er ook gezamenlijk voor moeten staan. We hebben afgelopen jaren te vaak achterover geleund en anderen gekeken, kom op voor me. Dus dat kan niet meer, dus nu leveren.
3: Probleem is ook, het blijft allemaal versplinterd in Europa. Frankrijk heeft zijn eigen defensieindustrie, Duitsland ook, Nederland natuurlijk ook. Hoe zorgt u ervoor dat er een soort gezamenlijke defensie-investeringen komen?
4: Ja, en daarvoor hebben we ook hier, moet ik zeggen, de Brusselse leiders opgeroepen. Want dat kan echt niet meer. We willen natuurlijk allemaal onze eigen nationale defensieindustrie ook een boost geven. Dat is ook goed voor onze eigen economie. Maar we weten, wil je echt die grote stappen maken, wil je echt sterk staan als Europa, zul je dat ook gezamenlijk moeten aankopen, zorgen dat je systemen op elkaar aangepast zijn, inkopen daar waar het best is op Europees gebied. Ja, en dat laat echt te wensen over. En daar hebben we ook landen 1-op-1 aangesproken. Dit kan zo niet langer. Dit gaat niet alleen ik. We moeten dit gezamenlijk doen, anders lopen we vast.
3: Voert u ook die gesprekken met Nederlandse defensiebedrijven? Ik kan me voorstellen, die willen ook gewoon geld verdienen. En die staan ook niet te wachten op dingen weg te geven aan de Fransen of aan de Duitsers.
4: Maar dat hoeven ze gelukkig ook niet. Wij willen heel graag dat onze bedrijven in Nederland geld verdienen. Wij willen heel graag dat zij kunnen innoveren, banen creëren voor Nederland. Maar wij weten ook dat zij niet alles in hun eentje kunnen. Het gaat er ook over wat voor combinaties maak je, hoe versterk je bedrijven. Nou, wat wij nu bijvoorbeeld doen al een tijdje met Oekraïne, zorgen dat onze bedrijven ook drones maken. En een deel daarvan zullen we ook zelf gebruiken. Maar een deel daarvan gaat dan ook naar Oekraïne. Dat is in die zin win-win. Oekraïne helpen we in die strijd in de frontlinie, maar ook onze eigen economie. En het moet daarover gaan, hoe kun je nou gezamenlijk dingen doen? Maar u kunt mij altijd eraan houden dat ik ook altijd zou kijken, wat is het Nederlands belang? Maar ik ben wel slim genoeg om te bedenken dat het Nederlands belang in Europa gewaarborgd moet worden.
3: Dan gaat dit over de wapens. Er wordt ondertussen hier in Brussel ook gepraat over de vraag, hoe beslis je over veiligheidsstrategische keuzes? Von der Leyen heeft in haar speech in Straatsburg gezegd, er moet een Europese Veiligheidsraad komen. Vindt u dat een nuttig voorstel?
4: Ik heb aangegeven dat we het interessante ideeën vinden, maar benieuwd zijn ook naar de uitwerking. Dan weet ik pas hoe inhoudelijk past het ook bij bijvoorbeeld binnen NAVO-framework. Want we zeggen steeds, en daar geloof ik heel erg in, een sterk Europa maakt een sterk NAVO. We willen niet dingen naast elkaar. Feit is wel, Europa moet wel sterker worden. Dus ik heb dat ook net neergelegd, dat we uitkijken naar de uitwerking en dat we nooit mogen vergeten dat dat wel binnen een NAVO-verband moet bestaan. Maar dat Europa daar nog stappen te zetten heeft, dat is evident. Dus als dat in die lijn is, dan zullen we daar positief tegenover staan. Als het parallel extra gaat zijn en de aandacht afleidt, ja, dan zullen we wat kritischer op zijn.
5: Ja, Chris, ik hoor heel veel samen, gezamenlijk, samen, samenwerking, gezamenlijk.
3: Zeker.
5: Ik maak daaruit op dat Europa moet gaan samenwerken. En een heel voorzichtig ja op de Europese Veiligheidsraad. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, eerst die samenwerking, dat is wel belangrijk. Maar je ziet het wel de hele tijd misgaan. Mm-hmm. Denk aan dat Frans-Duitse initiatief, een miljardenproject, waarin deze grote landen een eigen Europees gevechtsvliegtuig zouden gaan bouwen. Dat moest volgens de Fransen een vliegtuig zijn dat op een vliegdekschip kan landen, kernwapens kan dragen. Duitsers keken er anders naar en dat liep te stuk. Je hoort Jesselgus nu eigenlijk zeggen, dat moet anders. EU-landen moeten wel samen echt miljarden gaan investeren.
5: Ja, maar gebeurt dat dan ook?
3: Ja, ik heb het eens nagevraagd bij het bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven willen dat graag. Nederland is bijvoorbeeld sterk in specialistische toeleveringsbedrijven. Er liggen echt kansen voor Nederland. Als daarin Europees geld beschikbaar komt om te gaan investeren, kunnen die bedrijven daar heel veel geld mee verdienen en daarbij aanhaken. Maar de frustratie bij datzelfde bedrijfsleven is dat de Nederlandse overheid kansen bewust laat liggen. Met name het vorige kabinet Schoof wilde in principe niet meedoen met een enorme pot Europees geld van 150 miljard euro die beschikbaar is voor dit soort projecten. Maar vooral omdat dat fonds gebaseerd is op gezamenlijke leningen, waar Nederland principieel tegen is, zegt Nederland, daar doen we niet aan mee. Nou, volgens bedrijfsleven is dat echt een gemiste kans en had Nederland daar echt wel op in moeten haken.
5: Ja, en dan die Europese Veiligheidsraad. Ze ziet met belangstelling de uitwerking tegemoet, maar het moet allemaal wel binnen de grenzen van de NAVO blijven. Wat bedoelt ze precies?
3: Nou, ik hoor tussen de regels door dat ze weet dat het eraan komt, dat het belangrijk is dat het gaat gebeuren. Want je kunt wel praten over vele miljarden in de defensie steken, maar net zo belangrijk is de vraag, wie bepaalt er straks de strategie? Hmm. Wie beslist dan wanneer het tijd is wel een keer te reageren op Russische aanvallen, provocaties die steeds gevaarlijker worden? Dus ja, even terughalen. Commissievoorzitter von der Leyen begon erover in haar jaarlijkse speech 2 weken geleden. Zo'n idee van de Europese Veiligheidsraad. Je moet bedenken, bij een regelrechte aanval is het nu wel geregeld. Dan is er de NAVO. Dan geldt artikel 5. Dan komt de NAVO in actie. Maar we zien nu steeds aanvallen. Die zijn cyberaanvallen, provocaties. De NAVO wil niet steeds in de crisisbaat bijeenkomen. En in dergelijke gevallen zouden bevriende landen wel degelijk heel snel bij elkaar willen kunnen komen om te bespreken, hoe gaan we hier nu op reageren? Dat wordt van zo'n Europese Veiligheidsraad. En ik hoor bij de NAVO dat alles tussen von der Leyen en de commissie heel strak wordt afgestemd. Dus ook al, jij hoort het een beetje, hè, reageren landen nu met wat aarzeling, is dat wel nodig? Maar ik denk wel, als straks de NAVO-baas en de EU-baas dit allebei een goed idee vinden, ik zou het toch maar eens heel goed in de gaten gaan houden. Voor je het weet staan wij voor een deur van een Europese Veiligheidsraad.
5: Want daar wordt wel samengewerkt. Dankjewel, Chris Ostendorf.

0: Breaks His Own Heart. Dat was Mighty Sparrow, de koning van de Calypso. Hij heette eigenlijk Slinger Francisco. Maar hij stierf vandaag op 91-jarige leeftijd. Abortus moet uit het wetboek van strafrecht verdwijnen. Dat vindt althans oppositiepartij PRO, die daarvoor vandaag een wetsvoorstel heeft ingediend. Wat zou dat veranderen voor de toegang tot abortus? Goedenavond, Corette Ploem.
1: Goedenavond.
0: Je bent hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en was 6 jaar geleden als hoofdonderzoeker betrokken bij de meest recente wetsevaluatie van het, ja, de strafwet waar abortus nog steeds in zit, hè? Want het is het, een strafwet.
1: Ja, daar was ik bij betrokken. En ja, het begint in het strafrecht, maar het komt al heel snel terecht in publiek recht. Dus niet meer in het strafrecht. Hè. De wetafbreking zwangerschap is eigenlijk helemaal geen strafrecht. Dus het is ook voor een heel groot deel geen strafrecht.
0: Geen strafrecht, nee. Goed. Dat moeten we zo meteen misschien nog iets beter uitleggen. Maar laten we heel even blijven bij dat deel dat wel strafrecht is. Ja. Sinds wanneer staat abortus eigenlijk in het wetboek van strafrecht?
1: Nou, dat is vanuit de 18e eeuw. Dat is de 19e eeuw, dus vanuit 1800. Ja. Het heeft eigenlijk al gestaan in de Code Pénal van Napoleon. En later is het in het Nederlandse wetboek van strafrecht gekomen. 1886, geloof ik. En daarna heeft het, nou ja, verschillende vormen gehad. En in 1984, hè, dat is eigenlijk het meest recent, heeft het een hele andere formulering gekregen, een hele andere inhoud gekregen. Ja. En is er ook een hele grote verandering heeft er plaatsgevonden. Want toen is het in principe niet strafbaar geworden. Hè. Het begint in het strafrecht, maar onder vrij eenvoudige voorwaarden is het niet strafbaar om een abortus uit te voeren. Ja. Dus dat is het belangrijke.
0: Dus het is nog wel onderdeel van het strafrecht, maar de voorwaarden.

0: Vanuit de huisartsenpraktijk zijn nog een paar andere voorwaarden die dan gelden. Maar dat is dus ook nog weer een belangrijke verandering geweest ten opzichte van 1984.
1: Ja, dus eigenlijk staat er, het mag niet, maar als je het zo en zo en zo en zo doet.
0: Ja,
1: en dat is best ruim eigenlijk. En ook allemaal eigenlijk hele logische voorwaarden. Ja. Dan mag het wel.
0: Ja.
1: Waarom is het dan toen in 1984 niet gewoon uit het strafrecht gehaald?
0: Ja. Nou, het heeft een behoorlijke aanloop gehad, ook deze wet. Hè. Dus het was niet vanzelfsprekend van, nou ja, laten we dit eens doen en dan doen we het gelijk zus of zo. Nee, er is natuurlijk veel discussie en debat over geweest.
1: Kan de minister van Acht nog herinneren?
0: Precies. Ik geloof dat hij toen, ik weet niet wanneer het precies was, maar dat hij ook nog een sluiting heeft aangekondigd. Of in ieder geval
1: van de Bloemenhoofd precies. Ja, hè, dus dat was collega minister, namelijk de PvdA-minister, ik ben even de naam kwijt nu. Heeft Dormina gewaarschuwd van, hey, dat gaat hij doen. Jullie moeten gaan demonstreren. Ja,
0: precies.
1: Irene Vorink,
0: Precies. Ja. Nou goed, en dat heeft uiteindelijk geleid tot die abortuswetgeving. En ik denk echt dat je hem kunt zien, in ieder geval in de praktijk, als een liberale abortuswetgeving. Je kunt zeggen het politieke compromis of het evenwicht wat gezocht is eigenlijk verankerd in die strafrechtelijke verankering. Dus of dat is in ieder geval daarop terug te voeren. Dus het was eigenlijk een soort balans of evenwicht van dat niet helemaal de principes vanuit een andere politieke stroming, namelijk niet om alleen maar toegang. Om het daarover te hebben, maar toch ook over het ongeboren leven.
1: Hè? Ja.
0: Dat is voor sommige politieke stromingen of groeperingen of mensen ook iets heel belangrijks. Om dat toch ergens nog een plek te geven.
1: Ja.
0: En dat is dus gedaan door die strafrechtelijke verankering in stand te houden.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk een beetje hoe dat toen gebeurd is.
1: Ja, over dat beschermen van ongeboren leven, van leven as such. Ja. Vanaf wanneer spreek je eigenlijk juridisch gezien van een leven?
0: Ja, nou dat is ook nog een puntje. In de tweede evaluatie hebben we in ieder geval gezegd van, het moet duidelijk zijn wanneer er sprake is van een zwangerschap. Hè? En dat is nu onduidelijk. Het is mogelijk ook zo dat een andere definitie wordt gehanteerd in het wetboek van strafrecht dan in de wet afbreking zwangerschap. Dus we hebben toen ook gezegd van, trek dat bij elkaar, maak dat helder van, en maak daar een eensluidende definitie van.
1: Mm-hmm.
0: Maar je zou kunnen zeggen dat 2 weken na de bevruchting, hè, dus 4 weken na de laatste dag van de eerste dag van de laatste menstruatie, dat je dan kan spreken van een zwangerschap.
1: Ja, maar wanneer is er sprake van leven?
0: Van leven? Ja, dat is een hele filosofische vraag, denk
1: ik. Zeker, maar je moet hem juridisch wel.
0: Ja, Nou ja, goed, je kunt zeggen dat daar waar de het wetboek van strafrecht zeg maar begint te gelden, en de wet op breking zwangerschap, dat er dan in ieder geval juridisch gezien sprake is van leven.
1: Dat is nu 24 weken.
0: U bedoelt de levensvatbaarheidsgrens.
1: Ja.
0: Ik snap het al. Nee, nu begrijp ik het. Je hebt dus een abortusgrens, hè?
1: Ja.
0: En die ligt op 24 weken. En het is zo dat wij zeggen,
1: daarna mag het niet meer.
0: Daarna heb je het niet meer over inderdaad een abortus, maar over het beëindigen van een levensvatbare vrucht.
1: Ja.
0: En die wordt gelijkgesteld inderdaad met een levend geboren persoon.
1: En dat mag alleen onder hele strikte voorwaarden, namelijk
0: een
1: afschuwelijke aandoening.
0: Ja, echt een ernstige, onbehandelbare aandoening is hier ernstig. En dit is eigenlijk in alle landen, all over the world, is dat ongeveer hetzelfde. En wordt daar op die manier tegen aangekeken. Dus daar is Nederland niet uniek in. Dat is eigenlijk heel wijdverbreid is dat het uitgangspunt. Dat 22, 24 weken dat dan.
1: Ja. Ja. Nou hoorde ik net in ons nieuwsoverzicht iemand die daar sprak omdat hij verstand van zaken leek te hebben, zeggen van, ja, in de praktijk betekent het eigenlijk helemaal niks. Heeft hij gelijk?
0: Wat betekent niks in de praktijk?
1: Om het uit het strafrecht te halen.
0: Die heeft in die zin gelijk dat als je het uit het strafrecht haalt, dat het vooral een symbolische stap is. Want we hebben vastgesteld dat de abortuspraktijk goed functioneert. We hebben in de tweede evaluatie ook niet echt teruggekregen van, wij voelen ons echt bedreigd door het strafrecht. Zeker niet de uitvoerders van abortus. En er is eigenlijk ook heel weinig strafrecht geweest in de hele periode vanaf 84 tot nu. Zijn er eigenlijk helemaal geen strafrechtsprocedures gevoerd. Hè? Dus er is wel wat strafrecht, maar niet gericht tegen uitvoerders die de grenzen van de wet zouden hebben overtreden. Dus Ja, eigenlijk hebben we een best

0: best een hele goede en toegankelijke abortuspraktijk in Nederland. En daar gaat uit het strafrecht halen helemaal niks aan veranderen.
1: Nee.
0: Dus daar ben ik denk ik wel het mee eens of wel van overtuigd.
1: En zit er dus misschien zelfs ook risico's aan om het uit het strafrecht te halen?
0: Ja,
1: ik of om denk, zo'n wet in te dienen?
0: Nee, nou, maar ik denk het wel. Want het is natuurlijk een onderwerp wat politiek gewoon gevoelig is. Wat ook wisselgeld kan betekenen. Hè, dat dus partijen die zeg maar niet zo voor dit plan zijn. Dat die zeggen, nou luister eens. Ik stem wel in met dat politieke voorstel. Maar dan wil ik wel dit kunnen blokkeren. Dus je krijgt ook dat de tegenstellingen groter worden. Dat lees je eigenlijk al een beetje terug, denk ik, in de toelichting op dit voorstel, waarvoor ik alle sympathie heb uiteraard. Maar sommige beelden vind ik denk ik toch iets aan de overdreven kant. Zo van, ja, artsen voelen zich echt even een chilling effect. Hè. Artsen die voelen zich niet in staat om het uit te voeren. Nou, dat kan ik niet zo goed plaatsen. Maar er is natuurlijk ook een andere kant waarbij er dus ook heel erg veel bezorgdheid is over de zorgvuldigheid van die praktijk. En dat is natuurlijk ook zwaar overdreven. Dus als je dat debat weer meer op tafel krijgt, dan krijg je ook de uiterste. Ja, en dan kan het zomaar in een politieke constellatie misschien opeens helemaal de verkeerde kant uit drijven.
1: Ja, maar ook daar heeft Pro denk ik over nagedacht. Want ze zeggen, ja, dan is de volgende stap het recht op abortus in de grondwet.
0: Ja, nou, dat is helemaal een lange adem, denk ik. Want dan moet je dus eerst een regering ontbonden hebben. Of die moet ontbonden zijn en dan moet het weer door het parlement. En nogmaals, ik vind het heel belangrijk ook om even duidelijk te maken dat in het grondwet hebben van zo'n recht, hè, dan gaat het heel erg over hoe is dat geformuleerd. Maar vooral ook, welke wetgeving heb je? En het kan nog steeds zo zijn dat je in een land helemaal geen strafrechtelijke regeling hebt, maar wel bijvoorbeeld een beraadtermijn, een denktermijn voor de vrouw van verplicht van 6 dagen.
1: Ja.
0: He, dus dan
1: daar
0: ben je
1: heb je het strafrecht niet voor nodig.
0: Daar heb je het strafrecht niet voor nodig. Nee. Zeker niet. En je hebt ook kans dat als je het strafrecht niet hebt, dat de krachten in de samenleving op dat vlak zich wat sterker gaan roeren. En juist proberen om dan die praktijk maar op een andere manier meer in hun richting uit te krijgen. Dus, ja. dus de toegankelijkheid is ook echt gewoon afhankelijk van hoe die praktijk er precies uitziet.
1: Ja, dus het lijkt uit emancipator oogpunt heel erg logisch, maar misschien toch even goed over nadenken nog.
0: Zeker.
1: Hartelijk dank, Corrette Ploem.

0: Dit heette Cigarettes After Sex. Het was van Apocalypse. De film Toute Direction sluit komende woensdag het Nederlands Filmfestival af. En het gaat over de 71-jarige taxichauffeur Chef die plots wordt ontslagen.
1: We weten hoe belangrijk je bent. Voor Regio Taxi de Plank. En we vinden je hartstikke leuk, hoor. Maar, je ogen, die...
2: Wat is er mis met mijn ogen?
1: Het is simpelweg niet verantwoord om jou de weg op te sturen. Of het nu aan je oog ligt, je oren of iets anders... feit blijft dat je niet kunt deelnemen aan het verkeer. Je bent niet langer geschikt, chef. Vandaag was je laatste dag hier. Bij de Regio Taxi.
0: Ja, de film is het speelfilmdebuut van regisseur Noël Lozen... die daarvoor terugkeerde naar zijn geboortegrond Limburg.
3: Yes,
0: goedenavond,
3: klopt.
0: Noël.
3: Goedenavond.
0: Waar komt zo'n film vandaan?
3: Zo'n film komt van... Ja, waar komt zo'n film? Eigenlijk begon alles met dat ik in de auto zat... en achter een rolstoelbus, taxibus, stond. En iemand, terwijl ik heel veel haast had, begon uit te laden... met mensen in een rolstoel. En ik raakte eigenlijk alleen maar meer gestrest van dat moment. Omdat ik heel veel haast had. Maar deze man nam alle tijd voor zijn passagiers. En op een gegeven moment werd ik gewoon heel rustig daarvan. En bleef ik gewoon kijken. En dat fascineerde me eigenlijk enorm. Gewoon hoe deze man met al die toeterende mensen achter zich... gewoon de rust nam voor al zijn passagiers eigenlijk.
0: Ja.
3: Ja, daar is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar goed, dan heb je een busje en een chauffeur. Mm-hmm. Maar dan heb je nog niet het idee van... en deze man gaat iets meemaken... waardoor zijn leven opeens een hele andere wending neemt.
3: Nee, dat klopt. Ja, dus eigenlijk ben ik daarna met de wensbus in Limburg en Oorsbeek mee gaan rijden.
0: Wensbus, die kan je bellen als je hem nodig hebt of zo?
3: Precies, dat is meer een soort eigen initiatieftaxi van een paar dorpen. En... Ja. En daar heb je eigenlijk vrijwillige chauffeurs die mensen ophalen en naar de dagbesteding brengen of naar de bingo of de dansavond. En ik reed mee met Harry. En Harry kende eigenlijk al zijn passagiers. Kon ook precies vertellen wie was en wat ze gingen zeggen. Deze gaat opscheppen over kleinkinderen. Nou, ga maar zo door. En eigenlijk zag ik daarna ook dat Harry ook heel veel aan die mensen had. Dus dat ze eigenlijk elkaar heel erg nodig hadden in die bus.
0: Ja.
3: Dus het werd een soort eigen universum eigenlijk. En dat, en wat als Harry op een dag niet meer chauffeur kan zijn? Wat gebeurt er dan met Harry?
0: Ja. Ja.
3: Waar gaat die bus dan naartoe?
0: Ja. Dan heb je jouw film eigenlijk.
3: En dan begint eigenlijk...
0: Over dat wachten gesproken en het geduld... dat heb je in die zin misschien wel onbewust gebruikt. Want je doet op geen enkele manier een concessie aan moderne kijkers... die gewend zijn om iedere drie seconden een beeldwisseling te hebben.
3: Klopt, ja. Dat is ook een bewuste keuze. Ja. Omdat ik juist die traagheid van het leven en het observeren... eigenlijk dat moment wat ik net zei, dat wilde ik ook verbeelden. Dus ik wilde ook dat leven laten zien. En ik denk ook dat je daardoor ook, met die mensen meeleeft. En ook in die pace, zeg maar. Dus in die snelheid meegaat in dat busje door de film. Er zit wel een versnelling in op een bepaald moment. Maar... Nee, ik heb daar wel bewust voor gekozen.
0: Ja, de film gaat, als ik hem goed begrepen heb, ook over lef hebben, over iets durven. Ik vroeg me af, moest je ook lef hebben om die film dan zo te maken?
3: Ik maak natuurlijk wel gewoon de film zoals ik ze wil maken, vaak. Dus het zit wel in mijn, denk ik, het past wel in mijn straatje van dingen die ik al eerder heb gemaakt. Het gaat vooral eigenlijk natuurlijk over het onbekende inrijden.
0: Ja.
3: Voor mijn hoofdpersonage, Chef.
0: Ja.
3: Gespeeld door Fred Goessens. Dat is natuurlijk ook wat ik heb gedaan met een debuutfilm. Het was nog onbekend terrein voor mij. Dan leer je ook wel gewoon in zo'n productie wat loslaten is. Nou, dat... wat dat betreft is eigenlijk de film ook een soort metafoor voor de road movie behind the scenes.
0: Ja, In de film gaat het erom dat nadat deze chef ontslagen is, wat we net horen, besluit hij om een keer met zijn passagiers niet linksaf te slaan om ze naar huis te brengen, maar rechtsaf, letterlijk. Mm-hmm. Een kruising die we al eerder hebben gezien in de film, richting het onbekende. En je had het erover, ja, die passagiers hebben hem nodig, maar hij ook zijn passagiers, want hij heeft bij die beslissing wel hulp nodig, hè?
3: Correct, ja. Ja, dat is eigenlijk. Nou, wat ik net ook zei over die wensbus, dus wat ik meemaakte, was eigenlijk dat ze elkaar. Het lijkt eigenlijk dat hij die keuze maakt, maar je komt er vrij snel achter dat ze elkaar nodig hebben. En dat ze elkaar. Dat eigenlijk de passagiers hem ook dragen. Zeker.
0: En dan komen ze in allerlei situaties staan waarin soms dat dilemma ontstaat. Moeten we nou verder gaan of moeten we omkeren? Laten we heel even luisteren.
2: En misschien beter dan we teruggaan. We kunnen wel een andere keer komen.
4: Nee, er komt geen andere keer, chef. Je ziet toch hoe snel het kan gaan?
2: Maar we willen nu zeggen dat we verder gaan?
4: Je weet toch wat het betekent als je nu teruggaat?
2: Ga maar.
0: Wat wilde je laten zien door je hoofdpersoon met deze dilemma's te confronteren?
3: Dat is mijn visie dan. Je kan volgens mij iedere dag kiezen, ga ik links of rechts? Dit hoofdpersonage is iemand die al 40 jaar hetzelfde rondje rijdt. Op een dag wordt tegen deze man gezegd, lever je sleutels maar in. Nou, die sleutels zijn zijn identiteit, zijn autonomie. En wat dan? Uit paniek rijdt hij. Waar hij normaal dan naar rechts gaat in 40 jaar opeens rechtdoor. Dus hij neemt eigenlijk voor de eerste keer in die 40 jaar de verkeerde afslag. Mm-hmm. En hij moet zichzelf natuurlijk gaan vinden. Hij moet vinden dat onbekende misschien helemaal niet zo slecht nog niet is. Dus ik moet natuurlijk niet te veel gaan spoilen. Maar
0: je moet niet te veel gaan spoilen. Maar je wil dus eigenlijk zeggen van en zoiets gaat niet vanzelf. Daar moet je, want hij moet soms ook zelf best harde beslissingen nemen.
3: Hij moet harde beslissingen nemen, ja. Zeker. Hij wordt voor veel uitdagingen gesteld.
0: Ja. Nog heel even kort tot slot. Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, speelt in de film.
3: Ja, zijn debuut. Ja.
0: Al zegt hij bijna niks.
3: Klopt.
0: En hij heeft ook de muziek gemaakt, hè? En is daar ook voor genomineerd.
3: Hij is genomineerd voor een Gouden Kalf. Inderdaad, voor beste muziek. Terecht, vind ik.
0: Ja.
3: Net als Gijs en Hartog, die is genomineerd voor beste sound design. Wat volgens mij een fantastische erkenning is voor het geluid en de muziek in onze film.
0: Ja, ja. En hoe even heel kort als het kan. Hoe wil je graag dat het publiek de zaal verlaat woensdag?
3: Ja, heel groot applaus natuurlijk.
0: Laten we het daarbij houden.
3: Ja.
0: Dit was het Oog. Dankjewel, Noël de Hoze. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Deze zien ons ook zitten, hoor.
2: De gans stierf in Nederland bijna uit door de jacht. Waarna alles op alles werd gezet om het dier terug te brengen.
3: Dus wend er maar aan die ganzen.
2: Tot het punt dat de ooit geliefde vogel uitgroeide tot een plaagdier.
3: Flauwekul, er zijn veel meer Amsterdammers dan ganzen. Moeten we ook nodig afschieten.
2: En een probleem dat niemand meer kon oplossen.
3: En dat is alleen maar omdat boeren dat roepen, dat ze last hebben.
2: Polderen in ganzenland.
1: Dat zeg je in Nederland een domme gans. Dat is niet goed dan, hoe je het goed spreekwoord.
2: Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
4: Ster.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
8: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
11: Interessant. Wat verdien jij dan?
10: Zo open bedoelen ze vast niet.
12: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
13: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
12: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: NPO Radio.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Nacht van Gelderland.

0: Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel, zaterdag 3 oktober in Apeldoorn en zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: De smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. Komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem.
1: Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
2: Hi, 25 nummers van ABBA. Ben je fan of zo?
3: Jazeker. Ik heb vroeger al die singles en LP's. Ja, er kwam de CD. En tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, wil je ook nog een ontbijtarrangement voor twee? Alle1300goed.nl. Dankjewel.
3: Ja, fijne dag.
4: I want you to want me.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas 1 jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer aan de kust buien, in de rest van het land blijft.